0: Amerika met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De gemeente Den Bosch neemt voorlopig nog geen besluit over de komst van asielzoekers in een oud politiekantoor. Daar is dit weekend een explosief afgegaan. Misschien gebeurde dat zelfs zaterdag al. Er waren eerder ook al protesten tegen de komst van asielzoekers op het bedrijventerrein. Er zouden alleen minderjarige asielzoekers komen. De Duitse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Frankfurt. Het gaat om mensen die op de vlucht zaten die landden in Eindhoven. Ze zijn met Duitse ambulances opgehaald. In Frankfurt worden ze getest op het hantavirus. Daarna gaan ze met een speciaal transport naar de deelstaat waar ze wonen om in quarantaine te gaan. De defensieminister van Letland is opgestapt nadat een drone was ingeslagen op een olieopslag. De drone kwam uit Oekraïne en werd niet neergehaald door de luchtafweer. De premier had daarom eerder al om zijn vertrek gevraagd. Het Letse volk zou het vertrouwen in de minister kwijt zijn. De droneaanval was niet bedoeld voor Letland. En een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 's Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt het in heel het land ingevoerd. Er zijn al 94 passagiers van het cruiseschip Hondius opgehaald op Tenerife. Daar ligt het schip voor anker na de uitbraak van het Hantavirus. Vandaag vertrekt er nog een vliegtuig naar Australië en er zou nog een vliegtuig uit Nederland komen. Iedereen moet bij thuiskomst in quarantaine, maar hoe lang, dat verschilt per land. De artiesten die dit jaar meedoen aan het Songfestival willen niet ingaan op vragen over landen die zich hebben afgemeld. Maar ze missen die landen wel. Meerdere landen, waaronder Nederland, trokken zich terug omdat Israël mag meedoen. Bij het ontvangst in Wenen bleef het netjes, ook toen Israël arriveerde. En oud-premier Shinawatra van Thailand is vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd in september veroordeeld tot een jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik. Voor de rest van zijn straf krijgt hij huisarrest. Hij moet een enkelband dragen. Shinawatra werd 20 jaar geleden afgezet door het leger. Hij heeft nog steeds veel invloed. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 's Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!
2: Veronica.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een Amerikaanse repatriëringsvlucht met hondenpassagiers heeft iemand mild positief getest op het hantavirus. Iemand anders heeft lichte symptomen. Zij worden bij andere mensen op het vliegtuig uit de buurt gehouden. Er zitten 17 Amerikaanse cruisepassagiers in het vliegtuig. Bij aankomst in Amerika wordt iedereen nog een keer getest. Er dreigen hoge boetes voor mensen die geen digitale stroommeter willen, schrijft het AD. Volgens de nieuwe energiewet moet dat, maar voor mensen met zonnepanelen zou dat nadelig zijn. Die houden liever hun oude draaischijfmeter, want de schijf draait letterlijk de meterstand terug als stroom wordt teruggegeven aan het net. Doden bij een ongeluk op een spoorwegovergang zijn steeds vaker jongeren. Dat aantal is in 5 jaar tijd verdubbeld, zegt ProRail. In 1 op de 3 gevallen was een slachtoffer tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld worden als belangrijkste reden genoemd, maar jongeren zijn ook vaker afgeleid door hun telefoon. En president Trump gaat op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek bevestigd. Trump en Xi ontmoeten elkaar deze week in Peking. Ze gaan het onder andere hebben over de tarievenoorlog. Er wordt ook gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. Het Veronica Weer van Weer Online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Later komen er buien aan en de temperatuur gaat dan ook omlaag. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind.

0: Veronica met het nieuws. Het is 6:00.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Een Amerikaanse passagier van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Een andere Amerikaan heeft lichte klachten. De twee zitten op een vliegtuig terug naar huis met nog 15 andere Amerikaanse cruisepassagiers. Bij aankomst wordt iedereen dan nog een keer getest. Amerika zei eerder dat mensen niet in quarantaine hoeven. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich daarvoor aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, dan wordt er geloot. De proef duurt van 1 juli tot eind dit jaar. En als die slaagt, dan wordt de pas in het hele land ingevoerd. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog altijd aan de muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. En nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. En de eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Het gebeurt zonder publiek en het gebeurt in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Het weer nog, de dag begint droog, maar het gaat regenen de rest van de dag. Best wel fris ook, temperatuur zo rond de 10 graden. Brrr.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
5: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester...

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

0: Doves Cry, dan hoor je het wel. Maar eigenlijk hadden ze het nummer moeten veranderen in When Doves Shit. Want je auto's hadden onderstaan. En je, oh mijn god, de hele auto weer onder een plakkaat natuurlijk. Het was Prince When Doves Cry op maandagochtend 11 mei. Hey, I'm back.
1: Gerard Ekdom.
0: Ja, goedemorgen.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: De maandag blues, die gaat weg.
1: Drop it.

0: bijna vergeten. Nummer 1 hit van 12 jaar geleden, maar wat een plaat. Het is Tovalo en Hippie Sabotage en Stay High All The Time. Dat is het enige wat je kan doen. Dat is het enige wat je kan doen. Op je eigen manier natuurlijk. Je kunt op alle mogelijke manieren high blijven. En ook in de muziek. En daarvoor Bobby Brown. Two Can Play That Game. Uit de categorie Alle 13 Vogel. Dit is er eentje namelijk. Two Can Play That Game.
1: Welkom terug,
0: Geer. Ja. Goedemorgen.
2: Mogen we dat even zeggen? Welkom terug, Geer. Ja.
0: Ach, wat fijn dat we terug zijn. Dankjewel. Dankjewel.
2: Heel fijn.
0: Fijn dat iedereen er weer is. Je komt terug van vakantie en jullie zijn er allemaal.
2: Ja, en ik denk, we hebben je gemist. Het was heel leuk met Frank. Natuurlijk heel erg bedankt dat hij er was.
0: Ja, fijn. Is daar een applausje voor?
2: Ja, dat moet wel even gebeuren.
0: Eén val, Frank. Dankjewel, Frank. Fijn dat je de afgelopen 2 weken hebt kunnen doen. Ik lag even aan de stekker.
2: Ja. Nou, dus, en hoe was dat?
0: Ik heb het zelden zo nat gehad. Qua weer, hè, wil ik het al
2: even. Oh ja?
0: Ja, het is echt, we kwamen in... ik weet niet wat het is, maar de laatste tijd is het niet heel stabiel overal waar ik kom. Overal waar we komen is het... elk moment kan er een hagelbui plaatsvinden. Dus ik heb een paar keer echt noodweer meegemaakt.
2: Echt?
0: Ja. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld. Afgelopen zaterdag de hele dag geregend.
2: Nou, dan zit je dan lekker met je huis in Spanje.
0: Dan zit je dan lekker in. Je denkt, de Spaanse zon. Nee, het was alleen Spaans, geen zon.
2: En gaan jullie er dan gewoon dwars doorheen? Gewoon wel op het terrasje zitten met een wijntje?
0: Nou, het leuke daarvan is namelijk... als je dan zit je dus tot, zeg maar, 3 uur sta je in de stromende regen.
2: Ja.
0: En om 5 uur, ja. Ineens is het blauw en dan sta je... moet je wel even alles met een lapje even droog maken... anders krijg je echt natte onderbroek.
2: Ja.
0: En dan zit je toch even in het zonnetje toch weer.
2: Ja, hij is altijd positief. Hij
1: is toch fijn, hè? Ja, oh, die Spaanse zon, einde middag.
0: Maar jij zat in de New Yorkse zon.
1: Ja, het was niet altijd zonnig, hoor. Maar maar New York is echt een heel ander klimaat dan Spanje natuurlijk. Ja.
0: Maar je hebt daar, wat ik wist namelijk... je had het weerbericht bekeken van New York vlak voordat je ging.
1: Ja.
0: En het was tussen de 8 en de 32 graden.
1: Dat is absurd.
0: Dus jij had zoiets van, wat moet ik meenemen dan?
1: Godsnaam, wat pak je in? Nee, het viel allemaal wel mee. Het was heel erg Nederlands klimaat. Volgens mij was het hier in Nederland beter weer... dan wat wij hadden. Ja, jullie hadden met Koningsdag en zo. Het was echt fantastisch.
2: Dat mooi heerlijk weer, ja. En afgelopen weekend natuurlijk ook heel goed. Maar toch nog even terug naar jouw vakantie, Geer. Want ik zag allemaal beelden voorbij komen.
0: Zag je beelden voorbij komen?
2: Ja, je hebt op feestjes gestaan waar toch iedereen bijzonder gekleed was, geloof ik.
0: Ja, maar ik heb nooit iets gedeeld. Ik deel heel weinig tegenwoordig van mijn vakanties. Mm-hmm. Want waarom zou ik dat in godesnaam aan iedereen vertellen, weet je wel. Dus ik heb mij van de domme gegaan. Maar ik ben wel naar een groot feest geweest waar iedereen in het wit gekleed moest zijn.
1: Oh.
0: En ik weet niet of dat nieuw is, maar hebben jullie het ook dat waar je ook komt, waar mensen uitgaan, dat er drugs wordt gedeeld? Of heb ik het al die jaren niet gezien en pas nu?
2: Ik ben mijn hele jeugd in Amsterdam uit geweest.
0: Oh ja, jij bent
2: ik ben wel wat gewend.
1: Maar gedeeld, hoe werkt dat dan? Dan komt er iemand naar je toe en die zegt...
0: Ik stond op dat feest en ik stond met mijn zoon Lennon. De oudste zoon en Nicole stond iets verderop. En we stonden te praten. En er komt een meisje naar me toe en die deed alsof... ik dacht, kent ze mij? Ken ik haar? Je weet het nooit. En die keek ze van, hi, can I get you anything? En ik dacht, is dit nou een... een operette die ik niet gezien heb. Kan ik bij haar ook een drankje bestellen? Wat leuk zeg. En vervolgens, Nicole draait zich om. En toen hoorde ik haar zeggen... Can I get you anything to eat or to drink? Ik zei, well, I'm okay. En Len en ik kijken elkaar aan. Oké, die wilde iets heel anders aanbieden.
2: Ja.
0: En nu snap ik die rij bij het toilet ook ineens.
2: En nu snap ik ook dat iedereen in het wit was.
0: Het was een white party, maar het wit was zwart betaald.
2: Ja.
0: Dus dat had ook een black party kunnen heten. Maar voor de rest heb ik me redelijk gedragen.
2: Gelukkig.
0: Ja, niks. Relaxed.
1: Niet in de verleiding gekomen om iets te kopen.
0: Nee, absoluut niet. En heb jij nog rare dingen gedaan in... ik heb een ander tuintje pakken. Jij was er. Was het zoals je had gehoopt? Dat was?
1: Ja, meer dan dat ook, ja. Het was leuk, we waren bij een Frank Sinatra Night zijn we geweest.
0: Ja, dat zag ik namelijk op jouw story.
1: Ja, nee, het was echt ontzettend leuk. Het was echt constant alsof je in een film zit. Het was echt een waanzinnige ervaring.
0: Had je dat ook, dat je door al die straten loopt en dat je al die liedjes ook hoort? Dat je dan de Wall Street Shuffle. On Broadway. Zo, ik hoorde ze allemaal voorbij komen.
1: Ik had de hele tijd dat nummer in mijn hoofd. En dat is een heel verdrietig nummer. Dat New York Minute. Was
0: ja.
1: De hele tijd
0: een beetje
1: hardop. In een New York Minute. En Jos op een gegeven moment zegt mij, Marijke, dat kun je hier echt niet hardop zingen. Want het is echt een heel verdrietig nummer.
2: Ja, waar gaat het over dan?
0: Dan Henley.
1: Dat weet Geer denk ik beter dan ik.
0: Maar... nou, het werd vooral... het nummer gaat over dat alles wat voor vanzelfsprekend is... in één klap kan veranderen. In een New York Minute. En die werd heel veel gebruikt vlak na de... 9-11 ramp, uiteraard, als een soort van soundtrack al daar.
1: Ja.
0: En dat hebben heel veel New Yorkers misschien nog onthouden. Maar het gaat niet daarover, hoor.
1: Nee, het komt volgens mij van vroeger.
0: Ja, het is,
1: maar het is uiteindelijk opnieuw leven ingeblazen met 9/11. In ieder geval heeft het een heel verdrietige lading. Dus als je als toerist in een New York minute... Dat is heel ongepast.
2: Ja, zeker niet als je bij het WTC staat. Zeg maar.
1: Nee, dat kun je beter niet. Ja.
0: Maar fijn, we zijn allemaal weer herenigd hier in Radio Veronica Studio. En melden wij ons voor een nieuwe ochtendshow tot een uurtje of 10. Gezellig, als jij er ook bij bent. Oh ja, eerste luisteraars die wakker zijn, druppelen al binnen. Het is het licht, hè? Moet je kijken, ze. We hebben al 's ochtends om 5 uur zonnebril nodig. Maar dan zijn we incognito, maar die komen later. Dat kan niet anders. Maandag 11 mei 2026 en het spin.

0: Rijmer staat op het punt te vertrekken naar Mallorca. Dan draai jij de paniek single van de Smith. Geen enkel probleem. En daarvoor, het waren de Spin Doctors en Two Princes. Het is Radio Veronica, het nieuws van 6:30. Komt eraan zometeen. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: De NS doet een proef met gratis reizen. En wat als je een schaar vindt in je buik?
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Radio Veronica Verkeer met 11 vertragingen momenteel. En dit zijn de problemen. De A1 Apeldoorn en Amersfoort bij
4: Hoevelaken.
3: 11 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 10 minuten. En de A7 Hoorn Zaanstad bij Purmerend Noord 24 minuten. Exact 6:30. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Bij dodelijke ongelukken op spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Dat heeft ProRail uitgezocht. Bijna 1 op de 3 slachtoffers was de afgelopen jaren tussen de 10 en de 29 jaar. Bij een gebouw in Den Bosch waar de gemeente asielzoekers wil opvangen is een explosie geweest. Er is glasschade. De afgelopen tijd waren al vaker protesten tegen de komst van de vluchtelingenopvang. NS begint een proef van 1.5 jaar gratis reizen. Voor mensen met een laag inkomen doen ze eerst in Amersfoort. En moeten ze daar meer vrijheid geven om ergens naartoe te kunnen reizen. Bij succes wordt dat gratis reizen in meer gemeenten ingevoerd. Aanmelden kan via de gemeente.
3: Spannend. Ik heb daar al heel veel appjes over. Waar kunnen we ons aanmelden? Hoe dan? Hoe werkt dat?
5: Ja, gemeente Amersfoort kun je naartoe gaan. Gratis reizen is een website. En dan kun je voor aanmelden. Volgens mij is er nu plek voor 1000 gegadigden. Als er meer mensen komen dan 1000 die zich aanmelden, dan wordt er geloot.
3: Oké, okay, dus dat biedt terrein voor meer mensen.
5: Hoi. Ik heb je gemist, Geer. Ik heb echt iets heel ergs gevonden. Er is een absurde ontdekking gedaan bij een vrouw in Italië. Zij is in oktober geopereerd. En zij heeft nu onlangs iets teruggevonden in haar buik, wat is blijven liggen na die operatie.
3: Oh, come on. Dit hoor je wel best af en toe voorbij komen, dit soort berichten. Wat is er gevonden? Een schaar.
5: Een schaar gevonden.
3: Een schaar.
5: In haar buik van 15 centimeter. Een operatief schaartje.
3: Hoe kwam ze erachter dat er iets niet in de haak was?
5: Nou, zij had dus behoorlijk last van buikpijn. Ze is op een gegeven moment zelfs flauwgevallen omdat ze zo'n pijn had. En toen dacht ze, nou, er is hier wel iets aan de hand. Toen is ze wel een paar keer in het ziekenhuis geweest. Kon in eerste instantie niks vinden. En ze zijn er dus pas onlangs achtergekomen dat de chirurg gewoon een schaartje in haar buik heeft achtergelaten. Maar dan denk ik, hoe gebeurt zoiets? Als jij... Kijk, ik ben geen chirurg, verre van. Maar als je iemand aan het opereren bent, dan leg je die schaar toch niet even neer in de onderhuidse laag of zo?
3: Nee, maar er is ook vast wel een assistent die zegt, scalpel, schaar, ja, ja. Je hebt hier de schaar weer terug.
6: Ja, maar dat is niet alleen de chirurg, er staan nog 6 mensen omheen ook, hè?
3: Hopelijk wel.
6: Hopelijk.
5: En hoe naai je dan zo'n buik dicht terwijl er nog een schaar in zit? Ik vind dat zoiets...
6: Hij moet perfect gepast hebben, denk ik.
3: Ja, maar mijn lichaam zegt op een gegeven moment... er zit iets in wat niet klopt, dus ik stoot hem af.
5: Oh, verschrikkelijk. Nee,
3: er zijn ook mensen die wel eens... of chirurg hebben van die rubberen handschoenen achtergelaten. Dat we moeten u helaas weer opereren, want onze handschoenen liggen nog in uw buik. Ja, meneer, als ik u nu 5,95 geef voor een nieuw setje, is dat dan ook goed?
6: En volgens mij is het ook wel eens gebeurd met oordopjes. En een telefoon heeft er ook wel eens in vastgezet.
5: Oordopjes?
6: Ja, zeker.
5: Echt?
6: Ja, er is chirurg aan laten. De gekste dingen achter, hoor.
5: Ik heb wel eens gehoord dat in Emmen inderdaad het wondgaas was toen een hele grote. Maar dat is dan geloof ik iets wat je gebruikt.
6: In Emmen? Wat?
5: Emmen.
6: Oh, Emmen.
5: Emmen.
6: Ja.
5: Ik praat misschien te snel. Dat een chirurg wondgaas had achtergelaten. Dat heb ik dan nog ergens van. Dat gebruik je misschien om iets dicht te maken. Heb je niet goed naar gekeken. Maar een telefoon, leg je dat dan neer in iemands... Een darm? Zo van, nou, voordat ik gebeld word of zo?
3: Ja, dat je op een gegeven moment ergens een telefoontoestel hoort afgaan. Ja. Ben ik nou gek of... dat komt daar vandaan. Maar dit liep gelukkig
5: Nou goed, ze wordt vandaag weer geopereerd om de schaar weg te halen.
3: Is er nog een schaar gewonnen dan?
5: Nee, maar die moet...
6: Ja, één schaar is ook zo eenzaam.
3: Hey, maar één schaar maakt geen zomer natuurlijk, hè.
5: Het zijn weer nog...
3: Met liep een scissor liep het af.
5: Ja, is mooi.
3: Scissor.
5: Het is droog met een mix van wolken en zon. 11 tot 13 graden ongeveer.
3: Dat is koud.
7: Dit is Radio Veronica.

0: uit. Het gaat om hoe je het zelf beleeft en ervaart natuurlijk. Bill Withers, een lovely day. En daarvoor Van the Band van Velzen, Baby Get Higher. Daar waar het allemaal mee begon, lang geleden. Over lang geleden gesproken.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, het is weer tijd voor een ferme duik in Ekdom's platenkast. En lekker struinen door de platenbakken bij de tweedehandsafdeling van de platenwinkel bracht mij onlangs deze LP. Ja, deze wilde ik graag op LP hebben. Ik heb er een paar gekocht. Een paar LP's van de man genaamd Johnny Guitar Watson. En die man, ja, als je het woord gitaar al in je naam hebt, dan ben je een gitaarvirtuoos. Dat klopt ook. Hij was al in

dat heet. Hij hoopte zelf altijd, als ik dan toch sterf, laat me dat dan gebeuren op het podium. Dat gebeurde ook. Hoe erg is dat? 17 mei 1996, tijdens een hartaanval. Hij zakte in elkaar op het podium. Pakte zijn microfoon standaard, duwde het naar het publiek. Tijdens het nummer Superman Lover blies hij zijn laatste album uit. Laatste adem. Maar hij heeft nog veel meer moois gemaakt en dit hoort dan.

0: Strawberry Soda. Johnny Guitar Watson. De maandaggevoel een beetje weg te krijgen. Voor mij is dat redelijk gelukt, hè? Heerlijk. Uit de platenkast. Girl, I need it. En hij staat eindelijk op Spotify, zag ik. Dat is een paar jaar niet het geval geweest. Dus ik heb hem even heel snel in die playlist geknald. Platenkast vind je hem vanzelf wel. I need it.
1: Heel vet dit. Ja, dit had je vroeger misschien wel kunnen draaien in de Icons Funky Music.
0: Ja, precies. Daar had hij.
1: Beetje die vibes, ja.
0: Ja, dat soort rotzooi draaide ik wel. Sterker nog, vroeger ook, toen je nog mocht frieken bij de Stadsgroep Utrecht en zo, deed ik dit ook. Girl, I need it. Het is zover. Ja, gemist zegt dit weer. Heerlijk.

0: Wat fijn zeg. Het is weer zover. Hoe ging het afgelopen week eigenlijk?
1: Het ging heel goed. Ja? Het was 4-1 geloof ik, toch? Of overdrijf ik nou?
0: Vorige week 4-1.
2: Als je zegt 4-1, dan heb je dat vast goed onthouden. Ik weet het niet meer.
1: Nou. In ieder geval gewonnen.
0: Oké, dat is mooi.
1: Ja.
0: Maar ja, het is natuurlijk weer de brilstand. Het is 0-0. Staat op het scorebord. En we hebben weer een vers fragment gevonden, natuurlijk. Het fragment van deze maandag komt namelijk van H&M, de podcast.
1: Oh ja, dus met Helene, Noah dat, en...
0: Ja, wat is toch ongelooflijk. Drie powervrouwen. Kan dat nog? Nee, dat kan niet meer, hè?
1: Ja, je mag powervrouwen zeggen, hoor. Tuurlijk wel.
0: Oké. In ieder geval, inderdaad, Helene Hendricks, Noah Verheijlen en Merel Eck. Die vatten het beste van televisie, sport en politiek samen in deze podcast. Zo kwamen we in de laatste aflevering onder andere op het nieuws dat we in Nederland met een enorme aardappeloverschot kampen. En dat is heel raar, want die lange stengels, waarbij we ons de mayonaise onveilig in maken, meemaken, die worden daar niet goedkoper op. Dat is niet eerlijk, maar goed. Het is natuurlijk wel de vraag, wat ken je nou met al die aardappeljun?
3: Maar nou, ja, die aardappelen, dat is het overschot aan aardappels, hè, in Nederland.
4: Daar
3: maak jij je heel erg druk om, hè?
4: Ja, daar maak ik me zeker druk om. Dat is toch zonde, liggen we weg.
3: Wat moet je daarmee doen dan? Aardappelpannenkoeken maken. Dat deed mijn opa altijd. Oh, zo lekker.
0: Aardappelpannenkoeken van Merels opa.
2: Zo mooi, je krijgt een beetje een indruk van hoe deze podcast gaat ook. De aardappelen? Ja, aardappelpannenkoeken van mijn opa. Ja, heerlijk. Ja, maar die liggen daar weg. Ja, wat doen we ermee? Lalalala.
0: Oftewel iets met hak en tak en daarop.
2: Ja, precies.
0: Ja, nou. Maar goed, dan aardappelpannenkoeken dus van de opa van Merel. En dan vertelt ze wat zijn speciale ingrediënt was. En dan heb je er in één klap geen zin meer in, laat ik het zo zeggen. Dus de vraag aan jou, Marijke, is wat zit er als speciaal ingrediënt in de pannenkoeken van Merels opa? Is dit A, spuug? B, snot of C, zweet.
1: Het is serieus iets wat uit deze man komt.
0: Er is iets uit deze man in de pannenkoek.
1: En dat doet hij bewust.
0: Ja, nou, het gaat om opa's geheime recepten. Ja. Waarom smaken die dingen zo lekker?
1: Dit is toch niet nee.
0: A, spuug. B, snot of C, zweet.
1: Ik vind dit wel smerig. Ik vind het wel heel smerig. Ik weet niet eens of ik wel wil weten wat die man erin is.
0: Nee, maar ik voel de eerste klachten ook in de app alweer binnenkomen. Ik zit godnom nu aan mijn ontbijt!
1: Oké.
2: Misschien wel aan die pannenkoeken.
1: Dan ga ik hier nu ook serieus voor zitten. Als in, spuug valt af. Als dit het geheime ingrediënt is wat deze pannenkoekjes lekkerder maakt. Kijk, spuug zit volgens mij geen smaak aan. En aan zweet en snot wel. Dus ik denk dat ik spuug weggeschreven.
0: Laatste keer dat je zweet en snot ter mond nam. Nou,
2: je dacht, het is niet lekker, maar het zit wel smaak.
1: Ik kan mij voorstellen dat zweet een beetje zoutig is. Ja, jongens, jullie duwen mij in deze positie.
0: Ja, ik weet het. Sorry nog.
1: Nou, snot zou ik echt wel heel, heel erg vies vinden. Ik denk dat deze man een keer boven de pan dat zijn voorhoofd ging zweten en dat hij een drupje erin zag vallen en dat het ineens heel lekker zoutig was.
2: Die welbekende opa druppel aan de neus.
1: Ik denk dat ik dan toch maar voor zweet moet gaan. Maar ik wilde toch ook wel bijzeggen dat ik niet verantwoordelijk ben voor deze viezigheid.
0: Nee, dat is Max. Ja, Max is verantwoordelijk voor deze viezigheid. Je kunt klachtenbrieven sturen, liefst onder nummer.
2: Je bent hier 50 minuten beter, ik ben nu al onder de bus gegooid.
0: Nu al, hè?
2: Ja.
0: Ja, vroeger was het ervoor, dat is een essentieel verschil. Ja, maar jij zegt dus zweet, dus nummer C.
1: Laten we ervoor gaan, nummer C.
0: Oké, laten we even luisteren.
3: Dat deed mijn opa altijd, zo lekker. Ja? En die tufte dan altijd in de pan.
1: Nee.
3: Om te zien of de olie heet genoeg was.
1: Echt, godverdamme.
3: Nee, dat vond jij lekker.
1: Ja, dat vond ik dan altijd zo grappig. Dat was zijn manier
3: Wacht even, dit moeten we even uitdiepen.
1: Dat is zo'n trucje om te zien of
3: met
1: een
3: druppel water.
0: Jongen, als je deze hebt gehoord, dan ben je wel kapot ook, hè?
2: Ja, je bent helemaal kapot.
0: Ben je. Nee, hij spuugde in de pan om te kijken of het gaar was.
1: Dat in de keuken in een restaurant ook gebeurt.
0: Ja, dan wordt er wel snel beslag gelegd op de keuken.
2: Jezus.
0: Ik heb 2 weken geen woord gehad.
2: Ze moeten er even uit.
0: Ze moeten er allemaal even uit. Niet opkroppen. Het is 1-0 voor mij.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: merk die het een tikkie anders doet.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA.

0: Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Bij dodelijke ongelukken op spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer. Dat heeft ProRail uitgezocht. En dat zou wel eens kunnen komen doordat ze zijn afgeleid door hun telefoon. Maar ook onderschatten mensen de snelheid van een aanstormende trein en denken ze dan nog wel even door die slagbomen heen te kunnen piepen. Er zijn al 94 passagiers van het cruiseschip Hondius opgehaald op Tenerife. Daar ligt het schip voor anker na de uitbraak van het Hanta-virus. Vandaag vertrekt er nog een vliegtuig naar Australië en er zou nog een vliegtuig uit Nederland komen. Iedereen moet bij thuiskomst dan in quarantaine, maar hoe lang dat moet, dat verschilt per land. Een explosief heeft dit weekend schade aangericht aan een pand in Den Bosch. De gemeente wil daar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Vrijdag werd bekend dat het besluit daarover wordt uitgesteld. Tegen de komst van de opvang zijn al verschillende protesten geweest. Vanavond is er een online informatieavond. En mensen met een laag inkomen in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef van een half jaar van de NS en er komen 1000 passen beschikbaar. Het moet mensen met weinig geld meer vrijheid gaan geven om te kunnen reizen, dat zegt de NS. Wordt de gratis reispas een succes, dan wordt die in meer gemeenten ingevoerd. Het weer nog. Vanochtend droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen er buien aan en dan wordt het ook nog eens een stukje frisser.
7: Nou, krijgen we de koudste hemelvaart in 10 jaar, hè, las ik.
6: Het wordt een beetje herfstig weer, hè?
7: Ja, joh. Zit eerlijk. In mei liggen toch alle vogels in ei?
6: Nou, jij hebt lekker kunnen opladen wel, hè?
7: In de stroomregen.
6: Ja. Ja, dat is waar, ja.
7: 22 vertragingen staan er op dit moment. En dit zijn de grootste problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 23 minuten. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij de brug over het Zijkanaal C, een half uur. En de A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel, door een ongeval een kwartier vertraging.
8: Meimaand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer, voor maar 1 euro bij Burger King.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Henssen Mannenmode. Weten dat het goed zit.

0: Veronica. I'm just a girl in the world. Het is maandagochtend 11 mei 2026. Goedemorgen, het is Radio Veronica. Ik doe de morgen en het hele team is compleet.
1: Lekker.
0: De vakantie is voorbij.
2: Ja, welkom terug, Geer.
0: Dankjewel.
2: Hoe voelt het om weer lekker op de radio te zitten?
0: Heerlijk.
2: Ja?
0: Ja, dat is mooi. Dan kom je thuis en denk ik, oh, morgen gaan we weer. Zou ik, het is altijd, hè? Dat ik dan na 2 weken denk, zou ik dat nog kunnen?
2: Echt waar, ja?
0: Weet niet waarom.
2: Heb je dat?
0: Ja, nee, we willen even inkomen, dat is altijd zo. Maar het gaat, ja, heerlijk.
2: Ja, dat is wel waar. Na die eerste spreek al, die duurde volgens mij maar 20 seconden. En toen dacht ik, ja, lekker,
0: ja,
2: naar huis.
0: Ja, lekker, ben er weer. Weet je, ja, stom is dat, ja.
3: Heb je dan de radiodroom ook gehad? Want die heb jij nog wel
0: eens. Ja, veel. Ik heb hem veel gehad. Op vakantie wordt al eens heel veel gedroomd. Tenminste, bij mij. Ik droom gewoon heel veel. En heel raar.
3: Ik ben aan het verwerken, geloof ik, hè?
0: Ja, je bent...
3: Dat is wel een ding, hoor.
0: Ja, het is een procesje. En dit was... Ja, ik heb hem een paar keer gehad. Geen plaat wordt ingestart. Wat is dat toch?
2: Ja, terwijl dit gebeurt jou nooit.
0: Nee. Al die knoppen, jongen. En niets doet het.
2: Ja.
0: Vreselijk.
2: Maar terwijl sinds ik met jou werk, en dat is nu 5 jaar ongeveer, is dat nog nooit gebeurd.
0: Nog nooit gebeurd. Ik heb misschien 1 keer misgedrukt.
2: Ja, dat wel.
0: Maar dat was op het toilet. Was hier zeer.
2: Oh.
0: Hoe dan ook, het is maandagochtend en we hebben de kranten even doorgespit. Marijke, wat heb jij gevonden?
3: Nou, jij bent natuurlijk vers van je vakantie teruggekomen. Maar we zijn natuurlijk ook aan het kijken naar waar we deze zomer naartoe willen gaan. Er zijn cijfers over bekendgemaakt, want we zijn wel een beetje onze keuzes aan het veranderen met al die onrust in de wereld. Zo kiezen veel minder mensen voor een strandvakantie.
0: Of een cruise, kan ik me iets meer voorstellen.
3: Ja, dat zou ik ook echt meer aanraden. Maar een kwart doet het nog wel. De meeste toeristen kiezen nu voor kamperen, natuurvakanties of een bezoekje bij de familie.
0: Bij natuurvakantie moet ik altijd denken aan jouw blote camper... ervaring.
2: Mijn blote camper-ervaring?
0: Ja, ja, ja.
2: Oh ja?
0: Met je schoonouders zit je dicht lekker... Kijk, dit is hem. Goedemiddag.
2: Ja, dat is een heel lang verhaal. Ik weet niet of we daar nu om moeten
0: beginnen. Nee, laten we dat maar niet doen.
3: Nou ja, ik denk dat de luisteraar zich nu wel afvraagt waar dit over gaat.
2: Ja, dat snap ik wel. Nou ja, oké, in het kort dan. Ik was op een gegeven moment met Dagmar op vakantie in Frankrijk. En Italië was dat trouwens. En toen
0: kwamen
2: we op
0: een camping. Italië.
3: Ja,
2: ja, zeker wel.
0: We waren er wel, hoor.
2: En we zaten op een camping en na echt dag 3 of zo werden wij een soort omsingeld door een hele enclave van vrij asociale Duitsers. Maar echt een groep van 40 man. En die gingen gewoon 's avonds keihard slagers draaien. En 's ochtends om 10 uur gingen de eerste pilsjes al lopen. Nadat de eerste 3 sigaretten erin waren geweest. Dus wij dachten, we moeten weg hier. Maar ja, weet je, in het hoogseizoen, je weet niet waar je heen kan. Alles was vol in de buurt. Dus we hadden eigenlijk nog maar 1 optie. En dat was bij de schoonouders. Op de naaktcamping.
3: Ja, is toch ook wel een nachtmerrie, hoor.
2: Ja, nou, het was heel gezellig.
3: Lijkt mij een nachtmerrie.
2: Ja, na 2 dagen went het wel.
0: Lijkt mij ook eens een nachtmerrie.
2: Ja. Maar is dat ook wat ze bedoelen met meer bezoekjes aan de familie?
3: Ja, in deze opzomming is het wel grappig. Nee, je bedoelt gewoon eigenlijk... Stel, Geer heeft een mooi huis in Spanje. Ja. Dat je dan op zoek gaat bij de familie. Dus dat de neefjes en neefjes van Gerard daar dan heen kunnen.
2: Ah,
3: je hebt gewoon een kennis en daar kun je naartoe.
2: Of zijn team bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Ik wilde er niet op hinten, maar ja.
0: Neem je tent mee en kom rellen.
3: Heerlijk.
0: Nou, en daarover gesproken, jij zit ook in de kamperenderij.
2: Ja, nou, het blijft inderdaad grote consternatie in vakantieland. Want wat blijkt, iedereen levert zijn camper weer in.
0: Ja, maar iedereen wilde toch een camper 3 jaar geleden?
2: Ja, dat is precies waar. Ja, ik denk, het voelt echt als gisteren dat ik het nieuwtje had. Iedereen wil een camper hebben.
0: Ja.
2: Maar ja, en ze zijn niet meer populair. En dat komt eigenlijk door het volgende. De Belastingdienst.
0: Oh,
2: ja, de wegenbelasting die is echt in hele korte tijd verdubbeld. En ja, alsof je een dinertje bij het restaurant op de hoek eerst 35 euro kost... en je daarna ineens 70 euro moet aftikken. Zo ongeveer zal de hogere wegenbelasting voelen voor mensen met een camperbusje.
0: Oh, god.
2: Ja.
0: Dus eerst was het vanwege, niet nader te noemen, pandemie.
2: Ja.
0: Dat iedereen zei, weet je, we regelen het zelf wel even. Maar dat is dus weg.
2: Inmiddels wil niemand hem meer.
0: De camper wordt weer ingeleverd.
2: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Zonde.
0: En over kamperen gesproken. Ja, het is wel een blokje vakantie. Zet je tent op, ik ruik de haring al. want ik heb fantastisch nieuws. En dat is in niet 1 krant te vinden. Je kan zoeken wat je wil, maar je kon het vandaag niet vinden. Dus deze hele week maak je namelijk hier, bij Radio Veronica, kans op een fantastisch festivalweekend. Ja, daar hoor je dus niemand over. Dus schrijf even een agenda. Heb jij toevallig 29 en 30 mei helemaal niks te doen? Is die agenda gapend leeg? En heb jij je camper nog?
2: Heb jij de camper nog wel?
0: Nou, dan mag jij misschien naar Douwpop in Hellendoorn. En die hebben namelijk een line-up om je vingers bij af te likken. Echt somjeu is er. Paul Elstak, Bukkers, Douwe Bob op Douwpop.
2: Nou ja,
0: dat meen je toch niet? Skunk en Nancy, allebei. Maar ook Sugar Babes, Russo, Kaboutertje, Putlucht is erbij.
2: Oh, is die er ook?
0: Kabouter Putlucht.
2: Hebben ze die kunnen krijgen?
0: Ja, ja, ja, nou, kostte wat, maar toch. Dus wil jij dit allemaal live zien, laat ons dan weten waarom jij deze kaarten moet hebben. En misschien win jij gewoon wel even 2 weekendtickets plus camping voor Douwpop. Het is wel grappig dat Douwe er zelf weer bij is. Het kan allemaal via de oude vertrouwde Radio Veronica-app. Dus waarom...

0: Gerard Ekdom.
1: Ik heb een hoop vrienden, maar met hem heb ik het meeste lol gehad.
0: Elke werkdag op het legendarische Radio Veronica.
2: Dat is echt prachtig om te zien.
0: Jawel toch?
2: Echt wel toppie!

0: lekker. Het was Years and Years. En King. En daarvoor de Rolling Stones. Ze zijn weer helemaal terug. Komt nieuw album aan. En laat eerlijk zijn, In the Stars en Rough and Twisted. Dat zijn nu de twee tracks die online staan.
1: Heb jij ze al gehoord?
0: Ja, ik vind het gewoon goed.
1: Vet, hè?
0: Maar echt, het is goed geproduceerd. Kijk, als je die Rolling Stones, je denkt, het zijn tachtigers. Je verwacht een soort zwolkend piratenschip.
1: Ja.
0: Het is gewoon goed en strak geproduceerd. Moet je horen. It's the Stones licks. Je luistert nu naar een tachtiger. Zijn naam is Mick Jagger. Dat is een beetje Rod Stewart, de Hot Licks. Het is gewoon ouderwets.
1: Ja, heel vet, want vaak worden die stemmetjes een beetje breekbaar, hè? Het kan ook heel mooi zijn bij Johnny Cash bijvoorbeeld. Als
0: Paul McCartney, om even iemand te noemen. Die heeft natuurlijk ook een beetje een breekbare stem gekregen. Ja, ja, ja. Maar die Mick Jagger
1: Die scheurt gewoon
0: nog steeds door alles heen. In the Stars heette de nieuwe single. Die was even een klassieker van zich, de Miss You.
2: Radio Veronica.
3: Win deze week kaarten voor Douwpop.
0: Och, kaarten voor Douwpop. Deze hele week kun je met Radio Veronica naar Douwpop. En we hebben de Radio Veronica app even goed doorgespit. En wij vonden daar Nicky uit Oldenzaal.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Nicky, hoe is het?
4: Hallo, ja, goed.
0: Ja, heb je een beetje een lekker weekend gehad?
4: Ja, zeker. Borreltje gedaan, moederdag gevierd.
0: Oh ja.
4: In de tuin bezig geweest. Moederdag, dus, ja. Prima.
0: En wat heb je voor een mooie asbak gekregen?
4: Nou, ik ben zelf geen moeder, maar ik heb mijn eigen moeder in het zonnetje gezet.
0: Oh, je eigen moeder, wat heb je gekocht?
4: Ze wilde graag een cadeaubon voor een bepaalde sieradenwinkel. En we zijn lekker even wezen lunchen.
0: Och, kijk, dat is toch leuk. Helemaal zeker. Goed. En dat is nu maandag. En dan denk je, hé, wacht eens even. Radio Veronica, ze hebben het over Douwpop. En waarom wil je daarheen? Waarom wil je daarheen?
4: Nou, ik stuurde gewoon dat het kan. Maar vorig jaar geweest.
0: Ja.
4: En het was zo leuk. Dus we wilden dit jaar heel graag weer. Ja, dus vandaar.
0: Laat mij jou vertellen. Beste Nicky, dat jij op 29 en 30 mei naar Douwpop gaat! Ja, en je mag ook nog iemand meenemen!
4: Nou, dat is heel fijn.
0: Ja, wie wordt het nu?
4: Ja, het wordt Emma.
0: Emma, Emma, ja. Hoor je dat? Zou ze luisteren, hè?
4: Ik ben benieuwd of ze luistert.
0: Nou ja, hoe dan ook, Emma, je mag mee met jou naar Douwpop.
4: Yay.
0: Heel veel plezier. En de line-up is echt... Skunk en Nancy, Sommieu, Paul Elstak, Beukers, Douwebop, ja, Sugar Babes komen. En kaboutje Putlucht.
1: Ja, die komt ook, hè?
0: Die komt ook, hoor.
4: Daarvoor gaan we.
0: Ja, heel veel plezier, hè?

0: Tivoli, Vredenburg, Utrecht. Ik heb een goede vriend van mij daar voor de bühne gezet. En die heeft speciaal voor mij heeft hij een heel liedje gefilmd. En die heb ik gewoon op mijn telefoon.
1: Welke dan?
0: Ride Like the Wind.
1: Oh, lekker.
0: Gewoon helemaal. Dat hele, ik moest zo lachen, die hele zaal. Such a low in a goal. Toch even het stuk van Michael McDonald gedaan. Mooi is dat. Dit was all right. Het nieuws komt eraan zometeen van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Vaker jongeren die om het leven komen door een trein. En we moeten anders leren kijken naar de duif.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Radio Veronica Verkeer met 42 vertragingen. En dit zijn de drie langste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Het is weer bal daar. Bij Leende in dit geval een kwartier vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. Er staat de auto met pech. 18 minuten. En de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 19 minuten. 20 seconden voor 7:30. Ik reken hem goed. Laatste nieuws met Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Het gebeurt steeds vaker dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. Volgens ProRail was bijna 1 op de 3 dodelijke slachtoffers de afgelopen jaren tussen de 10 en de 29 jaar. De politie in Den Bosch onderzoekt een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Tegen de komst van de opvang was al eerder protest. Afgelopen week was er nog een blokkade op de A59. Mensen met weinig geld moeten makkelijk de trein kunnen pakken. En daarom komt NS met een gratis treinpas in Amersfoort. Het gaat om een proef van 1/2 jaar. Mensen moeten zich ervoor aanmelden. Dat kan via de gemeente. En een oproep dat we wat meer waardering zouden moeten hebben voor de duif.
0: Nou, daar wil ik wel even een discussie over voeren.
2: Oh ja?
0: Kijk, hij is best lekker met een sinaasappelsausje.
2: Heb je wel eens duif gehad, ja?
0: Maar echt, come on. In mijn voortuin zijn er een aantal boven mijn auto een nest aan het bouwen.
1: En wil je er iets over kwijt? Ik heb dus
0: gezocht gisteren op Marktplaats naar windbugs.
2: Oh nee, echt?
0: Oh. Ik ben niet heel erg fan van de duif. Ik haat duiven.
2: Weet je hoe slim die beesten zijn?
0: Ja, ik weet het. Maar niet boven mijn auto graag.
2: Ja, ik weet niet. Ik moet wel uitkijken misschien met die bugs die je bestelt. Want wetenschappers pleiten nu echt voor een beter imago voor de duif.
0: Okay.
2: Waarom? Onder meer omdat duiven gezichten kunnen herkennen.
1: Oh ja?
2: Duiven onthouden jarenlang wie vriendelijk of bedreigend voor ze is.
0: Oh, dan kennen ze me al jaren natuurlijk.
2: Ja, zij zien jou aankomen en gaan dan bewust op jouw auto schijnen.
0: Dat is die lul van nummer 48. Die gast moeten we hebben.
1: Ik was trouwens, sorry, schiet mij ineens een verhaal te binnen. Ik was een keer met vrienden op vakantie. En we waren 2 weken in Italië. En we kwamen terug op een gegeven moment van vakantie. En de auto van mijn vriend, die staat daar.
0: Onherkenbaar, gewoon andere kleur.
1: Onherkenbaar.
0: Andere kleur.
1: Echt? Ja, en het eerste, helemaal ondergescheten. En het eerste wat hij zegt is: en ik betaal ook nog wel aan de Vogelstichting.
2: Oh,
1: ook
2: ja. Nog!
0: En dit is wat je krijgt.
1: En dit is wat je krijgt.
2: Ja, maar is een carport dan geen idee voor jou?
0: Ja, misschien.
2: Eigenlijk, dat is opgelost.
0: Of een doek.
2: Ja, zo'n doek.
0: Zo'n doek wil ik.
2: Die wordt ook wel vies dan trouwens.
0: Ja, dan moet je, dat wordt ook weer leuk dan. Ja, weet je, dat is met die vogels, die schijten namelijk het liefst net als wij op een schoon toilet.
2: Ja, natuurlijk.
0: Dus je denkt,
2: ja.
0: Hé, schone wagen, flats!
1: Ja. Ja, vreselijk. Ja, ik heb ook een plaag gehad op mijn balkon ooit.
2: Die
1: zijn, ja, die zijn dan gewoon generatie op generatie op mijn balkon hebben ze daar eieren neergelegd. En dan weten ze gewoon instinctief, daar moeten we broeden.
2: Maar ik vraag me wel af, waarom is een duif zoveel erger dan bijvoorbeeld een roodborstje? Vind je een roodborstje ook stom?
0: Nee, die zijn superleuk, toch?
2: Maar die poepen toch ook overal?
0: Ja, maar dat zijn van die kleine verklodders.
2: Die vlak.
0: Dat is geen plakkaat, dat is een duif. Je weet dat het een duif is als er zo'n vuif is.
1: En ik heb nog nooit een merel een patatje op de Dam zien stelen.
2: Dat zijn vaak ook meeuwen, toch?
1: Ja.
2: Ah, ja, dat is duiven ook, ja.
0: Maar die overduiven ook, overdrijven heel erg.
2: Nee, een duif zou echt meer gebaardeerd moeten worden. Die kunnen feilloos navigeren, ook voedselbronnen vinden. Ik denk dat je gewoon voor een carport moet gaan.
0: Ik ga vanmiddag proberen de duif te waarderen.
2: Ja, goed zo. Het weer nog vanochtend droog met een mix van wolken en zon. Het wordt lokaal tussen de 11 en de 13 graden. Maar er komen buien aan, wordt ook frisser. En er staat een stevige noordwestenwind.
0: Nou, het wordt ijskoud. Trek je skipoelie maar weer uit de kast. En ik moet je even waarschuwen, want zometeen gaan wij een gloednieuwe eenmalige quiz spelen. Een eenmalige quiz. En die gaat naadloos aansluiten op toch het nieuws van de dag. En die jou misschien ook nog perfect zou kunnen gaan voorbereiden op wat misschien nog komen gaat. We hopen natuurlijk van niet. Het mooie is, je maakt ook nog kans op een prijs die je nooit ergens anders ooit hebt kunnen winnen. Ik ben heel benieuwd nu. Dus wat dit is, ja, dat hoor je zometeen. Ja, het is spannend hoor. Eenmalig. We doen hem alleen vandaag.

0: and roll. Primal Scream bij Veronica Rocks. En daarvoor ja, nog even aangenieten van die naam te noemen vakantie. Verschijnselen. Moest ik nog even afreageren met Madonna en Holiday. Het is zover, lieve mensen. Het cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak, die is gisterochtend aangekomen in de haven van Tenerife. Heel gezellig. Hoewel de specialisten eigenlijk allemaal roepen dat we niet bang hoeven te zijn voor een coronacrisis 2.0. En wel alles rondom het Hanta-virus aan corona doet denken. Want in het begin van corona, weet je nog, allemaal experts zeiden van als het naar Nederland zou komen en als het hier komt, dan zijn we goed voorbereid.
1: Ja, we weten hoe dat is afgelopen.
0: Nou, dat was lachen natuurlijk. Dus er zit maar één ding op, dachten wij, om ons een beetje goed voor te bereiden op dit hele verhaal. Doen we dat aan de hand van een quiz. En de quiz heet De Quiz als er weer een viruscrisis. Dat is de quiz. We doen hem één keer.
1: Oké.
0: Ja. Er staat even een leuk muziekje in. Ja. Iedereen die luistert mag namelijk meedoen. Het telefoonnummer dat je kunt bellen voor deze quiz is 0909-8090. Dus ik herhaal, 0909-8090. Kom je in de uitzending en beantwoord je de vraag goed. Dan win je een speciale prijs, waardoor je helemaal bent voorbereid op de naderende onontkoombare Hanta-virus-pandemie.
1: Oké. Okay.
0: Dus nogmaals, bel even 0909-8090 en dan, ja.
1: En nogmaals, dit is geen stemmingmakerij. Dit is gewoon puur eventjes om ons geheugen weer een beetje op te frissen.
0: Want de dingen appen weg natuurlijk. Ja, en je weet hoe die dingen gaan. Sowieso. Dus doe je mee aan de quiz. Doen we met één kandidaat alle vragen of doen we elke keer een andere vraag?
1: Ik denk dat we elke keer een andere vraag moeten doen. Maar dan moeten we mensen wel bellen. Hier komt er iemand binnen? 0909-8090?
0: Even kijken of we iemand hebben al.
1: Vroeg, hè?
0: Nee, dat is nog hartstikke vroeg. Doen de lijnen het wel? Staan ze open? Ja, dan moest je vroeger altijd zeggen als discjockey. De lijnen staan open.
1: Hebben we wel het goede nummer gedraaid eigenlijk?
0: 0909-8090 voor de quiz.
1: Dat klopt toch?
2: Ja.
1: Oh ja, daar zijn we al.
0: Ja, we hebben iemand op leiding. Hallo! Oh, dit wordt een heel lange...
1: Ja, daar is iemand. Ja, hebben we...
3: Ja, hallo.
0: Met wie?
3: Met Brenda. Goedemorgen.
0: Hey, Brenda. Goedemorgen. Nou, ik heb de eerste vraag voor jou. Even terug in de tijd. Wie had ten eerste heel veel respect voor corona en deed later niet meer mee? Was dit A, Famke Louise, B, Samke Louise, of C, Klompke Souvide?
3: Nou, laten we nog maar voor A gaan.
0: Famke Louise is goed. Jij wint 1,5 meter afstand.
1: Gefeliciteerd.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: En we moeten door.
0: En we moeten door met de volgende. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Vinnie.
0: Hey, hallo. Ik heb een vraag voor jou. Wat was de medische term voor corona? Was dit A, Hans Fit 19, B, Jeroen Fit 19 of C, Co Fit 19?
4: Moeilijk. Ik ga voor antwoord A, C.
0: Antwoord A, C.
4: C.
0: Wat heb ik? A was
1: Hans.
0: En C was inderdaad goed. Ja. Co, jij wint 1,5 meter afstand.
4: Yeehoe.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: En we moeten door.
0: We moeten door met de volgende vraag. Goedemorgen. Duurt altijd even voordat iemand reageert.
1: Voordat mensen weten dat ze aan de lijn hangen natuurlijk.
0: Dat is altijd, ja. Hallo.
1: Hallo.
5: Hallo.
0: Ah. Ja, met wie?
5: Ik ben Mirjam uit Apeldoorn.
0: Dag, Mirjam uit Apeldoorn, wat gezellig. Ik heb een vraag voor jou. Wat moest je tijdens de lockdown verplicht opzetten in winkels? Was dit A, enkelkapje, B, mondkapje, of C, een heupkapje?
5: Antwoord B, mondkapje.
0: Mondkapje is goed, man. Je krijgt 1,5 meter afstand van ons cadeau. Wat ga je ermee doen?
5: Oh, dat moet ik nog even bekijken.
0: Ja. Bewaren, hè? Gewoon bewaren. Afstand bewaren is dat ook goed, hè?
5: Ja, dat is beter, ja.
0: Goedemorgen, Radio Veronica.
6: Goedemorgen, Roy.
0: Hey Roy, hallo. Ik heb een vraag voor jou. Na welk dier werd ons gedrag om zoveel mogelijk boodschappen te doen vernoemd? Was dit A, beverratten, B, stokstaarten of C, hamsteren?
6: Dat zal hamsteren zijn.
0: Hamster is goed, man. 1,5 meter afstand ook voor jou. Dit gaat goed. Zullen we nog eentje?
1: Ja, laten we nog...
0: Zolang de voorraad strekt natuurlijk. Goedemorgen. Het hangt niet.
1: Ja.
0: Hallo.
7: Hallo.
0: Ja. Met wie?
7: Kom maar op de speaker. Misschien gaat het dan iets beter.
0: Oh, is het Rick Kuhne? Rick Kuhne. Rick Kuhne.
7: Ja, dat
0: Okay. Snel, vraagie. Hier komt hij. Welke minister viel op 18 maart 2020 flauw tijdens een lang debat over de coronacrisis? Was dit A. Gerard Geels, B. Bruno Bruins of C. Rudolf Roots?
7: Oeh, kijk, een van de weinigen die ik niet weet.
0: Gerard Geels, Bruno Bruins of Rudolf Roots? De waren zal wel in het midden liggen.
7: Want ik weet hem echt niet.
0: Je kent Bruno Bruins niet? Dan hebben we het eerste foute antwoord van de dag. Oh, nee, dan moet hij hier stoppen. Ah, dat is jammer, dat is jammer. Nou ja, voor jou geen 1,5 meter afstand, maar een bemoedigend applaus, Rick.
7: Hey, dat is ook gelukkig.
0: Ook fijn, hè? Die pik je mee. Nou, dit was hem, de eenmalige quiz.
1: De quiz als er een viruscrisis is.
0: Als er een viruscrisis is. Wat een goede naam, zeg. Kunnen we even dansend bijkomen? Want wat een hit is dit. De Bowser Magnetic.

0: dansplaten doen, hè? Another, we talk to you. En de Bauza. Zo gehoord ook op de sponsor audio, hè? Magnetic. Het is een leuke week die wij hier in aantocht hebben bij Radio Veronica. Aankomende donderdag is het Hemelvaart. En traditiegetrouw is dat de clubdag hier bij Radio Veronica. Je hoort allerlei DJ's gewoon in de mix. Dus ik zit tussen 10 en 1 met Maurice Verschuren.
1: Ja.
0: En Marisa. Leuk, aankomende donderdag. En die maakt de hele dag kans op fantastische prijzen. Kaarten voor Douwpop hebben wij hier. En een eeuwig lidmaatschap van de club. En we gaan je lekker opwarmen met het basispakket. Want donderdag vanaf 6 uur 's avonds, dan begint die het basispakket. Alle liedjes die jij ooit 1 keer in je leven gehoord moet hebben, van A tot Z op alfabet. En de redactie had mij vorige week gevraagd: Geer, kun jij er even 5 doen? Ik zeg, ja, dag. Ik zeg, luister, lieve schat. Ik als beroepsliefhebber maar 5 platen. Dat is goed, maar dan krijg je 5 A's.
1: Gewoon bij het begin beginnen.
0: En dan vraag je een dag later weer, dan krijg je 5 B's. Dus ik heb 5 A's gedaan. En weet je wat ik daarbij heb gezegd? Bij die 5 A's.
1: Nou?
0: Absoluut maar 1 plaat.
1: Absoluut.
0: Absoluut. Absoluut. Ja.

0: het basispakket op Radio Veronica vanaf aankomende donderdagavond 6 uur. Een volle week lang van A tot Z. En deze had ik dan bij de A staan, hebben we niet meer vast gehad. Squiddy Palladian, absolute.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit. Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.

0: bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
4: Maar je moet gewoon je boek houden.
3: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen.

0: Gratis via romslomp.nl.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Aldi.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 8 uur.
9: Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. Het komt steeds vaker voor dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. In bijna 1 op de 3 gevallen was het slachtoffer de afgelopen jaren tussen de 10 en de 29 jaar. Haast en ongeduld zijn belangrijke oorzaken. En daar komt ook nog afleiding door de telefoon bij. In Den Bosch onderzoekt de politie een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Een raam is beschadigd en er liggen resten van vuurwerk op straat. In het oude politiekantoor moeten tientallen minderjarige asielzoekers komen. Na eerdere protesten heeft Den Bosch een definitieve beslissing over die opvang uitgesteld. Om mensen met weinig geld makkelijker de trein te laten nemen, komt de NS met een gratis treinpas. Het is eerst een proef in Amersfoort. Is dat een succes, dan wordt het idee naar meer gemeenten uitgerold. Volgens NS is reizen vrijheid en voelen mensen met een laag inkomen zich vaak geremd om ergens naartoe te gaan. En het is deze week tijd voor het Eurovisie Songfestival. Nou, dat doen wij natuurlijk niet aan mee dit jaar. De NOS-verslaggever ziet in Wenen, waar het wordt georganiseerd, wel begrip voor die keuze.
11: Ik sta er dubbel in. Ik begrijp heel goed dat mensen er moeite mee hebben, politiek gezien. Aan de andere kant is Eurovisie ook iets wat verbroedert en verbindt.
10: Nou, Noorwegen heeft alvast een officiële waarschuwing gekregen voor hun optreden. De organisatie vindt hun optreden te sexy. Volgens zanger Jonas Lof moeten ze wat dingen veranderen aan het optreden, omdat het te uitdagend en niet familievriendelijk zou zijn. Maar goed, ze vinden bij Noorwegen wel de leukste waarschuwing die ze konden krijgen.
9: Ik ben wel heel nieuwsgierig naar de act nu.
10: Ja, ze willen dus niet echt zeggen wat nou het probleem is. Ik zag wel net dat hij een hemdje en dat hij zichzelf aan het strelen was en zo. Dus wat er precies zo sexy aan is. We gaan het dus niet te zien krijgen, helaas.
9: De preutsheid.
10: Ik denk het. Het weer vanochtend is droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Maar er komen ook buien aan en het wordt vanmiddag nog een stukje frisser.
9: Ah, gezellig. Hoe warm wordt het?
10: 10 graden.
12: 10?
9: Ja. Uiteindelijk mei.
10: Ja, krijg je dit.
9: Krijgen we dit.
10: Ben je winterjas toch ergens hangen?
9: Skipoelie.
10: Ja.
9: IJspegels en terug.
10: Oh.
9: Sterker nog, de natte sneeuwpop kan alweer uit de schuur, denk ik. Er staan 74 vertragingen. Dit zijn de langste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Valkerswaard, 25 minuten. De A8 Zaandam-Amsterdam bij de brug over de Zaan, 1,5 uur. En de A50 Os-Eindhoven bij knooppunt Eckersreit, daar sta je 24 minuten.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
21: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
23: Let's go! Dit is Radio Veronica. You're the

0: Duran Duran. Ze zijn weer terug, eigenlijk nooit weg geweest. The Wild Boys op maandag 11 mei alweer.
1: Join the club.
2: Goedemorgen.
0: Once again, back to the incredible. En weer helemaal compleet. Het team is weer helemaal compleet. Zijn is dat. Alle vakanties zijn als sneeuw voor de zon. Ik zit een beetje in de ijsheilige sfeer. Die zijn voorbij. Dus het is weer volop. Eigenlijk gewoon normaal leven. A normal life.
3: En hoe
0: normaal
3: voelt het weer? Fijn om weer terug te zijn.
0: Fijn om terug te zijn, zeker. Absoluut waar. En altijd weer fijn om even de uitzending weer te herpakken. Het is zo fijn. Ik heb het gevoel, als je op vakantie bent, dan zit je op je strandstoel en denk je, zou ik het toch kunnen?
3: Ja?
0: Radio maken heb ik dan.
3: Ben je dan toch nog onzeker over?
0: Nou, dat komt omdat je op vakantie altijd heel veel droomt. Tenminste, dat heb ik altijd. Dan verwerk je eigenlijk het normale leven een beetje. En dan krijg je toch altijd de droom. En die is gewoon altijd hetzelfde. Elke knop die je indrukt, dat lukt niet.
3: En ben je dan ook naakt?
0: Ja, ik ben ook naakt.
3: Oké. Okay.
0: Ik schuif dan ook niet met mijn handen. Hey, maar er is geen knop die raakt ook daarom. Dat is het probleem. Er is geen plaats starten in je droom. Vreselijk is het allemaal. En ik kom toch wel tot de conclusie dat we een koude killer week tegemoet gaan. De koudste hemelvaart in 10 jaar krijgen wij aankomend donderdag. En ik krijg een appje van Sanne in de app die zegt: goedemorgen Gerard en Marijke en Max. De kou die eraan komt hoort bij deze tijd, zegt zij. Het zijn namelijk de ijsheiligen deze week. Dus ik zeg ijsheilig en Marijke zegt: ijsheilige, wat is dat?
3: Ja, ik heb ook geen idee.
0: Nee. Zal ik jou vertellen wat dat is?
4: Heel graag.
0: Het is een periode in mei die al eeuwenlang bekend staat als de laatste periode met kans op nachtvorst. De kans op vriezen is daarna heel klein.
4: Het ja, is iets een beetje gelovigs, geloof ik, toch?
0: Het is de ijsheilige, dus dit is de laatste week.
4: Ja.
0: Dus, pak de schaatsen maar uit het vet. Want het is dan misschien deze week nog één keer de kans dat het gebeurt.
3: Ik zie het niet zomaar gebeuren, maar ik hoop met je mee.
4: Elfstedentochtje nog even.
3: Ja. De rayonhoofden zijn
0: ja,
3: al
0: ik wou zeggen, het woord rayonhoofden is alweer gevallen. En zometeen gaan we weer ouderwets €150 met elkaar zingen in Zing naar de Pink. Frank Evenblij is hier. Ja. En deze week, woensdag op de bühne,

Voltage op de bühne. En om je vast even lekker te maken, om je vast een beetje op te warmen, zodat je misschien al lichtelijk aanstekers omhoog kan doen en dan meezingen, is dit de nieuwe single van Voltage. Radio Veronica, Silver Lining.

platen, die heette Silver Lining. Het gebeurt vaak in de popmuziek dat Silver Lining wordt gebruikt. En nu weer Voltage, aankomende woensdag doen ze hem hier live. Silver Lining, het is over Silver Lining gesproken, zeg. Het is...

0: was maar weer een sportweekend. Och, och, och, zoveel gebeurt. En misschien dat je net even de andere kant op keek, heb je alles gemist. Maar gelukkig worden we volledig bijgepraat door Frank Evenblij in de studio, Frankie.
1: Ah, goedemorgen, Geer.
0: Goedemorgen.
1: Oh, ik ben blij dat ik jou spreek, hoor. Want het is namelijk een verschrikkelijke dag.
0: Oh.
1: Ja, Andres Iniesta is vandaag jarig.
0: Oh, god.
1: Ja, dan denk jij natuurlijk meteen, maar die maakt toch een heerlijke wijn. Dat klopt ook. Maar hij maakt ook de winnende in de WK-finale van 2010 tegen Nederland. Och. Dus ik hoop dat hij een hele saaie kutverjaardag heeft. Nou goed, dat geldt niet voor dit sportweekend,
0: hoor. Zeg.
1: Want het sportweekend was alles behalve saai. Want zoals je weet beginnen we altijd met darts. Zonder mijn favoriete sport is deze rubriek natuurlijk nooit compleet.
0: Nee.
1: Al is het dit keer wel een beetje op het randje. De Belgische darter Kim Huibrechts die schoof namelijk aan bij de podcast Dart Draait Door. En daar blijkt dat er ondanks het alcoholverbod toch nog kleurrijke figuren in de sport rondlopen. Corey Cabby is daar een goed voorbeeld van. De Australische bad boy die stelt zichzelf namelijk graag voor op een nogal dubieuze manier.
2: Dus ik zeg hello, my name is Kim. En hij zegt hello, my name is Corey and I've got a tattoo on my cock. Wat dus ik kijk hem aan en ik denk, dat kan je toch niet meenemen.
3: Helemaal goed, of niet?
2: Ja.
3: Dus laat eens zien dan, ja. Geloof je niet.
2: Ja, oh, dat deed hij dus ook. En dat was dat een smiley. Ja, het was een smiley. Okay. En hij zei, and when it gets hard, it smiles. Het was een recht lijntje. En ja, ik weet niet of we dit kunnen uitzenden nu.
3: Ja, maar, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ik dacht, hij neemt ook een haan mee naar binnen. Misschien dat dat de grap was.
1: Maar dan, nee, dat is dus helemaal serieus. En dacht jij dat de gekken in de muziekwereld rondliepen, Geer? Bij darten kunnen ze het echt wat van. Maar goed, dan moeten we het natuurlijk ook even hebben over de Eredivisie. Feyenoord die pakte plek 2. En die gaat naar de Champions League.
0: Ja.
1: En NAC die gaat juist degraderen naar de Kitchen Champions League. En het ging goed mis daar in Breda. Ze stonden met 2-0 voor tegen Heerenveen. En vervolgens gooien supporters allemaal vuurwerk het veld op. En omdat al duidelijk was dat het klaar was voor NAC, door de resultaten van de concurrenten. Ja, ik vrees dat een aantal fans een nachtje hebben moeten brommen in de cel. Ja, en dan kunnen ze advies vragen aan een andere hooligan. En dan weet jij wel wie ik bedoel, Geer. Hagenees Leon uit Fakkie M, die kent namelijk elke cel van binnen en van buiten.
4: Ik denk dat ik een van de eerste was die het politiecelletje bij het nieuwe stadion van Bayern München zag.
5: Hoe zat dat dan?
4: Nou ja, zoals de meesten weten draai ik natuurlijk nog wel eens een lang checkie. En ik draai er een en niks aan de hand. En ik ga de pauze, wil ik wat te drinken halen. En ik kom boven van die trappen en springen en ik rijd 21 van die Ninja Turtles op mijn nek.
1: Zo lang checkie kan je toch duur komen te staan.
0: Deze man moet een podcast.
1: Ja, echt, hè, niet te geloven. Ja, tja, en NAC is niet de enige club die treurt. Want voor Ajax lijkt het toch ook echt op dat ze de play-offs moeten gaan spelen. Ik zie hier een zagrijnige Max.
6: Echt vreselijk. Ja, vooral is het vervelend omdat dan het seizoen nog langer duurt. Je wil het gewoon, het moet gewoon klaar zijn.
1: Ja, precies. Ja, en zo'n zagrijnige Max vind ik dan ook weer zielig voor Snaveltje. Maar goed, dat geheel terzijde. En dat is natuurlijk ook een probleem, omdat Harry Styles op dat moment, namelijk bij die play-offs, de arena heeft afgehuurd.
0: Oei.
1: En dus moet Ajax uitwijken naar het stadion van Volendam. Ja, dit zou toch echt wel een dieptepunt in de clubhistorie zijn. En ook een dilemma voor de Amsterdammers, want ga je naar Ajax of ga je naar Harry Styles? Deze vrouw liet onlangs bij 3FM al weten waar zij voor kiest.
7: Echt een hooligan ben jij?
8: Absoluut. En mijn dochter schaamt zich helemaal kapot. Hey, wij zingen lekker mee, we gaan lekker genieten. We hebben er ontzettend veel zin in. Dit zal ongetwijfeld beter worden dan Ajax.
7: Ja. Wat vind je nou het leukst aan Harry?
8: Lekker jong dan mijn man die hier aan de lijn hangt. Oh. Gewoon een lekkere jonge fans. Ja, die heb ik al 30 jaar, daar kom ik niet meer vanaf. Ja,
7: maar wel een lieverd.
8: Nee, wel een lieverd. We hebben ook zijn creditcard bij ons, dus ja.
0: Deze vrouw zeg.
1: En die arme man die zit straks in Volendam naar Ajax te kijken, terwijl zijn vrouw de lingerie het podium opgooit bij Harry Styles.
0: Niet eerlijk.
1: Nou ja, goed. Dan is het weer tijd voor de top 3. En we beginnen met boksen. Want wat heb ik enorm genoten van Gladys Kraus. Dat is de nieuwe Nederlandse ster die iedereen als een lappenpop door de ring heen slaat. Zo ook afgelopen weekend. Maar Kraus die ging daardoor wel een beetje naast zijn schoenen lopen. Bij Sportnieuws.nl leek het namelijk of er voor moederdag een heel harem vrouwen voor hem klaar stond.
9: Morgen is eerst moederdag, dus dan moet ik eerst een hoop vrouwen vermaken. Oh, mijn eigen vrouw, mijn moeder, mijn schoonmoeder.
7: Zo. Net op tijd.
9: Ja, ik was net op tijd. Dus knip dit er niet uit alsjeblieft, anders heb ik het gedaan.
0: Al die vrouwen.
1: Gelukkig herstelde hij zich net op tijd, want anders had zijn vrouw hem een partieke gegeven natuurlijk. Oei. Maar goed, dan op 2 Crystal Palace coach Oliver Glasner. Die heeft zich in het allereerste seizoen dat ze Europees voetbal spelen meteen geplaatst voor de finale van de Conference League. En daarmee zijn de supporters zo gek van hem dat ze eigenlijk willen dat hij een standbeeld krijgt naast het stadion. Maar Glasner die had een hilarische reactie in huis op dat voorstel.
5: Whereabouts at Selhurst Park would you like your statue?
10: There was a famous Austrian football player, Tony Post. I don't know who knows him. And he was once asked where they should build his statue. And he said, and I keep it with his words, I don't need a statue because the doves shit on the statues.
0: Duiven scheidt.
1: Ja, ik wil geen standbeeld, omdat de duiven daarop scheiden.
0: Precies.
1: En dat geldt ook voor jou, denk ik, Geer. Want anders had jij ook al lang een standbeeld gehad. In Soekst en in Hilversum natuurlijk.
0: Ja, ik ben gek op duiven.
1: Ja, daarom juist. Maar goed. En dan op 1. Daar had niet kunnen staan Raymond van Barneveld. Nee. Die echt het allerslechtste gemiddelde uit zijn hele Eurotour-carrière gooide. Ooit. Daar had wel kunnen staan rapper Annex voetballer Noah Lang, die kampioen werd met Galatasaray in Turkije. Daar hadden ook kunnen staan de voetbalsters van PSV of de volleyballers van Orion, die kampioen werden. Daar had ook kunnen staan de hardlopers van Bevo, die de Super Handball League wonnen. Maar de keuze is toch gevallen
0: toch weer
1: op 11 strijders uit de prachtige stad Tilburg. Ja,
6: toch weer, hè?
1: In de burenruzie met RKC Waalwijk zijn zij na gelijkspel door naar de halve finale van de play-offs. Ze hadden het moeilijk, maar ze trokken de overwinning over de streep. En zo komt de Eredivisie inmiddels wel heel dichtbij. En laat je horen! Nou, en voor Willem 2! Het
0: is eigenlijk hetzelfde als een begintune van jou. Je hebt gewoon een eindtune ook aan je quiz. Dit is de eindtune van jouw quiz, van jouw eigen programma. Gewonnen, van harte gefeliciteerd. Willem 2.
1: Nou ja, ze hebben gelijk gespeeld, maar ze zijn wel door. Ja, het zou toch zo'n cadeautje zijn als ze promoveren, Geer. Ja, dan is mijn zomer straks gewoon twee keer zo leuk. Woensdag spelen ze tegen Almere City. En dan zit ik weer met iets kouds op de lip en een bakje pito's te schreeuwen op de bank. En hopelijk volgende week hebben we weer het clublied.
0: Ik ben heel benieuwd. Wat denk je?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Jawel, hè?
1: Okay. Ja.
0: We zetten hem pas klaar, dames en heren. Frank Evenblij. And this is Billy Ocean. When it's going.

0: Kathleen Turner. Danny DeVito. Ik heb heel lang gedacht dat Danny DeVito geweldig saxofoon kon spelen. Want dat is natuurlijk gewoon een... Hij playbackt de saxofonist.
1: Oh, echt?
0: In de clip. Dus
1: dat
0: je denkt,
1: hij niet.
0: Dat kan die man spelen, zeg. Nee, hij was gewoon een acteur. En dat zag je ook. Hij acteerde fantastisch dat hij saxofonist was. When the going gets tough, the tough gets going. Zing! En zometeen is het weer tijd om €150 bij elkaar te blaren. Middels Zing na de ping. Je kan jezelf kwalificeren om mee te doen. Dat is heel makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is dit af te zingen na de ping en naar ons toe te sturen.

0: Nou, hoe gaat het verder? Of ken je mijn Destiny?
1: Goeie naam.
0: Als je hem wel kent, dan mag je de mededelingen sturen via de Radio Veronica app. Sorry, ik heb 2 weken op vakantie en niks gedaan.
2: Ja. Ik geniet met volle teugels.
0: Teugels.
2: Ja, dat ja.
0: Zou ik nog 1 keer laten horen?
1: Nog 1 keertje. Ja, hè?

0: Hoe gaat het verder? Misschien word je dan een stuk meer... Word je een beetje Richie, word je dan. €150. Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Misschien spelen we zometeen met jou Zing naar de Ping. Maar eerst komt het nieuws van 8:30 Erdogan. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Een steekpartij in Rotterdam en de kleinste, grootste ergernissen van Nederland.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Ahold

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Frankje werd ook overal.
3: Heerlijk lekker.
2: Ongelooflijk. Het is tijd voor een kleine Radio Veronica verkeerscheck. Met op dit moment 56 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg, 23 minuten. De A50 Os Arnhem bij Heteren, 21 minuten. En nog een keer de A50 Os Eindhoven bij de Koppenbergbrug. Dan sta je in een half uur. Dat is goed? Ja. Het is 8:55, het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. In Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en een vrouw is daarvoor opgepakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat nou de aanleiding was voor de steekpartij, dat meldt Rijnmond. De afgelopen jaren kwamen steeds vaker jongeren om het leven door ongelukken bij spoorwegovergangen. 1 op de 3 is tussen de 10 en de 29 jaar. Ze hebben vaak geen geduld om te wachten of ze zijn te veel met hun telefoon bezig. Wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen daarvoor beschikbaar. Slaagt de proef, dan gaat hij naar meer plaatsen. En even een duik in de sociale media van dit moment. En daar gaat het over wat nou de kleinste, grootste ergernissen zijn. Of eigenlijk de grootste, kleinste
2: ergernissen.
4: Dus ergernissen die helemaal niet zo belangrijk zijn, maar die wel echt het bloed onder je nagels vandaan kunnen halen. Een paar voorbeelden, dan mogen jullie ook een duit in het zakje doen. Deze herken ik heel erg. Als je brood gaat kopen en dat er dan zo'n plakbandje omheen zit in plaats van zo'n clip.
2: Ja. Zo'n rood dingetje. Heb je een mes voor nodig?
4: Heb je een mes voor nodig, een schaar, of je moet het hele ding
5: kopen. Ja, behalve als ze net scheef geplakt hebben, dan kan je ze namelijk net zo uit elkaar trekken.
4: Oh, is dat dan een handigheidje?
5: Ja.
4: Oh.
6: Ja, is onkunde van degene die dat, geplakt heeft.
5: Dat is het meer, maar dat komt dan net handig uit, weet je wel.
4: Mensen die geen balkje leggen achter de boodschappen.
2: Oh ja.
4: Ben
2: jij een balkje legger?
5: Ik ben wel een balkje legger,
2: Ik ook.
5: En als iemand het niet doet, net even een beetje passief-agressief neerleggen.
4: Oh, ja, natuurlijk. Ja.
6: Ja, ik wil ook even een duit in. Weet je wat ik echt heel erg vind en goor. Als je met meerdere mensen luncht aan tafel en iemand die heeft net gegeten en die likt aan zijn mes en die doet het mes vervolgens weer terug in de boter.
4: Ja, maar dat kan ook niet.
6: Ja, maar dat kan niet. Nee. Ik zie het nog steeds heel vaak gebeuren.
4: Heel vaak, ja.
6: Ja, regelmatig.
2: Maar heb je dan ook als iemand een bitterbal eet en hem in de mosterd duwt, een hap neemt en daarna nog een keer...
6: Ja, dat snap ik ook niet.
2: Mag ook niet van jou.
6: Nee, dan moet je gewoon de gevangenis in. Ik vind dat zo intens goor, maar vooral dat likken aan een mes.
5: Ja, ik weet niet of jullie deze herkennen. Deze vind ik zelf heel erg irritant. Maar dan zit je op de bank, dan heb je een zakje chips en een lekker drankje bij je. Weet je wel, dan zet je de tv aan en dan kijk je een wedstrijd van Ajax.
6: Ja,
5: en dat kan ik niet tegen.
6: Gewoon een van die grote ergernissen.
2: Grote kleine ergernissen.
6: Geen grote kleine, het is een grote ergernis.
2: Mag ik nog even een duif in het zakje doen?
4: Zeker mag dat.
2: Duif.
4: Er is nog niks mis met de duif. En er is nog één keer die ik graag aan jou wilde voorleggen. Er zijn mensen die zich ergeren aan als ze Hey Jude van de Beatles horen. En dat je dan Hey La La La zegt in plaats van Na Na Na.
2: Oh.
4: Dat vinden mensen blijkbaar heel irritant.
2: Ja, het is na na na na na.
4: Precies.
2: En niet la la la la.
6: Ik
2: la la la.
6: Ja, ik ken het wel.
2: Ja, maar na 50 gouden lauwe witte wijntjes is het toch gewoon la la la.
6: Hey Loot.
2: Leuk.
4: Het weer dan nog. Eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Maar er komen buien aan en dan wordt het ook wat frisser. 10 graden vanmiddag met de Noordoostenwind.
2: Koud man.

0: hoge stemgeluid. Want Philip Bailey, iedereen knijpt hier met zo'n groen nee, hè. Dan komt hij aan, hè.
1: Hij kwam lekker schriel binnen. Kwam.
0: Ja, heerlijk is dit. Earth, Wind and Fire en Fantasy. En we zaten lekker in de brandelerij. Want daarvoor Sex on Fire van Kings of Leon. Zing! Het is weer zover. Nieuwe editie. Zing na de Bing. Het kan zo'n €150. We spelen 3 rondes. En elke ronde win je dus €50 als het goed gaat. Maar als je besluit door te gaan en je zingt het fout, of je hebt een complete blackout, ja, dan ben je wel je geld kwijt. Maar hebben wij voor jou een prachtige, blauwogende, goed in de hand liggende Ekdom in de Morgen kurkentrekker. En die ligt lekker in de hand. En vandaag hebben wij een geweldig kandidaat gevonden om mee te spelen. Het is Rens uit Breda. Yes. Rens, hallo dan.
2: Een zeer goedemorgen.
0: Dat is al wel lang geleden met elkaar gesproken hebben, Rens.
2: Is dat zo? Ja.
0: Ja, maar het circus is weer compleet. Dat is mooi.
2: Daarom.
0: Jij bent momenteel iets aan het doen waar wij allemaal een beetje nachtmerrie van hebben. Namelijk een vloer aan het leggen.
2: Ja, dat valt best wel mee, hoor. Het klikt, het is een klik. Laminaat, dus zolang het klikt is goed.
0: Ja, precies. En dat vind je niet.
2: En ik verdien er geld mee, dus dan is het ook goed, hè.
1: En dus, is dat het enige wat je doet, of ben je gewoon allround
2: klusjesman? Nee, ik ben gewoon klusjesman die ook vloeren legt.
0: Ah, leuk. Oké, en als je nou een gevalletje
2: niet klikken
0: hebt, als het niet werkt?
2: Dan komt allemaal goed.
0: Komt ook goed. Het komt gewoon goed bij deze Rens. Wat fijn is dat.
2: Ja.
0: Het enige wat jij vandaag hoeft te doen is een beetje zingen. Maar dat doe je vaak, denk ik, tijdens het werk.
2: Dat is correct. Dat dacht ik al. Ja.
0: Want je moest dit afzingen namelijk na de ping. En dat hebben een hoop mensen gedaan. Laat even luisteren. Allemaal in duetten met elkaar zonder dat ze het weten. Maar hoe klonk Rens?
2: You are my destiny.
0: Wauw zeg. En dat tussen al dat vinyl, hè?
1: Ja, je hoort het nog klikken op de achtergrond.
0: Je hoort het luisteren.
2: Nou, maar ik sta natuurlijk in een leeg huis. Ja. Dus dat echo.
0: Gaat de schalm is dat. Dat is mooi.
2: Daarom.
0: Even luisteren of het goed is. You are my destiny. Ja. Heerlijk. Nou, dan gaan we maar beginnen, Rens. Ben je er klaar voor?
2: Ja, we gaan het meemaken.
0: We gaan het beleven. Ja. Komt-ie aan voor €50.

0: 50 euro, ga je door.
1: Ja, het is altijd heel spannend wat het anders. Soms weet ik ze allemaal en soms heb ik bij de tweede van geen idee. Dus kom maar door.
0: Daar komt hij aan voor 100 euro.

0: golf kwam die over ons heen. Katrina the Waves. 100 euro, ga je door?
1: Ja, als u even van tevoren zegt welk liedje het is, dan weet ik of ik hem ken.
0: Dat kan toch helemaal niet?
1: Oh, werkt het spelletje zo niet? Nou, laten we gewoon doen dan.
0: Ja? Oké.
1: Okay. Ja?
0: Een kleine hint, Songfestival.
1: Ja.
0: Komt-ie aan, hè? Ja? Ga je door, ja?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja?
0: 150 euro. Oh,

0: Ja.
1: Het gaat om een behoorlijke uithaal. Het haalt wat uit.
0: Ja. Oh.
2: Zo mooi. Elke keer als hij het doet, verdwijnt de verbinding.
3: Dat kan de lijn niet aan.
2: Dat kan de lijn niet. Kun je heel even naast het laminaat gaan staan? Laat ik het nog één keer horen. Let op. Komt-ie aan.

0: zoiets?
1: Ik herkende volgens mij toch echt wel dit. Ja, die verdween die al. Oké, hier kan de KPN ook niks aan doen.
2: Nee.
0: Ik keur hem gewoon goed.
1: Nou, kijk, een jury rekent hem ook goed.
2: Ja, als hij het zegt. Ja,
1: ja, potverdikke maar zeg. Rens uit Breda, €150 voor jou.
0: Kijk, hartstikke flat.
1: Hoeveel meter laminaat is dat ongeveer?
0: 150 euro, ik heb geen idee.
1: Oh, okay,
0: niet heel veel.
1: Als ik het leg,
0: dan ben ik 3 uur aan het leggen.
1: Jij legt voor 150 euro, leg jij voor 3 uur. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, ik bel je snel hoor, Rens. We gaan je snel bellen.
0: Het is Breda, het is geen handschap, hè.
1: Dat scheelt weer, precies. En welke gaan we helemaal draaien? Wil je Lionel Richie, Het Goede Doel, Katrina the Waves of Duncan Lawrence?
0: Het Goede Doel. Het Goede Doel, hè.
1: Want die 150 euro gaat natuurlijk naar...
0: Naar moi. Het Goede Doel zelf.
1: Heel goed, jongen. Van harte gefeliciteerd en werk ze vandaag.
0: Is goed, dank je, doei.
1: Bye bye, man. Bye bye. Meteen een vriend.

wil zijn koe. En wat hebben ze een ruzie, hè? Henk en Henk, vriendschap is een illusie. Brengt alleen ruzie. Het goede doel voor Rens, hij won €150 in Zing na de ping. Dat is mooi zeg, hey, morgen doen we weer een nieuwe ronde van dit altijd lastige spel. Want zing er maar eens af, hè. Maar eerst is het tijd voor een fluitje van een cent. Worden wij vlak voor het einde van dit uur toch nog even uitgefloten door Edward Sharp en de Magnetic Zeros. En

0: Edward Sharp en de Magnetic Zeros at Home. En zometeen, na 9 uur, gaan we weer even lekker in iemands lijstje vroeten. Heerlijk, een nieuw top 3000 uur komt eraan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit. Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
10: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Smart City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Smart City, je sportclub om de hoek.
3: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor

0: en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 9 uur.
10: Hier is Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is namelijk tussen de 10 en de 29 jaar. Meest voorkomende oorzaken zijn niet opletten, denken dat je er nog wel even langs kan en afleiding van de telefoon. Wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar lang gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Mensen krijgen vrijheid als ze kunnen reizen, dat zegt de NS. En daarom doen ze dit. Nou, slaagt de proef die in juli begint, dan gaat hij naar meer gemeenten. De belangrijkste Britse tv-prijzen zijn weer uitgereikt, de BAFTA's. En Adolescence is de grote winnaar. De Netflix-serie won 4 prijzen, onder andere voor de 16-jarige acteur die de belangrijkste bijrol had. En ook hoofdrolspeler en bedenker Stephen Graham won. Bijzonder aan Adolescence is dat elke aflevering in 1 take is opgenomen. En vanaf vandaag mag je op je fatbike niet meer het Amsterdamse Vondelpark in. De komende 2 weken krijg je nog een waarschuwing, maar daarna een boete. Bij een succes gaat Amsterdam op meerdere drukke plekken in de stad de fatbike verbieden. Eerder verbood Enschede al fatbikes in het centrum en andere gemeenten denken er nog over na. Het weer nog. Eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar later buien en dan wordt het ook wat frisser. Komt ook omdat er een stevige noordwestenwind staat.
10: De natte sneeuwpop kan weer uit de schuren. IJsheilige, weten we ze deze week. Ja. Dat is het, IJsheilige. Dankjewel. 31 vertragingen staan er momenteel nog. Dit zijn de grootste problemen. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Leende door een auto met pech een kwartier. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Aken en Kruisdonk. 22 minuten. En de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum een half uur.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
18: Keukenkopers, opgelet. Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste.
6: prijs van Nederland.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit. Let's go!
8: Dit is Radio Veronica.
9: Gerard Ekdom.
20: Dit is Veronica.
9: Radio Veronica.
8: Het top 3000 uur.

0: stoel voorlopig weer even de garage in kan. Kenny Tunstall in dit geval, Suddenly I See.
1: Top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: En daarvoor The Cure en Friday I'm In Love. Want het is weer zover. Het is 9 uur geweest en dan gaan we lekker voeten in iemands stemlijstje. En dat betekent gewoon favoriete liedjes van iemand draaien. In de top 3000 uur. En vandaag hebben wij het lijstje van Esther de Jong uit Zwolle erbij gepakt. Hallo Esther.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen zeg. Heb je een lekker weekend gehad?
2: Ja, ik zou heel rustig. Want ik heb wel genoten van het weer. Maar ik ben bezig met het afronden van een opleiding. Dus ik moest vooral studeren.
0: Oké. Dus heel even ontspannen. En nu weer de draad oppakken, zeg maar.
2: Ja, precies. Okay. Dat.
0: Nou, daar hebben we dan een hele goede muziek. Hele goede muzikale omlijsting voor gevonden. Namelijk je eigen lijst. Hoe fijn is dat?
2: Ja, dat is heel fijn. Dat is leuk.
0: Ja, ja. De Cure kwam ook uit je lijst. Friday I'm in Love, natuurlijk. En jij bent een Cure-fan? Of is het vooral dat je zegt: ik vind dit nummer zo goed?
2: Ja, ik vind dit nummer gewoon heel leuk. Dit is eigenlijk wel een beetje het vrolijkste nummer, denk ik, van The Cure.
0: Ja.
2: Als je zegt tegen een Cure-fan van... dit vind ik zo'n leuk nummer. Dan zegt hij, ja, maar het is niet echt een Cure-nummer. Niet een specifiek Cure-nummer. Maar ik vind het heel leuk. Ik word er vrolijk van.
0: Wij willen er ook. Zeker op maandag, Friday I'm in Love, weet je dan hunker alweer naar het weekend. Nu al.
2: Ja, nu alweer.
0: Zeker. Nou, Esther, we gaan lekker liedjes draaien uit jouw lijst. Dat gaat natuurlijk ook weer alle kanten op. Van Queen en George Michael via Amy Winehouse naar, in dit geval nu, Pink Floyd.
2: Oh, wow. Ja, gek.
0: Zeker, want Can't Be Numb hoort erbij in dit geval. Hè?
2: Nou, absoluut. Ja, als ik moet kiezen, dan zijn er altijd drie waarvan ik denk, oh shit, daar moet ik uit gaan kiezen.
0: Ja.
2: Deze hoort daar zeker bij, en Wish You Were Here.
0: Ja, precies.
2: En dan is er nog geen, maar dus die titel schiet me even niet te binnen, helaas. Maar dat zijn echt geweldige nummers. Ik ben laatst bij een tribute band geweest en ik dacht de hele avond, ze hebben hem nog niet gespeeld. En toen deden ze hem als toegift.
0: Als toegift.
2: Ja, dat was echt te gek. Ja, wauw. Ja.
0: Altijd zo, als je denkt, ik heb degene die ik het meest eigenlijk wil horen en bij om me heen ook, dan komt hij altijd als laatste. Moet je blijven hangen.
2: Ja, gek is dat.
0: Heel gek. Waarom doen de artiesten dat toch? Ja. Heel goed, Esther. Ja. Ik ga hem draaien. Kaf de Binamp. Ik wens jou heel veel plezier de deur. Maak er een mooie dag van. Hè.
2: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Dag Esther.
2: Oké. Okay.

Ik krijg een appje, wat kan hij zingen, die Mike Oldfield? Nee, die zingt niet, hè? Nee, dat is Maggie Riley namelijk. En Moonlight Shadow, en daarvoor Canterbury Numb. Helemaal in de Alm-versie natuurlijk, zoals God het bedoeld had. En zo zijn wij ook Pink Floyd. Het is de top 3000 uur waar je in terecht bent gekomen. Radio Veronica, het lijstje van Esther de Jong uit Zwolle. Die had vorig jaar erop gestemd op die top 3000. Even nagenieten, dat is helemaal niet erg. En jij kan er ook eens namen stellen via Radio.

0: 13 jaar oud. Dit man. Time flies. Daft Punk en Pharrell Williams en Get Lucky.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: Hey Veronica, verkeer. Er staan er nog maar 6, joh. En dit zijn de drie langste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Aken en Kruisdonk. 9 minuten. De A20 Gouda-Hoek van Holland bij Krooswijk. 7 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij Moergestel. 10 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.

van Esther Jong uit Zwolle. De top 3000 uur. Back to Black. En zij zegt er ook bij, ik ben nooit echt onder de indruk geweest van Amy Winehouse. Vooral niet, denk ik, omdat ze altijd in het nieuws kwam door haar drank- en drugsgebruik. Pas na haar dood ging ik luisteren naar haar muziek en toen viel vooral dit nummer op. Zo treurig dat ze maar zo jong is gebleven. En dat het de zoveelste artiest was die aan drank en drugs bezweek. Want ze had nog veel meer naar Mars gehad, waarschijnlijk. Wat had ze nog voor platen kunnen maken bij leven en welzijn. En vooral dat welzijn, moet ik even zeggen. Back to Black en daarvoor een waanzinnig duet tussen Queen en George Michael. Misschien wel een van de beste duetten ooit. Somebody to Love in de top 3000 uur van Esther. En wij vermaken ons kostelijk, want we brengen ons weer terug naar 1986. Dat is alweer...

concert in de Ziggo Dome galmen nog na. Eric Clapton. Het was waanzinnig, hè? En dit was zijn bandje, Derek and the Dominoes. De sticker op de LP zei genoeg, Derek is Eric. Dan wisten we genoeg. En Layla, daarvoor Simply Red en Money's Too Tight to Mention. Wel geinig, die twee hebben iets met elkaar gemeen. Die twee platen na elkaar, ik ga je laten horen wat er aan de hand is. Zo begint Money's Too Tight to Mention van Simply Red. Zo begint Layla. Nou, ik weet het niet hoor, maar is het toeval? Zal wel weer, hè. Is de top 3000 uur. Samengesteld vandaag door Esther de Jonge uit Zwolle. En voor haar een boeketje. We were good.

0: Miley Cyrus. Radio Veronica, Flowers. In de top 3000 uur is hij alweer afgelopen, joh. Dat is nog niet geloof.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Hij is alweer voorbij, maar het kan nog steeds. Want we hebben stiekem gewoon die stemtool al geopend. En misschien wel voor jou, dus doe dat vooral via radioveronica.nl. Dan gaan we binnenkort misschien wel door jouw lijstje heen vroeten en kijken wat je er allemaal in hebt. Vind ik leuk. Vandaag was in ieder geval in handen van Simone. Esther, zou ik maar goed zeggen natuurlijk. Esther de Jongheidsvolle. Dank daarvoor. Zometeen is Marisa hier. Gaat zij de sterren van de hemel draaien. De muziek is fantastisch. En ik draai er nog één uit haar lijstje. Dit is U2. Het prachtige With or Without You.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Weten dat het goed zit.
1: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
2: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
1: Die andere stuiterbal daar.
2: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perstrikt.
5: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
17: Ik wil als Dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl.

0: de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat is besmet met het hantavirus. Ze is positief getest en het gaat steeds slechter met haar, dat zeggen de autoriteiten. Eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier ook positief testte. Mild positief, dat zeggen de autoriteiten, zonder verder echt uit te leggen wat dat nou betekent. De politie in Dordrecht maakt jacht op een jongen die vorige week een man van 80 zou hebben mishandeld, waar zijn kleinkinderen bij stonden. De man kreeg geen voorrang van de jongen die op een fatbike reed. En toen de man daarop reageerde, duwde de jongen hem omver. En ook sloeg hij iemand in het gezicht die het voor de man opnam. En campers zijn minder populair aan het worden. Volgens het AD worden ze minder verkocht en mensen willen er zelfs vanaf. Komt door de wegenbelasting die sinds 1 januari is verdubbeld. Afhankelijk van de grootte van de camper kan het je 1000 tot 1500 euro per jaar extra kosten. Vooral 65-plussers met een klein pensioen kunnen dat niet meer betalen. Het weer nog. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met een wat koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. En door een stevige wind voelt het zelfs nog kouder aan.
5: Ja, die wind uit Scandinavië. Wanneer stopt dat nu eens? Wanneer gaat die draaien? Marijke, vertel.
4: Ik hoop gewoon dat het volgende week klaar is. Ja, dat is een beetje een heftige week, volgens mij.
5: Ja, nou ja, goed. De zon gaat vanzelf weer schijnen, dankjewel. En een fijne dag.
4: Jij ook.
5: Thanks. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. De A28, Hoogeveen Zwolle, bij de wijk, daar is een ongeluk gebeurd. Je doet er daar 10 minuten langer over. En de A28 Amersfoort Zwolle bij Hattemerbroek, daar staat een auto met pech. En dat geeft jou 14 minuten pech. En tenslotte de A32 Heerenveen Meppel. Bij Langhorst, daar staat een auto met pech. En dat geeft jou 13 minuten extra reistijd.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
6: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Wat een paas, hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant, nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Veronica.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Radio Veronica.
3: Do you have music?
1: Ja.
0: De beste muziek aller tijden.
1: Veronica.

nog een klein Marisaatje was, toen wilde ik mijn kamer verven zoals de cd-hoes van Tango in the Night, weet je wel? Dat is dat oerwoud bij nacht. Je hoorde de titelsong van Veronica, want wij zijn altijd en overal bij je. Everywhere, net als Fleetwood Mac. Happy Monday, het is Marisa, goedemorgen. Veeg het laatste restje weekend maar even uit de ooghoek. Dan trakteer ik je oren op je favoriete artiesten. Barry White.

Op een Vespa langs de Amalfi-kust en dan de zonnebril op je hoofd en een geur van citroenen in de lucht. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. De soundtrack van al je zomerdromen. Ja, ze stond zaterdag in de Ziggo Dome en dat was fantastisch. Tof dat je bent ingetuned bij Veronica. En deze is voor alle women and men at work.

0: Ja, ik dacht, ik draaide eventjes eentje uit het mapje. Mooi meer stemmen. Man at Work bij Veronica en Overkill. Dat is een van de persoonlijke favorieten van mijn lieve collega Sander Hogendoor. Je hoort hem vanaf 12 uur weer. En jij kan jouw favorieten ook doorgeven, hè, voor ons basispakket. Wat zet je daarin? Liedjes die je wilt doorgeven aan de volgende generatie. Dat kan via de website radioveronica.nl. En ja, het zou zomaar kunnen dat degene die ik zo ga draaien er ook in staat.
1: Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Goedemorgen, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging, die staat op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Dat doe je er 7 minuten extra over.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu
9: Marissa met

Worldwide, Taylor Swift en The Anti-Hero. Nou, ze heeft inmiddels een hele eregalerij aan bekende exen. En ze is helemaal klaar met het recherchewerk van fans die echt in elk liedje een ex proberen te ontmaskeren. Dat ging over die en die ging volgens mij over John Mayer en die wel over die acteur. Zij zegt nu, die mannen die krijgen wel heel veel credits voor mijn werk. Ik heb al die hits gewoon zelf geschreven. Nou, ik vind het ook niet zo gek hoor, van die fans. Bij Taylor eindigt een relatie vaak niet alleen in tranen, maar ook in een fonkelnieuw album, inclusief wereldtour. Het is maandagmorgen, richting een splinternieuw weekend. Nog maar 98 uur. Dit is Marissa en de Pretenders.

jaar, maar echt, ze ziet er geen dag ouder uit dan 40. Het is gewoon net alsof de tijd erover slaat, hè, rimpeltechnisch gezien. Kylie Minogue hoorde je met Can't Get You Out of My Head hier bij Veronica. Ja, en terwijl de een vandaag begint aan een nieuwe werkweek, is het voor de ander schooltechnisch gezien een belangrijke dag. Want vandaag natuurlijk weer die centrale schoolexamens. Dampende gymzaal vol zenuwachtige tieners. En iedere hoek een docent met van die haviksogen. En toch een manier proberen te bedenken om te kunnen spieken. En natuurlijk een klacht indienen bij het LAX. Dat gebeurt ook veel tegenwoordig. En ken je dat? Dan ga je toch zelf even terug, hè, als je dat dan hoort. Bij die ochtend waarop je wakker werd en dacht, ja, nu is de dag. Nu moet ik het toch echt gaan flikken en laten zien dat ik echt wel wat heb opgestoken en niet alleen maar heb lopen slapen in die schoolbanken. En vandaag onder andere VWO Natuurkunde zie ik staan en HAVO Economie en VMBO Nederlands en Aderingskunde. Nou, ken jij iemand die eraan moet geloven vandaag? Bijvoorbeeld je zoon of je dochter? Deel dat dan even in de app. Nou, ook als je vandaag gewoon aan de bak moet, geniet van een vrije dag. Waar ben jij ingetuned bij Veronica? Leuk als je vandaag ook weer even een berichtje stuurt.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
12: Maar je moet gewoon je boek houden.
11: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, zonneplan.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten.

0: Eneco, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 11 uur.
7: Morgen. Ik ben Joost van der Stel. Het aantal jongeren tussen de 12 en 17 dat met justitie te maken krijgt is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt het OM. Ze plegen ook steeds zwaardere misdrijven. Het is niet alleen een overval, maar ook doodslag. Jongeren worden ook vaker geronseld voor criminele netwerken voor allerlei acties. Het OM noemt dat zorgelijk. Politie en justitie steken geen werk meer in de zaak van Tanja Groen, de studente die 33 jaar geleden spoorloos verdween. Alles is onderzocht, zegt justitie. En ondanks een miljoen euro tipgeld zit er geen schot meer in de zaak. Tanja verdween na een studentenfeest in Maastricht. Ook haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. Het geld dat we meer betalen voor benzine en diesel verdwijnt niet in de zakken van de pomphouders. Volgens de autoriteit Consument en Markt profiteren vooral de olieproducenten en raffinaderijen van de hogere olieprijzen die het gevolg zijn van de oorlog in Iran. De raffinaderijen maken nu vooral veel winst op diesel en kerosine. En er zijn 2 nieuwe besmettingen met het Hantavirus gemeld. Een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip is positief getest. Ze kreeg onderweg naar huis in het vliegtuig klachten en haar gezondheid gaat achteruit. Eerder bleek dat een Amerikaanse passagier ook het virus heeft, maar geen klachten heeft. Veronica weer tenslotte. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. En daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden.
8: Wacht even, nog koudere lucht?
7: Het wordt nog kouder.
8: Het is mei, hè?
7: Ja, lekker.
8: Ik denk, ik check het even bij jou. Misschien heb jij contact met die weergoden. Net als die lucht uit Scandinavië, die hebben we natuurlijk al een tijdje.
7: Ja.
8: Soms gaat die heel even liggen, dan wordt het iets warmer. Maar gaan we nog een mooie lente krijgen, Joost?
7: Ongetwijfeld, maar voorlopig is er nog een hoop lucht in Scandinavië, wat deze kant op komt.
8: Oké, dankjewel. Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment, waarvan 1 op de A12. Arnhem-Oberhausen bij Beek, daar doe je er 6 minuten langer over. En de A37, knooppunt Holsloot-Meppen bij de grens, 5 minuten extra.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

Ik denk dat deze het beste klinkt zo tijdens het ochtendgloren rond een uurtje of zes. Sommieu en morning bij Veronica. Morning, het is lente 2026. Zon en wolken in de mix vandaag. 5 graden te koud voor de tijd van het jaar in Veronica door je speakers. Ik ga even checken wie er is ingetuned. Tina die is zich aan het haasten in de bestelbus van HelloFresh. Het is druk op de weg, appt ze. Terwijl Aiden zijn biceps ervan langs geeft in de sportschool. Dennis van Roon is de fabriek weer aan het vullen met zand en grind. En Mark is onderweg naar Zeeland. Hij zegt, leuk dat je met me meerijdt. Nou Mark, ik vind het leuk dat ik virtueel op je bijrijdersstoel mag zitten. Sanne die appt, goedemorgen Marisa. Mijn zoon heeft vandaag zijn Nederlandse examen om 2:30. Dus ik duim me nu al suf. Oh, dat snap ik. Heel veel succes. En Marielle's dochter doet vandaag eindexamen natuurkunde. Ze zegt, ik weet zeker dat je het kans gaat. Geloof in jezelf. Het is mooi, hè? Het is ook een mooie woorden. Trouwens ook van Henry, want zijn zoon moet laten zien wat hij in huis heeft vandaag op het gebied van HAVO-geschiedenis. Hij zegt, succes, topper. Papa is trots op jou. Ah, oh, zoveel liefde van ouders. Ik vind het zo heerlijk om te lezen. Yeah, yeah.

Nou, ik denk ik check het toch maar eventjes. Het grote menubord hier in de lunchkantine. En een chef special bij ons vandaag, dat is een broodje Mexicano. Ah, lekker ze. Ik zet mijn sombrero vast op. Afraid of the Dark bij Veronica. En dit is Mother's Finest.

dat is echt zo'n liedje waar je stoerder van gaat kijken. Mother's Finest bij Veronica met The Peace of the Rock. En zometeen houden we dit energielevel er even in voor deze van Madonna.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH bakkersbrood bij Heel, 2 stuks, 3,99.

0: Het is precies 11:30. Tof dat je bent ingetuned bij Radio Veronica. En ik heb voor jou de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Dat doe je er zo al snel 10 minuten langer over. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij de grens 5 minuten extra.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Marissa met de

Madonna, back in the 90s, scoorde ze deze hit. Of was het al net Zero's? Ik weet het eigenlijk al niet eens meer. Ray of Light hier bij Radio Veronica. Wat een fijne klassieker blijft dat, hè? Ja, leeftijd, dat is maar een getal, hè? Dat zeggen ze altijd. Toch krijg je er op jonge leeftijd altijd iets bij, hè? Als je een mijlpaal aantikt. Zo mag je drinken, zo mag je gaan stemmen. Zo mag je, minder leuk, maar je mag belasting gaan betalen. Maar naarmate je ouder wordt, dan verandert dat, hè? Sterker nog, je gaat eigenlijk alleen maar verliezen. Ik heb net met de luisteraar ben ik aan het appen. En toegegeven dat ik eigenlijk een leesbril moet. Maar dat ik daar absoluut nog niet aan wil. Dat moet ik onder ogen zien. Pun intended, maar dat durf ik maar niet. En vanaf je 40ste begin je ook al met krimpen. He, zo staat er bijvoorbeeld in mijn paspoort 1,78 meter. Maar ja, ik denk als je nu de meetlat erbij pakt, dan zou dat zomaar 1,77 meter kunnen zijn. Weet je, daar schaam ik me niet voor. Het is wat het is. Maar ja, dat je gemiddeld elke 10 jaar een centimeter krimpt, dat is wel bijzonder slecht nieuws voor de volgende artiest, namelijk Bruno Mars. Hij is 1,65 meter. En ja, dat wordt dan 1,64 meter en 1,63 meter naarmate de jaren verstrijken. En voordat je het weet, dan eindig je ergens in het land van Lavendeefteling. Dat een beetje. Je hoort hem nu met

Met z'n een kopje thee, want het is fris vanmorgen. Dankjewel Marisa. Nou, heel graag gedraaid Elvira. Ik las trouwens gisteren dat mensen hun campers massaal te koop zetten. Ik vind dat zo sneu. De belasting is dit jaar verdubbeld, dus je betaalt ineens het halftarief. Tel daarbij op de stijgende brandstofprijzen. Je hebt al snel meer campers op marktplaats dan op de Franse snelweg.

0: Wat een stem, wat een power. De Queen of Soul bij Veronica, Aretha Franklin. En I say a little prayer. En ik zeg ook een heel goede morgen tegen Sander.
1: Hoi Marisa.
0: Hey, top dat je er bent. Hey, hoe is het met je vershoutbakjes van Albert Heijn?
1: Goed. Ik ben aan het sparen voor bakje 2.
0: Oh, je bent nog wel aan het sparen?
1: Ja.
0: Ja, ik dacht, je hebt je natuurlijk vorige week helemaal de moeder geïnfluenced voor die spaaractie. Ze zijn vaatwasser en vriezer bestendig. Met een siliconenring voor extra goede sluiting. En stapelbaar voor optimaal ruimtegebrek. Ik denk, gebruik. Je hebt natuurlijk gewoon alles gekregen van de Albert Heijn, maar niet dus.
1: Nee, ze hebben nog niet... Ze zijn nog niet op de lijn gekomen. Dus het zou natuurlijk een fantastische sponsor zijn voor dit onderdeel. Ja. De lunchtrommel.
0: Precies.
1: Dat doen we elke dag. En ik laat de trommel horen uit een liedje. En als je hem de eerste keer niet weet, dan heb ik nog een tweede hint voor je. Dus ik laat even dit horen.
0: Oh, de cover.
1: De hint is niet nodig, volgens mij.
0: Is dat hem dat? Is ja, Yes, Owner of a Lonely Heart?
1: Move yourself. Nou. Ik wilde dan dit nog laten horen. Dat, maar ja.
0: Ja, dan heb je hem. Dan is het wel duidelijk, toch?
1: Ja, die komt er zo aan.
0: En herken jij deze?
1: Ja, Love is exactly het Living Color.
0: Ja, dat is hem. Dat is hem. Oh, je kan goed liedjes aankondigen, zeg. Ja. Wil je het overnemen van me nu dan?
1: Nou, dat is goed. Geef me 8 minuten.

Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
12: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
11: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: goed. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. 3 grote vakbonden zijn er klaar mee. Het kabinet krijgt nog 2 weken om bezuinigingen in de sociale zekerheid te schrappen. Anders komen er acties. En die stakingen gaan veel mensen raken, dreigen onder meer FNV en CNV. De bonden zijn tegen het verhogen van de pensioenleeftijd en de bezuinigingen op

0: AIW en Via. Het aantal automobilisten dat zonder te betalen wegrijdt na het tanken is flink gestegen. Vooral in april gebeurde dat enorm veel, bijna 50% meer dan een jaar eerder. Dat heeft alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. Er zit geen schot meer in de zaak van de vermiste Tanja Groen. En daarom sluiten politie en OM de zaak. Zelfs het uitloven van een miljoen euro voor de gouden tip heeft niet tot een doorbraak geleid. Tanja Groen verdween 33 jaar geleden toen ze van een studentenfeest naar huis fietste, 10 kilometer verderop. En de Amerikaanse militairen die uit Duitsland vertrekken zijn welkom in Litouwen en Letland. We hebben goede banden met de VS en Donald Trump vindt ons goede bondgenoten, zeggen beide landen. Litouwen en Letland zien ook strategisch een groot voordeel. De Amerikaanse troepen zitten dan dichter bij de Russische grens. Veronica weer, er trekken buien over het land met koude lucht en daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden, maar het voelt frisser.
1: Grote brrr. Dan het dakje dicht zo, hè?
0: Nee, echt hoor. Ja. Zeker. Raam ook.
1: Dan Veronica verkeerde Flitsmeister. 1 over 12 file op de A12. Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 12 minuten. En ook via de A37 9 minuten voor de grens. En de A50 Arnhem-Apeldoorn vanaf knooppunt Waterberg. Ongeluk gebeurt daar 9 minuten extra. En de rest van de files is korter dan 9 minuten.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.

Coldplay en A Sky Full of Stars bij Radio Veronica. En daarvoor ook Supertramp. En kijk eens naar buiten. Tenminste, hier wel. Ik hoop bij jou nog niet. Maar het is ineens een stuk kouder. En regenachtig. En grijs. En koud. En kil. Ach, wat waren het fijne dagen. Ik was er al bijna weer aan gewend. Hey, welkom bij de Veronica Lunchclub. We gaan er desondanks een lekkere uitzending van maken met z'n allen. Wat dacht je van INXS zometeen met Need You Tonight? Nieuwe muziek onderweg van Somber. En we gaan een nieuwe editie van de Radio Crypto spelen. En later natuurlijk ook nog het top 3000 milliseconden spel met een hele tas vol prijzen waar je kans op maakt. Ondertussen ook benieuwd hoe jij erbij zit op deze maandag. Hoe heb je het weekend overleefd? Wat heb je gedaan? Wat waren de hoogte, dieptepunten? Gratis Radio Veronica app staat voor je open. Of je mag even iets inspreken als je dat leuk vindt. Ik ben benieuwd hoe het met je gaat. We gaan beginnen met wat live muziek.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: via Douwpol.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boek houden.
2: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
4: Radio Veronica, verkeerde flitsmeister. Files langer dan 18 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen richting Duitsland, 18 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem vanaf knooppunt Grijshoord, een half uur. En de A50 Os-Apeldoorn vanaf knooppunt Grijshoord, 39 minuten door een ongeluk. De rest van de files is korter dan 18 minuten dus.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu,
5: Sander

0: Radio Crypto.
1: Kijk of je een beetje in mijn hoofd kunt kruipen met deze cryptische omschrijving van een Radio Veronica Classic die er zo meteen aankomt. Wat ga ik draaien als ik zeg de toekomst voor deze dieren is in Pieterburen het Walhalla? De toekomst voor deze dieren is in Pieterburen het Walhalla. Over welk liedje gaat dat? Titel en artiest, het zit er beide in. Als je hem hebt gekraakt, stuur je goede antwoord dan even in. Spreek even iets in via de gratis Radio Veronica app. Ja, en kom je er nou niet uit? Bij twijfel altijd één meer keuze antwoord ingeven, hè? Bijvoorbeeld C.

0: Dosis Jagger op Radio Veronica. The Moves Like Jagger. En dit waren de Stones himself.
1: De Radio Crypto.
0: De Stones themselves. Tijd voor de oplossing van de Radio Crypto. Wat ga ik draaien als ik zeg de toekomst voor deze dieren is in Pieterburen het Walhalla. Rob, wat dacht jij?
2: Rob hier vanuit een regenachtige Kopenhagen. Ik hoor net je Radio Crypto. Helder momentje. Future Love Paradise van Seal misschien?
0: Jawel.
2: Nou, we horen hem straks wel of het goed is. Alright, veel plezier met de uitzending. Hoi, hoi.

0: 200 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel 750 euro extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs. 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Tip om je lunch up te spijzen... Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Vanmiddag vertrekt de tweede repatriëringsvlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er vliegen zo'n 20 bemanningsleden mee van verschillende nationaliteiten. 2 gaan er in Nederland in thuisquarantaine. Het lege schip, de Hondius, vertrekt vanavond om 6 uur naar Rotterdam. Daar wordt het helemaal schoongemaakt. De GGD vindt het niet nodig om de 8 Nederlanders van cruiseschip Hondius... die nu in thuisquarantaine zitten, te checken. Ze moeten 6 weken binnenblijven en mogen alleen naar buiten om een luchtje te scheppen. De GGD belt wel 2 keer per dag om te vragen hoe het met ze gaat... maar langsgaan om te controleren doen ze dus niet. Als het kabinet doorgaat met de bezuinigingen op uitkeringen... dan dreigen de grote bonden met landelijke acties. Ook het verhogen van de pensioenleeftijd moet van tafel. Het kabinet krijgt daar 2 weken de tijd voor. De bonden komen met het ultimatum omdat er al maanden niks gebeurt... en de bonden nu schot in de zaak willen hebben. En het boekje dat iedereen vorig jaar kreeg als voorbereiding op een noodsituatie... is er nu ook in andere vormen. In braille, met een grote letter en ook voorgelezen. Dat is gelukt door onder meer de Oogvereniging. Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking... zich ook zelfstandig kunnen voorbereiden, zegt de directeur. Veronica weer nog. Er trekken buien over het land met koude lucht... en daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. Maar het lijkt frisser.
14: Dankjewel, Joost.
13: Alsjeblieft.
14: Dakje dicht. Dan Veronica, verkeer door Flitsmeister. File op de A12 Utrecht-Arnhem voor knooppunt Waterberg een half uur. A12 Arnhem-Utrecht vanaf knooppunt Velperbroek een half uur. En de A50 Os-Apeldoorn vanaf knooppunt Grijshoord 40 minuten vertraging. De rest van de files vind je allemaal in de app van Flitsmeister. En zijn korter dan een half uur.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

Billy, don't you lose my number. Ricky, don't you lose my number. Het is Phil Collins bij Radio Veronica. Daarvoor Deep Blue Something. Ik heb zometeen Britney Spears voor je met Toxic. Ook The Real Thing komt eraan met You to Me Are Everything. En zo is het maar net. Want dit is Veronica, een grote club. Join the club. Met nu Damiano David.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Veronica Verkeer door Flitsmeister vielen op de A12 Utrecht-Arnhem vanaf knooppunt Grijshoord 21 minuten. A12 Arnhem-Utrecht vanaf Arnhem-Noord een half uur. En de A50 Os-Apeldoorn vanaf knooppunt Grijshoord 21 minuten.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu
4: Sander Hoog.

Without You. Bij Radio Veronica, daarvoor Shanice en I Love Your Smile. Op deze maandag 11 mei 2026, wat ga je doen vanavond? Misschien wel naar Somjeu in de Spot Oosterpoort of Machine Head in 013. Of misschien wel iets anders leuks. Nee.

You got the look. Het was Prince bij Radio Veronica en daarna Justin Bieber. Dat kan alleen bij ons. De beste muziek aller tijden. Sorry van JB. En zometeen een nieuwe editie van de Bonanza met RS en CB. Rob Stenders en Caroline Brouwer zitten zometeen voor je klaar.

0: Planet Funk op Radio Veronica vanavond te zien in de Melkweg in Amsterdam. En zometeen een nieuwe editie van De Bonanza met Rob en Carolien.
1: Ik zat net te denken, lekker dit.
0: Ja, lekker blijf.
1: Dus vanavond te zien.
0: Ja, vanavond gewoon nog te zien. Ik zat even te kijken of er nog kaarten voor waren.
1: Ja, het zal wel uitverkocht zijn. Melkweg.
0: Melkweg hier. Maar ja. Volgens mij zijn er nog tickets.
1: Oh.
0: Kun je gewoon naartoe?
1: Nou, ga ik over nadenken.
0: Leuk toch?
1: Lekker in.
0: 30 euro pp. Ah. Hey, zometeen een nieuw editje van De Bonanza. Zijn we nog specifiek ergens naar op zoek? Of gewoon Anything Goes?
1: Nou, Anything Goes, waar je zin in hebt, gewoon zijn we naar op zoek. Maar ik zou wel zeggen, Rob is nog niet binnen. Ik sta hier nu alleen. Ik heb alle tijd. Kom op met je verzoek. Ja. Meer kans.
0: Zo is het ook. Veel plezier met Rob en Carolien.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
8: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
10: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
10: Ja, zo goedkoop.
12: Aldi. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi.

0: Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor. Alles.

0: hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Na het dreigen met stakingen door de vakbonden hoopt het kabinet snel met ze te kunnen praten. De vakbonden zijn tegen de bezuiniging op de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en het sneller laten stijgen van de pensioenleeftijd. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil er echt mee aan de slag, zegt hij. Een storing bij DigiD, waardoor niet iedereen kan inloggen. Als je de app gebruikt, krijg je de melding dat die tijdelijk niet te gebruiken is. Ook de website van DigiD werkt niet. Volgens het bedrijf wordt er hard gewerkt om de boel weer aan de gang te krijgen en is het geen cyberaanval. En ondanks een staakt het vuren van 3 dagen... blijven Rusland en Oekraïne over en weer aanvallen melden. Met drones, granaten en raketten. Het zou gaan om duizenden aanvallen, terwijl beide landen hadden afgesproken dat even niet te doen na bemiddeling van Amerika. Daardoor konden Oekraïne en Rusland 1000 gevangenen uitruilen. Het weer buien met tussendoor ook wat zon. In het noordwesten steeds meer wind. Het is 8 tot 12 graden. Morgen ook wisselvallig en fris. Dan de files. 3 vallen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 17 minuten. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A4 Amsterdam Den Haag voor Zoetewoude Rijndijk 10 minuten extra. Er liggen voorwerpen op de weg. Rechte rijstrook is dicht. Tot slot nog de A59 Zonzeel Den Bosch voor afrit Dussen. Een kwartier extra.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.

0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: film valt nooit stil. Alleen die ene keer, toen we het helemaal niet zo gepland hadden en dat toch stil viel, maar viel het stil. En dat was dan toch een glorieus moment van improvisatie dat ik daar direct op kon schakelen. En toen viel het stil. Nu niet. Dit was trouwens een liedje voor Marjolein de Burgt. Hoi, Carolien. Wil je dan viel het stil draaien? Want jij hebt net natuurlijk tegen me geroepen dat ik succes moest hebben in de draaideur. Dus dan ben ik even wat langer blijven hangen.
1: Ja.
0: Maar ben je wel, hoor.
1: Ja, je bent er. Nee, ik zei, Rob is er niet. Dus kom nu met je verzoekjes. Omdat jij zat natuurlijk nog vast zoals dagelijks in de draaideur.
0: Ja.
1: En daar was je niet alleen in vandaag.
0: Nee, je hebt heel veel mensen vast die zitten
1: vandaag. Ja, ik heb zowel de familie Knoops als Fidan Ekies door de draaideur zien gaan.
0: De Knoops zien zitten.
1: Ja, nou, bij hun viel het nog mee. Maar Fidan is echt gewoon gespit. Als ware het een tosti-ijzer.
0: Ja.
1: Zat Fidan ertussen. En die dacht dat ze heel onhandig was. Ik zei, Fidan, maak je geen zorgen.
0: Iedereen
1: heeft dat hier. Die deur is gewoon krankzinnig.
0: Ja. Nou ja, ik wil graag mezelf aanbieden als draaideur. Wat moet ik voor je draaien? Het hele concept opgebaseerd van de Bonanza. Laat het even weten via de app van Radio Veronica. En we hebben net Alive and Kicking gedraaid voor Rutger van Dieren en Nancy. Binnenkort komen we op jouw favoriete Simple Minds terug. Waterfront. Als ik er al was geweest. En niet in die draaideur had vastgezeten, was het die geworden.

0: 7. Kijken of ik al meteen weer met geld ga strooien, keihard. Krent als ik ben, zeg ik €4,95 ziets. Als jij direct weet van wie het origineel is van Denise. Het begint niet de moeite te maken.
1: Ik denk dat ik hem misschien ooit wel eens gehoord heb. Maar
0: zeker, ja.
1: Ik kan me niet meer herinneren hoe de beste man of vrouw heet.
0: Caroline, omdat ik tegen jou nog vaker gezegd heb, geldt voor jou een korting. €1,95.
2: Ja, maar dat doe ik niet voor.
0: Nee, oké. Zo ken ik je weer. Het goede antwoord had mogen zijn Randy and the Rainbows.
1: Oh ja.
0: Maar toen was het een meisje, toen was het Denise. Twee keer Ziggo Dome uitverkocht. En For What It's Worth These Days, nummer 1 in de Nederlandse albumhitlijst. Het lijkt op War on Drugs, dus dan vind ik het natuurlijk al lang weer goed. Het is de nieuwe single van Noah Kahan en die heet American Cars.

Cars, Noah Kahan. Ook aangevraagd trouwens door Nina Telgers. Ik vind het wel een lekker liedje, hoor. Ja. Ik vind alles wat een beetje tegen War on Drugs aanleunt wel lekker. Het is een sound die mij goed past. Niet schrikken allemaal, het is geen popquizje.

0: Hij zou de nieuwe David Bowie worden.
1: Hij had andere dingen te doen.
0: Nooit meer iets voor gehoord. M en popmuziek. Ik voel me toch verplicht. Stel ik hem gewoon eens richting al die miljoenen luisteraars schuiven, het popkusje.
1: Ja.
0: Dan hoeven jullie je niet te zweten. Hij heeft nog één hit gehad. M in Nederland. Wat is de titel van dat nummer? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Zien we daarna wel wat je krijgt. In elk geval mag je een tikje sturen voor €4,95.

0: Jesse Day en B.O.B. En de price tag is aangevraagd trouwens door Susanne Hemmers. Die had daar heel veel zin in. En wij ook. Is een leuk liedje. Ik heb net een moeilijke vraag gesteld. Popquizje. Popquizje. Die M had nog een tweede hit. Ik gok een weekje of 7 nummer 11 seats.
1: Ja, bijna. 7 weken inderdaad. Nummer 12.
0: Ja.
2: Jammer. Net buiten de foutmarge.
3: Goedemiddag Carolien en Rob, dat is Moonlight en Milzak. Oh. Volgens mij zelfs nog een oude Veronica Alarmschijf van M. De opvolger van Pop Music, 1980.
0: Ja, dat wilde ik er nog aan toevoegen.

0: Geinig toch?
1: Ja.
0: Ja. Zullen we eens een keer nu draaien?
1: Lekker.
0: Ja. Doen we dat voor Erika Stairway to Heaven. Led Zeppelin. Je komt wel iets later uit met het nieuws.
2: Prima.
0: Voor zo'n nummer.

0: away to heaven.
1: Op al mijn streampjes is To Heaven weg. Dat vind ik zo vervelend, krijg ik vaak klachten over. Ik heb natuurlijk een paar van die hobby-streampjes, die XXL-standers en zo. En dan is het altijd To Heaven weg, omdat het te zacht is. En dan jankt de computer er al een volgend nummer overheen. Tot zover een hele kleine persoonlijke klacht die ik met jullie gedeeld heb.
2: Kun je Ed Struijlaert niet vragen om daar een epische eindachter aan te doen?
1: Ja, gewoon iets harder, ja. Stairway to Heaven. Er zijn ook veel mensen die roepen... moet je de volgende keer niet die van Hard draaien? Dat is inderdaad ook een hele mooie versie. Sterker nog, heel Led Zeppelin, die eigenlijk vaak hebben gezegd... dat ze dat nummer Stairway to Heaven eigenlijk niet meer aan kunnen horen... hebben toch allemaal op de ereloge zitten huilen.
2: Huilen, ja.
1: Toen Hard de versie deed van Stairway to Heaven... toen zij gehuldigd werden met de zoon van de overleden drummer. Natuurlijk, dat zal ook meegeholpen hebben. Die ook een fantastische partij speelde. Als maar niet die Far Corporation versie wordt aangevraagd... vind ik het al lang goed. Stairway to Heaven dus. Erika was blij dat we die eens draaiden. En hij zegt eindelijk eens een keer deze Led Zeppelin. Gerucht gaat, als je Stairway to Heaven achterstevoren speelt... dan krijg je een heel gek liedje. Ik zal je iets vertellen. Bij elk nummer dat je achterdraagt... wordt het raar.
2: Ik wil hier een theorie-documentaire over.
1: Ja, dat wil ik ook, ja. Ja. Ja, het was toch ook altijd in die tijd dat die hardrockers... was het ook alweer bij...
2: Prince, onder andere.
1: Ja, maar toch ook met zo'n hardrock... dat was dan teruggedraaid, was dan een satanische boodschap. Maar het nummer heette al iets met Devil of zo. Ik was, geloof niet...
2: Laat me denken, ik kom hierop terug.
1: Of Highway to Hell was het, Dat de jongens zeiden, het nummer heet al Highway to Hell. Ik kan het wel terugdraaien.
2: Draait dus gewoon vooruit.
1: Volgens Dirk, ja. Ziet de jongens van Led Zeppelin in dat gemauw, het zeer overbodig gemauw van mij... ben je nog later dan je al gepland had, is er nog laatste nieuws. Nu wel zeker, hè?
3: Ja, en dat is de microfoon. Ja, dankjewel. het laatste nieuws was net... inmiddels al iets later nieuws. Een verkeersregelaar die gisteren ruzie kreeg met een stel... bij de A2 bij Knooppunt Everdingen... gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij een afzetting wilde hij ze er niet doorlaten. De verkeersregelaar kreeg een klap... en werd 10 meter meegesleurd op de motorkap. Het stel zei haast te hebben... omdat er iets heftigs was gebeurd in de familie... en daarom wilden ze dus die afzetting om doorbreken eigenlijk.
1: Hoe is het met het Nederlandse wegennet?
3: Ja, erg rustig. Paar files. Bijvoorbeeld A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoetewoude Rijndijk 7 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens voor Velperbroek 9 minuten. En op de N325 Nijmegen-Velperbroek voor Westervoort 10 minuten extra.
1: Dankjewel. We zouden de nieuwe Elvis Presley worden. Hij heette Al King.

0: Wil je allemaal meedoen thuis? Waar je ook bent, doe ik het ook. Al valt het te veel op. Dank voor het meedoen. Love and Pride van Paul King.
1: Nagekomen berichten.
0: Taste of your tears, Rob. Moet je ook eens een keer draaien. Oké. Frank de Jong was van deze Love and Pride. Klopt, er hadden nog een paar liedjes, maar werden nooit meer echte hits in Nederland. En daarna ging die de tv-branch in. Heel veel omgekeerde liedjes die we omgekeerd moeten afspelen. Als ik heel technisch was, zou ik dat nu allemaal doen?
2: Ja, dat kunnen wij niet. Nee.
0: Spreek voor jezelf, maar klopt wel.
3: Ja, precies. Ja. Rick Corne heeft zegt bijvoorbeeld, ja, dat ging over Judas Priest. En Marco zegt dat ook, gaat ook over Judas Priest, Ozzy Osbourne, allemaal duivelsmuziek. En Ruben Adriaanse zegt, dat ging volgens mij over Stairway to Heaven. Maar dat klopt, Ruben, want die draaiden we. Dus daar ging het over.
0: Ja.
3: Maar het zit in van alles. Want ik zag bijvoorbeeld ook Hotel California, daar zit het ook in. Daar hoor je Satan, he hears this, he had me believe.
0: Zo.
3: En zelfs in bijvoorbeeld een Another One Bites the Dust zit, It's fun to smoke marijuana, die zei dat. Dat was, zijn allemaal boodschappen.
0: Ja. Dus
3: kunnen we een hele uitzending aan wijden? Zouden we dat kunnen?
0: Ja, we moeten wel even allemaal terug kunnen draaien. Bij de kijkers, dat komen we wel op YouTube en zo te vinden. Dus gaan we zeker een keer doen. Als we erop ingericht zijn, ja. Ja, ik denk toch dat ik er ego-tip van maak.
1: Stenders. Ego.
4: Tip.
0: Ik vind hem gewoon ontzettend leuk. En hij blijft hele dagen in mijn hoofd zitten. En de tekst is feministischer dan je denkt. Bitches.

Siegfried van Veen. Cassie Eisten, zo heet ze. En come from a long line of bitches. En ik vrees, als ik ooit nog eens een dochter krijg, ook. Ik vind het een heel erg leuk nummer. En het zit zo ontzettend in je hoofd. Maar het is een beetje gek om dat de hele dag te zingen. Maar soms heb je daar last van. En ook op onbewaakte momenten, op moeilijke plaatsen, dat je ineens zingt, I come from a long line of bitches. Dat je mensen ziet kijken van, deze jongen heeft hulp nodig. Ronnie Rosmijn, mooie naam. Die wilde deze van Nothing.

0: Ja, mijn schuld.
1: Ja.
0: Mijn schuld. Helemaal mijn schuld.
1: Sorry, Arjan.
0: Is dit nou de mindere vioolversie? Ik mis het bombastische. Ja, het gaat dan zo. Hé, dan tik je Impossible in, Nothing But Thieves, dan boom, pleurtje in de computer. En dan moet je eigenlijk degene hebben die eronder staat. En die is natuurlijk ook mooier, die Abbey Road. Dus helemaal mijn schuld.
1: Deze ook mooi.
0: Ja, ik vind deze ook mooi. Ook wel eens leuk om een keer te horen,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Vanaf is
0: het, ja, laat ik het even positief herformuleren. Ik was bijna vergeten hoe de oorspronkelijke versie ook alweer klonk. Ik denk, die zet ik even op. Ja. Wel leuk, hè? En de volgende keer gewoon weer die Abbey Road versie.
1: Blijf je vers.
0: Blijf je, ja, precies. Ja,
2: disco!

0: Hij weet het wel heel zeker nu, hè? George McRae en Rock Your Baby. Nutteloze feitjes in de laatste top 40 die vanuit zee werd uitgezonden door Radio Veronica. Nummer 1.
1: Wauw.
0: Het is even dat je het weet. Siet, je kunt wat tijd terugpikken. We zijn 1 minuutje te vroeg, dus bereid je er vast op voor. Zometeen voor het nieuws. Veronica.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke lach.

0: En shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
0: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
4: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
3: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Moet je kijken daar, leuke gast.
7: I know.
6: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
7: Is ook echt jouw type.
6: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
7: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per strikt.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
13: Hoi.
12: Voor een dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen vorig jaar eist justitie 14 jaar cel. Het begon allemaal met een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de schoondochter van het slachtoffer. Toen de anderen zich daarmee gingen bemoeien, trok de verdachte een pistool en schoot 2 keer. Een storing bij DigiD is verholpen. De afgelopen uren lukt het vaak niet om in te loggen. De oorzaak van de storing wordt niet gedeeld. Vanwege bedrijfsveiligheid, zegt de beheerder van het DigiD-systeem, zou in ieder geval niet om een cyberaanval gaan. En de gisteren gestaakte eredivisiewedstrijd tussen NAC Breda en Heerenveen is net uitgespeeld. Het is 2-0 gebleven, de stand uit minuut 82... toen het duel vanwege vuurwerk werd gestopt. De laatste minuten werden trouwens niet in Breda uitgespeeld, maar in Heerenveen, omdat NAC vanwege veiligheidsredenen niet thuis mocht spelen. Het weer dan buien met tussendoor wat zon. Vooral in het noordwesten steeds meer wind. Het is rond 10 graden. Morgen eerst buien, 's middags vaak droog met wat zon en 12 graden. Dan de files. Nou, ze zijn niet heel lang. Deze 3 vallen nog het meeste op. De A12 Utrecht-Duitse grens voor Velperbroek 8 minuten extra. A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum 5. En op de N325 Nijmegen-Velperbroek voor Westervoort 7 minuten. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
14: Voor 8 minuten... was het veiligheidsrisico in Breda te groot?
12: Ja, want dan zouden die supporters erop af kunnen komen.
14: Oh, die kunnen terugkomen.
12: Ja, dat is niet de bedoeling.
14: Met de rest van hun vuurpijltjes, oké. Okay.
15: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
7: Maar je moet gewoon je boek houden.
6: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.

Gaat in ieder geval Cure worden. Nog anderhalve hit en het was weer voorbij. Wang Chung en Dance Holidays heeft hij lang niet meer gehoord. Wie is hij? Dat is Louis Roosendaal. Nou, dat is dan net weer even gecorrigeerd. Tot aan 4 uur heb je nog vol de tijd om liedjes aan te vragen. Waar heb je zin in? Jouw moment om de show te stelen. Alhoewel, dat heeft Paulien eigenlijk al voor je gedaan. Stole the show.

0: diep terug. Ik ben er nogal aan gehecht. De show. Sorry, stond de show. Ik denk, Caroline vat hem niet helemaal. Ik moet hem even uitleggen.
1: Klopt.
0: Keigo en Parson James was overigens voor Paulien van Dieren en dan zonder. En Joost die zegt, hey Rob, gisteren heb ik voor mijn vrouw snel een afspeellijst gemaakt met liedjes over het moederschap. Konden we mooi draaien op weg naar mijn moeder. Ach ja, moederdag, hè. Van die afspeellijst sprong deze eruit. A Real Mother for You, Johnny Gita Watson. Iets voor de bonanza, voor alle moeders en zo, omdat er gisteren geen bonanza was. Ik heb gisteren ook nog wel gedraaid voor mijn moeder, dat klopt wel.
2: Wanna buy a new car, but the price ain't right.

0: strawberry soda.
1: Too hot dogs. Op moederdag gegeten bij Moeken.
2: Wat zou dat zijn? Welke Moeken?
1: Dat is een tent, denk ik, die zo heet. Joost zegt dat.
2: Okay.
1: Ja, we hebben een viertjes, maken we er altijd een feestje van. Inclusief eten bij Moeken. Kan ook zijn dat dat natuurlijk gewoon de bijnaam van Mams is.
2: Ja, dat kan ook nog, ja, precies.
1: Ik ken wel een tent, volgens mij, die zo heet ook, Moeken.
2: Ja, ik ken Moeken Spiekstra.
1: Moeken, wie?
2: Blarikum.
1: Ah, helemaal.
2: Ja. Ja.
1: Die ken ik niet, maar goed. Real Mother for you in elk geval, voor alle moeders. Gisteren hadden we dus geen bonanza. Dus moesten we het even op deze manier doen. 1 dag uitgesteld, maar moeders blijven natuurlijk belangrijk.
2: Ja, zeker.
1: Jawel. Maarten, die zegt... Hey Rob, kun jij Danny Vera niet overhalen om een mannelijke versie te maken van A Long Line of Bitches? Je mooie egotipje van Cassie Ashton. Hij stelt voor A Long Line of Assholes bijvoorbeeld.
2: Lekker gezellig.
1: De Long Line. Ik weet niet per se of ik mijn vriendschap met Danny Vera hier aan op ga offeren.
2: A Long Line of Suckers.
1: Ja. Maar ik zal het namens jou zeker een keer vragen. Ik heb Danny afgelopen vrijdag op visite gehad. Samen met Marlon Pichel. En beide heren waren hier met heel veel plezier. Maar jullie allemaal niet, hè, behalve Siets was er. Maar Gabrielle was er niet, jij was er ook niet. Nee. Ik heb jou nogal uitgenodigd, sorry Gabrielle, jou niet. Maar het was echt serieus de moeite waard. Maar hij kan het ook heel ongeconcentreerd, Danny Vera. Want het is altijd leuk als die hier is. Je staat altijd te lullen. En we hadden ook dat AI-itempje. 3 vragen die we aan zijn AI-versie stellen, maar ook aan hem. Even vergelijken en zo. Dat was ook allemaal wel geinig. Had wel een hele nette AI-versie trouwens, vond hij zelf ook. Maar daarna loopt hij naar die studio. Die is hier ietsje verderop. En zijn oortje deed het niet. Dus ik heb hem al openstaan. En hij roept nog... ja, dus een tyfus oortje, ik hoor helemaal niks, joh. En Frank van het Hof, die loopt er nog even heen en die zegt... Hey, je bent in de uitzending. Oh ja, ik ben in de uitzending, uitschuif ik al. Ja. En hij begint te spelen samen met Marlon Pichel. En die 2 stemmen, jongen, hoe die bij elkaar passen. Dit is dus eigenlijk vrij ongeconcentreerd. En als je dit dus nu al op deze manier kan... Dit is een nieuwe single. Try Again, in dus die live-uitvoering van afgelopen vrijdag.

0: waarschijnlijk oortjes. Ah, ja.
1: Ik vond het niet te geloven, dit, hè?
2: Mooi, echt mooi.
1: Heel erg mooi, ja. Per toeval, want het was de verhouding is inmiddels de platenbaas. Penny is de platenbaas. Marlon Pichel is een trouwe werknemer. En ze had iets van, nou, misschien moeten we samen ook eens wat proberen. Dat is wel leuk. Dus die hebben geloof ik voor de lol een keer op een avondje I've Had the Time of My Life staan zingen. Die keken elkaar aan zo van, zo, die stemmen van ons die passen per ongeluk echt wel bij elkaar.
2: Klopt, ja.
1: Ja, en ja. Nou ja, dat kwam er hier natuurlijk ook uit. Dat is toch echt prachtig. Try Again van Danny Vera en Marlon Pichel. We hebben ook nog eens geprobeerd Marlon Pichel hier te krijgen. Toen was die bij Ego-tip. Dus, waarom kwam je toen niet? Oh ja, ik weet van niks. Hoe bedoel je? Dus Danny Vera zegt, ik ben zijn platenbaas, voortaan via mij regelen, ja?
3: Nagekomen berichten.
1: Veel nagekomen berichten.
2: Ja, te beginnen met dit nummer natuurlijk. Hans had het aangevraagd. Het was aan het concert geweest afgelopen zaterdag in Tivoli-Vredenburg. Prachtig vond hij het. En Jan-Willem Bouwman zegt, tops waren zaterdag ook bij Spijkers met Koppen. Dus ze hadden een druk programma. En Suze zegt, Marlon is ook mooi, zegt die tweede stem. Dat klopt inderdaad, ja. En Anke Schipper zegt, prachtig nummer van Danny Vera. Dus iedereen is er wel eens een beetje tevreden over. Jolanda was ook nog in Tivoli. Die zegt, het was echt fantastisch. En Mark zegt, je moet gewoon voortaan de stekker bij Danny uit zijn oortjes trekken, weet je wel. Breng hem gewoon in die ruimte en laat hem spelen. Ja. Top. Ja. Nou, dan hebben we er ook nog een paar reacties op het restaurant Moeken.
1: Ja,
2: Joost, die daar dus ook heen ging, die zegt, het is een restaurant in Den Bosch. En je hebt meer restaurantjes blijkbaar in Nederland die Moeken heten. Dat klopt, want Ben zegt Café Moekes in Hollandse Rading. Mm-hmm. En Jurjen Scheffens zegt, die zegt Moeken, dat is gewoon Belgisch voor moeder. Dus die zat gewoon thuis te eten. Nee, hij zat in Den Bosch in een restaurantje Moeken.
1: We gaan naar het liedje van Michael Veenendaal. Die gaan wij plezier doen met deze letterlijke cultklassieker.

0: met de meisjes. Signorita, ik zou bijna willen zeggen, geef me zo'n gelijk. Doreen Brekelmans, alles is voor Justin Timberlake. Al begrijp ik dat hij zelf de meisjes ook gedaan heeft in dit nummer. Ik bedoel niet gedaan als in de betekenis...
1: Stemmen?
0: Ja, precies. Alle stemmen waren ook van hem. Zo, MV. Zo.
1: Ongelooflijk.
0: Binair. Justin Timberlake, Señorita dus voor Doreen. Het is iets over 3:30. Siets, kun jij ons bijpraten over het laatste nieuws?
2: Een medeverdachte van de kunstroof in het Drents Museum heeft een taakstraf van 40 uur gekregen. Hij had kentekenplaten gestolen. Die werden gebruikt op de vluchtauto na de diefstal van de gouden Roemeense helm en armbanden. Voor die gestolen kentekens kreeg de man €200. Hij hoeft de taakstraf trouwens niet meer uit te voeren, omdat hij al ruim 2 maanden in voorarrest zat.
0: Ja, ik heb heel veel platen gestolen, geen kentekenplaten.
1: Gewoon grammofoonplaten.
0: Grammofoonplaten.
1: Oh. Ja.
0: Ja, maar dan heb ik ook een taakstraf gehad, hoor. Dan moest ik in zo'n platenwinkel werken.
1: Ja, heel rottig. Heb je niks van geleerd?
0: Niks van geleerd. Ik ben nog de eerste klant die binnenkwam. Hé, je kunt een plaat van de werf die niet roze.
1: Wat?
0: Ja, precies. Dat was mijn eerste klant, weet ik nog. Heb ik onthouden. Een plaat van de werf die niet roze. Het bleek gewoon een leuke volkse zangeres te zijn die Roos heette, maar ik kende haar nieuwe single even niet. Ziet, hoe is het op het Nederlandse wegennet?
2: Het is nog vrij rustig. 2 files boven de 10 minuten op de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor Velperbroek 12 minuten en op de A16 Rotterdam-Breda. Voor Dordrecht Centrum 20.
0: Roderick, die zegt, hey Rob, zou jij dit nummer kunnen draaien? Don't let the sun go down on me van Elton John. Mijn dank is groot.

0: En de solo is voor Danny Vera en Marlon Pichot. Oh, die zei die niet.
1: Ik heb weer geen oor in.
0: Oh, ik heb geen oortjes, hè? Ja, die met George Michael die hoor je tegenwoordig eigenlijk wat vaker. Maar Roderick vraagt de originele aan. Don't let the sun go down on me. Dit is Elton John. I can't.

0: geweldig. Halleluja.
1: Mr. George Michael.
0: Ja, ho, je was hier. Oh.
1: Maar nee, Mr. Elton John.
0: Was die hier, ja?
1: Ja.
0: Ja, de live-uitvoering is tegenwoordig staat bijna altijd in die alle tijdenlijstjes wat hoger. Die andere uitvoering is populairder geworden. Maar mogen de originele niet vergeten hoor, want die is ook mooi. Heeft het al ooit bedacht in de 70's, Elton John.
1: Nou, daar begint het.
0: Ja, don't let the sun go down on me. Kijk, Frank die zegt, deze uitvoering is echt slecht. Ja, dan doet hij mij pijn. Hè?
1: Ja, ik zag het, je trok wit weg.
0: Ja. Te weinig ook in de zon gezeten, maar voor de rest inderdaad. Wat ook gek is natuurlijk, dat kan dus niet slecht zijn. Dus en dezelfde song. Ja. En Elton John heeft het bedacht. Dus als je zegt, ik vind die andere beter. Misschien een nuanceverschillen. Maar
1: mooi,
0: slecht kun je deze toch niet noemen. Kijk, Roderick vroeg hem aan. En dit was wat een goede versie. Die heeft ons bedankt met drie uitroeptekentjes. Bedankt. Stel voor dat Roderick ook vergeten was de naam van George Michael. Dat we het ook voor hem verpest zouden.
1: Nee, niet deze.
0: We gaan naar Luc Woutersen. Gespeld met een dubbel U en een C. Hij wilde graag Miley Cyrus horen. End of the World.

0: En het zeggen twee mensen, Mark Bouwman en Ines. Nummer van Miley Cyrus. Ik wil aan het begin altijd het riedeltje van Mamma Mia erbij zingen van ABBA. Snap ik. Luc Woutersen is buitengewoon gelukkig dat wij dit gehonoreerd hebben. I've got my first Grammy. Miley Cyrus met ja. De bloemen erbij, met de flowers erbij. The end of the world. Moet ik even kijken of we gelijk doen?
1: Ja, graag.
0: Okay. Is een stukje van Miley.

0: kwijt. Hè? Het gaat echt om het begin, toch?
1: Mama, Mamma Mia, zeker met de dubbel M.
0: Oh, komt het nu? Oh, dat is...
1: Ping, ping, ping. Ja, daar zit hij. Ah, daar zit hij.
0: Ik wou al zeggen, ik hoor het er nog niet. Het gaat om die piano die even...
1: Ping, ping, daar ping. Ging het om, ja. In elk geval dus Miley Cyrus en The End of the World. Nog even een grapje van Henk. Ik zei dus dat hij in het koortje ook alle stemmen van de vrouwen deed. Justin Timberlake. En toen zei Henk, ik vond al dat die vrouwenstem erg op Justin.

0: erg bedankt. Wat een plaat. Diep respect dat ze op die leeftijd nog steeds een fantastische sound en energie hebben. René zegt lekker nummer wel van die Stones. Alleen mix en stem is wel erg opgepimpt. Het rauwe randje van de vorige LP is zelfs weg.
1: Oh.
0: Ja, het is een riffje waarvan je denkt... Keith op zijn minst heeft dit riffje al 2100 keer gedroomd. En ja, het heeft op de een of andere manier iets... ja, toch wel gemakkelijks, maar ook wel...
1: Stones.
0: Ja, het is gewoon een lekker nummer. Ja. Het luistert gewoon lekker weg. En ongetwijfeld heeft hij dit riffje al een keer of 2100 gedroomd. Hé, hey, ik heb deze nog.
2: De vraag van vandaag. Ja.
0: Maar we gaan er weer.

0: afgelopen vrijdag een vraag aan ons gesteld. Nou ja, er is een heel weekend overheen gegaan.
1: Ah, hebben ze die wel echt gesteld? Want ik heb geluisterd.
0: Ja, ja, ja. Ja? Ik heb wel geluisterd, maar... Oh. Een heel weekend overheen gaan, dus ik weet niet meer.
1: Nou, ik weet gewoon überhaupt niet dat ze hem gevraagd hebben. Maar ik heb wel een vraag van Wouter Frank.
0: Ja?
1: En dat is, wie was vroeger je favoriete lerares?

0: niet.
1: Nou, het beste concert waar ik ooit geweest ben, ik weet niet meer. Hoe dan ook, de karaoke. We hebben een paar mogelijkheden,
2: ja, Carly. Vertel.
1: Je mag kiezen voor het hele mooie en poëtische en hele gevoelige Miso Horny. We hebben Promise Me van Beverly Craven. We hebben Hang Up, aangevraagd door Tanja. Dat is Madonna.
2: Ja?
1: Koos die wil graag dat jij koos voor More Than A Woman van de Bee Gees.
2: Oh, ik wou net Madonna doen, maar de Bee Gees vind ik ook wel echt geweldig. Ja,
1: ja?
2: De Bee Gees maar.
1: Jack Dutch.
2: Ja. Oh, hoor nou. Goeie keuze, hoor.
1: Saturday Night. Woo. Fever.

0: Wouter Frank dus, wie was vroeger je favoriete lerares en waarom? Misschien dat ze ook nog wel willen beantwoorden. En is het nog wat geworden?
1: Veronica. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AHA goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 4 uur.
11: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
12: Goedemiddag. De aanslag bij het partijkantoor van D66 in Den Haag vorige week was terrorisme, zegt justitie. De verdachte maakte de partij en een deel van de bevolking met de explosie bang. Er raakte niemand gewond, wel waren tientallen jongeren van D66 in het gebouw. Na een ultimatum van 3 vakbonden belooft het kabinet binnen een paar weken met een voorstel te komen. De vakbonden willen niet dat wordt bezuinigd op uitkeringen en dat de pensioenleeftijd sneller omhoog gaat. Daarom wordt gedreigd met stakingen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil de bezuinigingen niet gelijk van tafel halen, maar hoopt wel meer te kunnen praten met de bonden. De Europese Unie kan nu toch met straffen komen tegen Israëlische kolonisten die met geweld Palestijnen van hun eigen land en uit hun huizen verdrijven. Hongarije zat steeds dwars, maar nu premier Orbán is opgevolgd door Magyar is het besluit er wel door. De Israëlische kolonisten zijn niet meer welkom in Europa en kunnen moeilijker bij hun geld. En de Britse premier Starmer weigert op te stappen na het enorme verlies van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen vorige week. Hij zegt in een toespraak dat hij de zorgen van de kiezer begrijpt en belooft de economie een boost te geven. Starmer waarschuwt voor Nigel Farage van Reform, die de verkiezingen won. De premier noemt hem een oplichter en opportunist. Het weer dan, buien tussendoor zon en in het noordwesten waait het hard. Het is rond 10 graden. Morgen eerst nog buien, daarna vaak droog met wat zon. Het wordt 13 graden. Tot het begin van de avondspits met zo'n 40 vertragingen. Dit zijn de meest opvallende. A2 Eindhoven-Maastricht voor Born 11 minuten. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 13 door een ongeluk. Dan de A12 Utrecht-Duitse grens voor Velperbroek een kwartier extra. Heel druk is het al op de A15 Europoort richting Gorkum. Tussen Vaanplein en dan de weg naar de A29.

0: 20 richting Bergen op Zoom en Alblasserdam. 40 minuten extra door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Tot slot een gat in de weg op de A28 Amersfoort Zwolle. Voor Zwolle Centrum daarom een vertraging van 11 minuten.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Keukenkopers, opgelet. Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Welkom bij de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank. We vinden het heel tof dat je er ook bij bent. En we hebben een bomvolle show vandaag.
1: Want zometeen geven we weekendkaarten weg voor Douwpop. We bellen met een verslaggever die op Tenerife is. Bij het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Verder spelen we Woordenjacht. Daar kun je serieus geld mee winnen. En hoor je na 6 uur de top 40 van 12 september 1984. En over die top 40 gaan we ook nog wat leuke vragen stellen in onze popquiz. En dat hoor je allemaal na 6 uur.
0: Even over dat Hantavirus.
1: Ja.
0: Ik vind het zo bizar dat we hebben de ene na de andere deskundige die zegt, ja, maar daar moet je geen zorgen maken. Dit wordt geen ding. Vervolgens iedere scheet die hieromtrent gebeurt, is nieuws.
1: Ja.
0: Ja. Zelfs, weet je, hoe ze zijn nu nog bezig met die gasten van het schip afhalen.
1: Ja, maar dat is ook een operatie natuurlijk. Hè?
0: Niet normaal, toch? Heb je gezien dat filmpje van die man die in zijn eentje, waar is dat ook alweer, die zit op een eiland, zit hij, een Engelsman? Dat zijn parachutisten, die zijn helemaal gedropt om allerlei noodvoorzieningen te brengen en zo. Dat je denkt, jongens, waar gaat dit over?
2: Ja, het is een beetje overdreven soms. Hè?
0: Toch wel, hè?
2: Ja.
0: Toch wel, oké. Nou goed. We gaan er straks over praten. Ondertussen hebben we ook nog
3: de vraag van vandaag.
0: De vraag van Rob. Wie heeft de vraag van Rob?
1: Even kijken, de vraag van Rob is, wie was vroeger je favoriete lerares?
0: Ja. Wie was jouw favoriete lerares?
1: Ja, mijn favoriete lerares was de lerares geschiedenis. Ja. Mevrouw Hagenaars. Leeft inmiddels niet meer. Vrij jong overleden ook. Ik vond dat echt verschrikkelijk toen ik dat hoorde. Maar zij was naast het geschiedenis gaf ook mijn mentor. Heel lang op de middelbare school.
0: Ja.
1: En ik wil niet zeggen dat ik een probleemkind was op de middelbare school.
0: Maar dat bedoel je eigenlijk wel.
1: Ja, ik deed in principe wel. Ik vond andere dingen echt veel leuker dan school.
0: Ja.
1: En zij heeft me daar toch een beetje, zij heeft mij echt wel een beetje op het rechte pad gehouden wat school betreft.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: En jij?
0: Ja, nee, een soort gelijk verhaal. En in mijn geval was het op het Bergen Scholengemeenschap in Bergen. Daar had je mijn lerares Frans, dat was mevrouw Ouders. En zij is niet zo heel lang geleden overleden. En ik vond het ook heel heftig om te horen. Zij is wel heel oud geworden, maar zij was super lief. En ik was ook niet echt een
1: voorbeeldleerling.
0: Voorbeeldleerling. En Frans was ook niet tegen mijn ding, maar dat vond ze allemaal wel prima. En je wilde ook, weet je, ik denk dat iedereen wel een favoriete leraar of lerares nu in zijn of haar hoofd heeft. Dat waren ook mensen, daar wilde je dan ook wel je best voor doen.
1: Ja.
0: Dat je dacht, ja, ik heb niks met die Franse woorden. Ik ga van mijn leven niet naar Frankrijk toe om daar Frans te spreken. Maar ik wil wel voor haar de voldoende halen. Ja. En wat zij heel leuk had, was vroeger, in mijn tijd had je cassettebandjes die hoorden bij de les. En daar werd dan Frans gesproken. En zij had op haar bureau zo'n grote stereo, zo'n ghetto blaster staan. En daar werden die bandjes mee afgedraaid. Maar ik had natuurlijk met een aantal vrienden een radiopiraatje. En ik zat precies voor haar, dat had ze dan wel zo geregeld. En dan mocht ik, als we geen cassettebandjes draaiden, heel zacht dat piraatje aanzetten om te horen of we toch in de lucht waren.
1: Dat is wel heel simpel.
0: Dat is toch fantastisch?
1: Dat is heel lief, ja.
0: Dus ja, ik wilde van haar wel een voldoende halen, maar ze is een paar maanden geleden overleden. Maar ik weet ook dat, ik kwam haar nog wel eens tegen en het altijd nog leuk. Zij was de allerliefste lerares die ik ooit in mijn hele leven mee.
1: Ik kan me herinneren dat je ooit wel eens in dit programma ook verteld hebt dat er één lerares was waar je mee gezoend hebt. Maar is dat dan deze of is dat dan weer een andere?
0: Nou nee, dat heb ik niet gezegd. Dat is nooit gebeurd. Daar heb jij ervan gemaakt. Dat was zeker die mevrouw Ouders.
1: Oh, okay.
0: Dus het is heel jammer dat je dit mooie verhaal weer weet vanavond. Mensen, nog een ander dingetje. We hebben nog een update te geven over een beetje gek verhaal wat afgelopen vrijdag gebeurde. Toen ontstond er ineens een mooi ideetje.
1: Ja, en daar komen we zometeen op terug.
0: Het idee heeft te maken met een film, met Michael Jackson en met komende donderdagavond. En als je erbij wil zijn, let dan goed op zometeen.
4: Iedere middag vanaf 4 uur.
0: Is het ding aan?
4: Wout en Frank Radio.
0: Veronica. Ondertussen is dit Ed Sheeran. En we hebben ze allemaal.

0: Nick Heyman. En I Promise Myself om 5:10 in de middagshow bij Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank en wat moet ik er verder nog over zeggen?
1: Nou, we hebben wat dingen te doen nog.
2: Nou ja, het is allemaal afgelopen donderdag ontstaan. Er komt nu ook een appje binnen
0: vrijdag,
2: van Gino
0: toch? Kei. Vrijdag was het.
2: Was het de vrijdag?
0: Vrijdag was
2: het,
0: ja, sorry, ik vergis me.
2: Gaan jullie het nog hebben over die kaarten voor de bioscoop in Almere? Afgelopen vrijdag ontstond eigenlijk redelijk spontaan het idee van joh, wij moeten nog naar die film van Michael Jackson. Wij zijn er nog niet geweest, jij bent er nog niet geweest, ik ben er nog niet geweest, Rob Stenders nog niet geweest. En daar hadden we het over op de radio. Toen dachten we, ach, waarom gaan we niet gewoon lekker met z'n allen naar de bioscoop naar die film te kijken? En dat is een tikkeltje uit de hand gelopen. Wout, kom jij er maar in.
0: Nou ja, op dat moment was ik ineens hoofdproductie. Ja. En toen kregen we een appje van Jan Willem. En die zei, als je dan toch gaat, ga dan eventjes naar de bioscoop in Almere. Want er is het geluid en het beeld zo goed. Ja. Dus toen ben ik gaan bellen met de bioscoop in Almere. Kijk, je moet je voorstellen, normaal gesproken, als we prijsvragen dingen doen en zo, dan is het allemaal met sponsor en toestanden en allemaal belangrijke
2: mensen. Dus hele afdelingen zijn daar druk mee dan.
0: Maar dit was echt gewoon, zie dit eventjes gewoon als een idee.
2: Het is alleen Wouter van der Goes eigenlijk. Nee, maar dat is zo, vriend. Je hebt hier alleen maar staan bellen vrijdag.
0: Ik heb helemaal niks geregeld. Nou ja, een klein beetje. Ik heb een paar dingen kunnen regelen. Luister goed. We kunnen inderdaad komende donderdag met een leuk groepje kunnen we naar de bioscoop. En dat kan in Almere. Er zijn voor ons in principe 30 kaarten gereserveerd. In de zin van die worden apart gehouden.
2: Okay.
0: Ik heb geen commerciële deals gemaakt. Dus je moet gewoon je eigen kaartje kopen. Maar dan hebben we best een aardig groepje bij elkaar. Dus ik heb nu die stoelen apart kunnen houden. 20 in totaal. Jij zorgt voor popcorn, heb je beloofd. En als je... Dat is trouwens niet waar, maar dat komt wel.
1: Ik wil het zeggen, maar nee, prima. Ik ga bakken.
0: Als je met ons mee wil, app dan eventjes ja, ik wil mee naar de app van Radio Veronica. Hebben afgelopen vrijdag ook heel veel mensen gedaan. Ja, dan nou denk ik dat we echt wel een leuk clubje bij elkaar hebben waar we donderdagavond mee naar de bioscoop gaan. Oh ja, nog belangrijk was, hoe laat is die film? Want dat wist ik ook nooit. Zo'n schema wordt per week gemaakt. Donderdagavond om 8:10 in de Kinepolis te Almere draait de Michael Jackson film en zijn wij er dus bij.
2: Oké, okay, dus en dus je hebt 20 goede stoelen heb je apart weten
0: 30,
2: te houden?
0: 30.
2: 30, oké. Okay. Prima, ja, dan pas ik dat even aan in mijn 30, schema.
1: Heel goed.
2: 30 stoelen zijn er apart gehouden. En als je dan nu appt via de Radio Veronica app, ja, ik wil erbij zijn. Dan gaan we selectie maken.
0: Ja, dan gaan we gewoon zorgen dat je alvast een plekje hebt. Kijk, als mensen, het staat iedereen vrij om nu naar die bioscoop toe te gaan en je eigen kaartje te kopen, vind ik ook prima. Moet alleen niet aan denken dat, want er zijn geloof ik...
2: Dat het een soort Project X wordt.
0: Ja. Nou, ja. Kom, alleen als je een kaartje hebt, wilde ik er wel even bij zeggen.
2: Ja.
0: Maar in ieder geval heb ik het 30 van tevoren al geregeld. En gewoon lekker de seat, weet je wel, rij 1. Nee.
2: Ja, dat je nekpijn hebt aan het einde van de avond.
0: Als je mee wil, stuur dan ja, ik wil mee. En we hebben afgelopen vrijdag diezelfde oproep gedaan. Daar hebben ook heel veel mensen op gereageerd. En dan gaan we gewoon maar even in de mini-mutten doen, vind je niet?
2: We komen hier heel snel op terug. Dus als je geappt hebt, we komen er echt snel op terug.
0: Aanstaande donderdag.

0: Dat wordt wel een serieuze popcornbak, hoor.
1: Ja, toch? Hebben we nog stoelen? Volgens mij niet, hè?
0: Nee, we zitten wel redelijk voor. Ik ga zo meteen ook eventjes iedereen een berichtje terugsturen die er dan bij is. Komende donderdag. Dan gaan we dus naar de film met een leuke club aan Veronica Luisteraars. De film Michael in de bioscoop in Almere.
2: Ik baal een beetje, want ik zag een appje binnenkomen van iemand die er gisteravond was geweest. En die de film had gezien. Maar ik kan het appje niet meer vinden. Maar in ieder geval, kort samengevat, het is een fantastische film. Het schijnt echt te gek te zijn, dus je moet er gewoon willen zien. Maar ik kan het appje niet meer terugvinden.
0: Nee, ik zit ernaast.
2: Nee, dat maakt niet uit. Goed, komende donderdagavond, 8:10. En andere stoelen zijn wel vergeven, dus kunnen we dat afronden. Ik heb er wel zin in, jongens.
0: Mooi, ja, ik heb er wel zin in, ja.
2: Tsitsi, ouwe boef, wat zit er zo meteen in jou? Nieuws.
3: Terrorisme tegen D66 en gedoe in KLM-toestel na schrikmoment.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Veronica Weerbericht.
7: Even een dipje in de lente. Vandaag af en toe een bui. Tussendoor schijnt de zon. Het is een graadje of 10. Fris. Vanavond in het noorden en oosten enkele buien. Met aan de kust een stevige wind. En een kleine kans op onweer en hagel. Morgen nog meer buien. Maar uiteindelijk wordt het droog. De zon schijnt. En dan wordt het 13 graden. Het is 5:01. Dit is het nieuws uit de grote boze mensenwereld. Siets Roskam, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was terrorisme, zegt justitie. Bij de explosie vorige week was er alleen schade. Binnen schrokken wel tientallen jongeren van D66. De Amerikaan die vorige maand bijna een zaal met Donald Trump en andere regeringsleden binnenstormde met een wapen, zegt dat hij de president helemaal niet wilde doden. Hij wordt wel verdacht van poging tot moord. En urenlang moest een KLM-vliegtuig in Malaga wachten tot het kon vertrekken naar Schiphol na een dreigende situatie. Iemand aan boord had een wifi-hotspot op zijn telefoon of computer. Met als naam Allahu Akbar, er is een bom aan boord. Ja, dat kan natuurlijk niet. Alles moet altijd worden uitgezocht. Het hele vliegtuig werd onderzocht, maar er is geen bom gevonden.
7: En weten ze wie deze ontzettende grappenmaker was?
8: Nee, dat is het lastige.
7: Daar kom je ook niet achter. Nee.
9: Aan de andere kant is er ook wel weer een beetje...
7: Ja, nee, dit is niet lachen. Ik hou wel van mensen met gekke wifi-namen.
9: Nee, maar ik vind die grappig. Alleen het is meer, je weet toch ook wel dat dit natuurlijk niet serieus is.
7: Ja. Ja,
9: nou dat
7: ja.
9: Dit helemaal uitgezocht moet worden. Nou ja, prima. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 53 vertragingen, totale lengte van 192 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 26 minuten. A12 Oude Rijn Lunetten, daar 51 minuten vertraging. A12 Oude Rijn Arnhem, tussen Oude Rijn en Houten Oost, daar 26 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum, tussen Ridderkerk-Zuid en de Noordtunnel, 31 minuten. En A15 Oost-Voorne-Gorkum. Tussen IJsselmond en Ridderkerk-Zuid, 34 minuten. Compleet overzicht dus van alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
7: Thank you so much. Bruine

0: Maakt niet uit of je een klein wekkerradiootje hebt of een enorme ghetto blaster. Dit klinkt altijd vet. Altijd vet, deze plaat.
1: Maar deze kwam uit jouw kokertje ook. Zeker, jij was hier echt ongelooflijk op het verheugen al de hele middag.
0: Timbaland en Carrie Hilson en The Way I Are bij Radio Veronica. Dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank. En ook wij hadden tot voor kort nog nooit van de hondius gehoord. Maar tegenwoordig gaat het alleen nog maar over de hondius. Het virusschip, zei de telegraaf.
1: Precies, het virusschip. En dat klinkt toch... dat klinkt als een boek. Het virusschip.
0: Het virusschip.
1: Virusschip deel 1.
0: Ja.
1: Nou, het zijn ook de beelden die je nu overal ziet. Hè. Het lijkt echt wel een film, alles wat er gebeurt rondom dat hantavirus. En met name rondom dat virusschip. Heb je de beelden gezien afgelopen weekend?
0: Bizar.
1: Ja, hè?
0: Bizar.
1: Gisteren begon het allemaal. Gisteren werd het schip leeggehaald. Nou, dat gebeurde echt. Dat mensen werden in blauwe pakken afgevoerd. Dus dat is echt zo'n heel surrealistisch beeld, toch?
0: Vond ik echt wel, ja. Vond ik wel. Met name omdat er allemaal deskundigen roepen, allemaal virologen zeggen, ja jongens, niks aan de hand, gewoon doorlopen. Dan denk ik, ja, wat doen we dan zo druk om?
1: Ja. Nou ja, die vraag kunnen we wellicht stellen aan Telegraaf-verslaggever Marusha van de Groep. Die hebben we aan de lijn. Zij is nog altijd op Tenerife, waar dus die hele operatie plaatsvindt. Marusha, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag vanuit Tenerife, inderdaad.
0: Vanuit Tenerife, sterker nog. Marusha, die evacuatie die is op dit moment nog altijd bezig, toch?
2: Ja, het duurt in totaal 2 dagen. Als het goed is, gaan rond 7 uur vanavond de laatste mensen van boord. Dat zijn de Australiërs. Dat duurde even wat langer om dat vliegtuig hier naartoe te krijgen.
0: Okay.
2: En dan gaat het schip weer door naar Rotterdam.
0: Okay. En even een hele kleine aanname, maar ik verwacht niet dat jij de enige journalist op dat eiland bent. Klopt dat?
2: Nee, dat klopt. We stonden gisteren met meer dan 200 man van de internationale pers.
0: Oh,
2: dus ik heb er ook nog nooit zoveel bij elkaar gezien.
1: En het was überhaupt nog even spannend of die hele boot daar mocht aanleggen, toch? Wat was dat verhaal precies?
2: Ja, dat was de minister van de Canarische Eilanden. Die zei op een gegeven moment zaterdagavond, ik ga die goedkeuren. Want ik heb ergens gelezen, volgens mij was het via AI, dat hij erachter was gekomen dat die ratten naar de kust konden zwemmen.
0: Ja.
2: En dat het virus over kon brengen.
0: Ja.
2: Maar daar is wel van bewezen dat niet kan. Volgens mij de specifieke ratten die dit anders variant overbrengen. Die kunnen niet zo ver zwemmen.
0: Nee.
2: En er zijn überhaupt geen ratten gevonden op het schip.
0: Nee, maar dan kijk ik even naar Siet. Want dat heb jij regelmatig vorige week verteld. Zeg maar, de mensen zijn ziek geworden. Niet van, zoals met corona, van elkaar in het gezicht hoesten. Maar in de eerste instantie komt dit van knaagdieren. Van ratten en muizen.
3: Ja,
0: toch?
3: Het waren mensen die waren vogels gaan spotten bij een vuilnisbelt in Argentinië. En daar hadden ze rattenkeutels opgesnoven.
0: Sorry, mensen waren vogels gaan spotten bij een vuilnisbelt. Die snap ik niet.
1: Ja, er zijn hier fantastische vogels bij een vuilnisbelt.
3: Ja, er komen veel vogels op af.
1: Serieus, er komen heel veel vogels op af. Ja. Wist je niet, hè?
0: Nee, dat is
1: gekleurde vogels.
0: Ja, oké.
3: Okay. En die hebben het aan boord vervolgens doorgegeven naar andere mensen die ook ziek werden.
0: Hé, hey, Marusha, hoe ging die evacuatie? Kun jij een beetje een plaatje schetsen van het moment dat die boot dan, of dat schip dan die haven invaart?
2: Ja.
0: Wat gebeurde er allemaal?
2: Ja, dat was een beetje een bizarre gewaarwording. Zij kwamen om 5:30 ochtends, ging zij voor anker hier in de haven. En om inderdaad even het plaatje te schetsen, dat is een hele grote industriële haven. Dus ze kwamen niet in de gewone kroeghaven waar normale toeristen komen. Hier was ook helemaal niks in de buurt. Dus dat waren grote vlaktes, een paar containerschepen en dat was het. En dan 200 man van de pers en ook heel veel van de Guardia Civil. En echt mensen in van die hazmat suits zoals we in coronatijd zagen. En vanaf 8:00 zou de evacuatie beginnen met de Spanjaarden en vervolgens de Nederlanders. Nou, dat duurde allemaal wat langer. De Spanjaarden kwamen rond 10:00 van boord af. Ja, en dan zie je eigenlijk weinig. Ze gaan een tent in, ze zijn op schip al gecontroleerd en dan gaan ze direct in bussen naar het vliegveld. We zagen nog wel de Nederlandse mensen vanuit de bus nog even zwaaien en een duimpje opsteken.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat zij heel blij waren ook dat deze fase in ieder geval over is. Maar
0: Het
2: was wel een lange dag.
1: Wat weten we van die situatie aan boord van het schip? Want ze hebben daar natuurlijk dagenlang hebben ze daar gedobberd, wetende wat er allemaal zou gaan gebeuren. Wat weten we daarover?
2: Ja, nou ja, Kaapverdië wilden ze niet hebben. Dus toen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie aan Spanje gevraagd van, kunnen jullie ze opvangen? Oh. De Canarische eilanden. Nou ja, de Spaanse minister heeft gezegd dat is... Dat is prima, ondanks dat dus de minister van de Canarische Eilanden het daar niet mee eens was. En op het schip, zij hebben gewoon dagenlang in quarantaine ook daar gezeten. Dus zeg maar in hun eigen hutje.
0: Ja.
2: Eten en drinken werd gebracht. Als ze even naar buiten wilden, mondkapjes op. Ja. En ik denk niet dat dat een gezellige vakantie was.
0: Weet je wat ik heel gek vind, Marusha? We hebben natuurlijk menige virologen, Ab Osterhaus was er van de oplader af. Iedereen weer op televisie gezien. Ja. Maar allemaal zeggen ze, maak je geen zorgen, er is nothing on the hand. Het gekke is alleen dat ook volgens mij jij hebt ook nog niemand gesproken die op dat schip is geweest. Er is nog geen passagier ergens in het tv-programma geweest of geïnterviewd. Die worden heel erg weggehouden. Waarom zou dat zijn?
2: Ja, ik denk dat de rederijen dat gewoon adviseert. Ja. Het is natuurlijk best wel wat om ineens dan in het nieuws te komen. Ja. En ook zo massaal. Dus ik denk dat zij gewoon zeggen van joh, laat onze communicatie doen en hou je even afzijdig. Ja. Maar het is wel bijzonder inderdaad.
0: Ja. En hoe lang moet jij nu nog wachten daar? Tot de 8 uur vanavond of zoiets? En dan is iedereen van boord en
2: Nee. Nee, ik ben gisteren nadat de Nederlanders van boord waren, ben ik gegaan. Ik moest het gisteren doen met een blesje ijsje en een paar koekjes de hele dag.
0: Oké, jij was er wel klaar mee.
2: Ik dacht op een gegeven moment, het is goed geweest.
0: Ja, lullig daar op dat schip. Maar Marusha zit gewoon met ijsje en een paar koekjes. Ja. Hij houdt een keer op, maar het is ook vervelend. Maar onvoorstelbaar wat er gebeurde. Ook die beelden van die man, die Engelsman die op een eiland zit, waar parachutisten hem zijn gaan redden. Terwijl er met die man in principe nog niks aan de hand is. Met zuurstof en alles en zo. Het is een gekke verhaal. Marusha, succes. Kom veilig weer terug deze kant op. Dat sowieso. En zonder allerlei ziektes en toestanden. Zullen we dat afspreken?
2: Ja, ik heb wel een klein kuchje moeten zeggen. Maar ik denk dat van de airco van het hotel is.
0: Blijf lekker 6 weken thuis. Tot over de paar uur. Marusha van de groep is van de Telegraaf. En die staat op Tenerife. Marusha, tot snel. Doei Marusha.
4: Dat is even.
5: Wouter van der Groes. Frank van het Hof.
4: Lekker man.
5: Join the club.
4: Kom er mee.
5: Bij Radio Veronica.

0: En dat schijnt fantastisch geweest te zijn. Samen met Sam Fender en Read Me In bij Veronica. Voor en ieder die nog een beetje extra geld kan gebruiken.
1: Zo meteen spelen we Woordenjacht. En met Woordenjacht kun je gewoon cash geld winnen. Als je nu Woordenjacht stuurt naar de Radio Veronica, dan speel je wellicht zo meteen mee met Woordenjacht.
0: Ja, dat kan flink oplopen. Woordenjacht naar de FM Radio Veronica. Misschien ben jij dan zometeen de jager. Gezondheid ziet.
2: Hij moet even missen.

0: is Radio Veronica.
1: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Leven zonder

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien?

0: tijd. Met 120 locaties in Sport City, in Sportclub om de hoek.
1: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 5:00.
14: Nou, en daar is Siet Roskam.
15: Goedemiddag. Met de aanslag bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is de partij en een deel van de bevolking angst aangejaagd. Daarom ziet justitie de explosie als terrorisme. De verdachte, een man van 37 zonder vaste woon- en verblijfplaats, zit voorlopig vast. Voor een dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen vorig jaar eist justitie 14 jaar cel. Het begon met een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de schoondochter van het slachtoffer. Toen anderen zich ermee gingen bemoeien, trok de verdachte een pistool en schoot 2 keer. Asielopvangorganisatie COA heeft al meer dan 10 miljoen euro aan boetes moeten betalen voor de problemen met opvanglocaties. Verreweg het grootste deel ging naar de gemeente waar Ter Apel onder valt, omdat er bijna continu te veel asielzoekers blijven slapen. Ook voor opvanglocaties in Hardenberg en Epe worden boetes betaald, omdat ze langer open blijven dan afgesproken. Het COA heeft te weinig nieuwe plekken om ze naartoe te brengen. En de man die vorige maand probeerde een zaal met de Amerikaanse president Trump om daar met... In een zaal met de Amerikaanse president Trump zijn regering en journalisten binnen te dringen met meerdere wapens, ontkent dat hij Trump wilde doden. Beveiligers konden hem nog maar net op tijd overmeesteren. De Amerikaan wordt verdacht van poging tot moord op de president en kan levenslang krijgen. Het weer dan, buien en veel wind, vooral in het noorden en aan zee. Het is nu 10 graden. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Morgen eerst buien, later vaker droog. Met soms zon, het wordt 11 tot 14 graden. De files dan, toch een paar behoorlijkheden, in totaal zo'n 80. Dit zijn de meest opvallende: A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. 3 kwartier extra door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Ook bergingswerkzaamheden op de A12 Den Haag-Arnhem voor Bunnik ruim 30 minuten. Ook daar de linkerrijstrook afgesloten. Dan de A15 Europort-Gorkum voor Alblasserdam. Bijna 1 uur extra reistijd. Opruimwerkzaamheden daar, 2 rijstroken zijn dicht. Gat in de weg op de A28, Amersfoort-Zwolle, voor Zwolle Centrum, 36 minuten extra. Linkerrijstrook is daar afgesloten. Tot slot nog een hele lange file op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en datzelfde knooppunt Velperbroek, 57 minuten.
16: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze.

0: toch wel oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen. Nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
10: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

0: Bart en All I Wanna Do Is Make Love To You, lieve mensen. Het is 10 minuten over 5. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij vieren de maandag, het begin van de week. En ja, het is niet de leukste werkdag voor de meeste mensen, maar...
1: Nou, we gaan hem wel echt een stuk leuker maken.
0: Nou, want, dat. En als je vanavond thuis komt, dan heb je de eerste dag van de week alweer gehad. En we hebben een kort weekje in principe.
1: Nee, dat is lekker natuurlijk. Donderdag vrij vanwege Hemelvaartsdag. En heel veel mensen die plakken daar dan nog even die vrijdag aan vast als extra vrije dag. En wat het leuke is dat het komend half uur... We hebben een soort prijzenhalf uurtje. Wij gaan echt alleen maar prijzen weggeven.
0: Oh ja?
1: Ja. Onder andere Douwpop. Is leuk. Gaan we kaarten voor weggeven. We gaan natuurlijk een woordenjacht spelen zometeen. Waar gewoon serieus geld mee te verdienen is. Kortom, dit uurtje zit je echt geramd als het gaat om prijzen, hoor.
0: Laten we beginnen.

0: wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Bart-Jan Maas uit Deurne, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, grote Frank.
1: Jij gaat op jacht zometeen woord voor woord. Proberen Wout en ik een zin te maken. Die zin omschrijft dan een woord die jij moet raden. En even voor de duidelijkheid, wij kennen die woorden vooraf dus niet. Dus het is voor ons een beetje improviseren. Je krijgt 1 minuut de tijd en ieder goed geraden woord is 20 eurotjes waard. En na de pong, laat nog even die pong horen, Wout.
3: De pong.
1: Dus na de pong mag jij het antwoord geven.
2: Is goed.
3: Op de pong.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal klaar.
0: Hartstikke mooi. Bart-Jan Maas. Vandaag, onze woordenjager, jouw minuut gaat nu in. Frank komt hier met de eerste omschrijving.
3: Hier.
0: Poets.
3: Je. Tanden.
0: En.
3: Kun.
0: Je.
3: Douchen.
2: Badkamer.
0: Hoppa. Daar.
3: Zet.
0: Je.
3: Koffie.
0: Mee.
2: Koffiezetapparaat.
3: Ja. Kun.
0: Je.
3: Opladen.
2: Accu.
0: Dit.
3: Nee. Leg.
0: Je.
3: Tussen.
0: De.
3: Bladzijde.
0: Van.
3: Een.
0: Boek.
3: Boek. Ja.
2: Bladwijzer.
0: Oké.
3: Okay. Lege.
0: Flessen.
3: Lever.
0: Je.
3: Hier.
0: In.
2: De glascontainer.
0: Om.
3: Je.
0: Mee.
3: Af.
0: Te.
3: Drogen.
2: Handdoek.
0: Handdoek. Even kijken. We hadden 1, 2, 3, 4, 5, 6 woorden.
1: Even kijken hoor. Jury heeft meegeluisterd. Het eerste woord was badkamer. Die had jij goed. Het tweede woord was koffiezetapparaat. Volgens mij had jij die ook goed, toch?
0: Ja, toch. Die had hij gewoon goed, hoor.
1: Ja, die had je ook goed, ja. Even kijken, toen hadden we batterij.
0: Ja, hij zei accu.
1: Ja. Nou, dat mogen we niet goed rekenen.
0: Nee?
1: Nee, hoef ik niet.
2: Waarom niet? Niet alle batterij kun je oplaaien, hè?
0: Nee, precies. Hebben we een punt.
1: Boekenlegger was het vierde woord. Jij zei bladwijzer.
0: Ja.
1: Jury? Nee, goed. En dan hadden we glasbak. Jij zei glascontainer, maar die rekenen we goed. Handdoek, zei je ook. Klopt ook. En dat betekent 1, 2, 3, 4 goede woorden betekent.
0: Tot 80 eurotjes.
1: 80 eurotjes.
0: Lekker, man. Die zijn voor jou. Veel plezier ermee, Bart-Jan. En ik wens je een hele mooie maandagavond.
2: Hé, hey, bedankt, jongens. Fijne uitzending.
0: Mocht je denken, ik wil ook meedoen, dan kan dat eigenlijk heel eenvoudig. Stuur ons een appje. Woordenjacht richting de app van Radio Veronica is meer dan voldoende.

0: Foreigner, say you will, say you will, say you will. Dit is Radio Veronica. In de week dat we komende donderdag Hemelvaartsdag hebben. En dan hebben wij ook een prachtige clubdag hier. En dan donderdagavond om 6 uur beginnen wij met...
1: Het basispakket bij Radio Veronica. Ja.
0: Dan moet ik eerlijk zeggen dat er zijn eigenlijk twee manieren waarop je het basispakket kunt uitleggen. Je zou kunnen zeggen, welk liedje moet je ooit in je leven gehoord hebben? Maar ik vind daar een beetje dwang in zitten.
2: Ja.
0: Ik vind het een beetje...
2: En daar ben je niet van, hè? Je bent niet, de dwingende, dat is niet water van de goed, hè?
0: Vind ik niet fijn. Nou ja, we hadden het er gisteren over. Jij zei het, wij stonden gisteren bij de auto even te kletsen. We hadden een dingetje, waar ergens naartoe, weet ik wat. Maar in ieder geval...
2: We hebben Gordon en Replay geïnterviewd gisteren.
0: Jezus man, ik ben nog kapot.
2: Ik ben er nog van aan het bijkomen. Maar, goed, maar het was wel lachen.
0: Komen we later op terug.
2: Ja.
0: Maar echt, de enige man die 8400 grappen in 3 minuten kan maken, waar je er geen eentje van kan uitzenden, is Gordon. Maar dat terzijde. Nee, en toen zei jij, het gaat er eigenlijk om met het basispakket. Welk liedje wil je doorgeven aan een nieuwe generatie?
2: Ja.
0: En dat kan iedereen, alle generaties kunnen zijn. Oudere generaties, jongere generaties. Maar welk liedje wil je doorgeven? En toen vond ik het minder dwingend. En nu vind ik het echt heel erg leuk.
2: Ja, ik vind dat je het mooi hebt uitgelegd, Wouter. Welke nummers hebben jou gevormd en wil je doorgeven aan een volgende generatie? Zo had ik hem zelf opgeschreven.
3: Ja.
2: Annelies uit de Uden, die vraag willen we graag aan jou stellen. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Laat ik eerst even de vraag stellen. Wie heeft jou heel veel muziek gegeven? Van wie heb jij de meeste muziek doorgekregen?
4: Van mijn broers, van vriendjes, van overal.
0: Wat leuk, wat leuk.
4: Van iedereen, ja.
0: Wat leuk. En jij wil graag zeg maar Bruce Springsteen doorgeven. Waarom? Wat is er zo bijzonder aan Bruce Springsteen?
4: Ten eerste zijn muziek, zijn teksten. Ja. Zijn charisma, zijn energie op het podium. Zijn vriendschap met zijn bandleden.
0: Ja?
4: Al 50 jaar lang, dus dat kan niet meer kapot.
0: Ja. Maar op
4: dus even... eigenlijk het totaalpakketje.
0: Het totaalpakket, en het lukt ook wel, hè? Want op een gekke manier, de Bruce Springsteen, ja, weet je, ook jongere generaties, die zijn dan toch weer heel enthousiast daarover. Dus het gebeurt ook eigenlijk wel vanzelf. Het is heel logisch dat een Bruce Springsteen met meerdere liedjes in het basispakket staat. Het is eigenlijk helemaal niet zo gek.
4: Nee, helemaal niet. Nee. Hij heeft ook heel veel verschillende soorten muziek, vind ik. Van wild rock and roll tot, ja, ballads.
0: Frank, luister. Als mensen nu luisteren en denken... ik wil ook graag muziek doorgeven aan de volgende generatie. Ja. Waar moet je je aanmelden?
2: Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. We hebben dat heel makkelijk gemaakt. Radioveronica.nl, dat is onze website. En daar kun je jouw suggesties voor het basispakket doorgeven. Schrijf naar radioveronica.nl.
0: Annelies, je bent echt niet de eerste en ook niet de laatste... die komt met Bruce Springsteen, maar we gaan hem draaien. Born to Run, dank je wel en geniet van het basispakket van donderdagavond. Hè?
4: Geweldig, ga ik doen.
0: Doei!

0: uit Uden zei Bruce Springsteen hoort in het basispakket. En dat zijn we ook wel met er eens hoor. Maar daar gaat het niet eens om. Het gaat erom wat zij in het pakket wil, waarvan zij zegt, dit is muziek die we door moeten geven aan nieuwe generaties. Die muziek komt in het basispakket.
1: Nou, jij mag die ook doorgeven via radioveronica.nl. Kun je dat doen. We hebben een voorkeurslijstje hebben we op de site staan. Maar je kan ook gewoon met totaal iets anders komen. Geef maar door, radioveronica.nl.
0: Precies, is er een liedje waarvan jij vindt dat die moet worden doorgegeven? Of overvraag ik je nu op dit moment? Ja. Je mag er ook over nadenken.
2: Geef door wat je door wil geven, het maakt echt niet uit.
1: Toto met Afrika, vind je dat belangrijk? Die kan niet goed zingen ook.
2: Ja. Zal wel iemand doorgeven, toch?
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Luister, Sitsi, wat zit er zo meteen in je nieuws?
2: Ja, nog een evacuatievlucht vanuit Tenerife en universiteiten. Nog altijd in de problemen.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
7: Veronica Weerbericht.
0: Vandaag was en is er af en toe een bui. Tussendoor schijnt en scheen de zon. Graadje op 10. Vanavond in het noorden en oosten enkele buien met aan de kust een stevige wind. Kleine kans op onweer en hagel. Morgen meer regen. Het wordt ietsje warmer. 13 graden. Maar even een dipje in de lente. Goed nieuws voor mensen die heel graag kaarten willen voor Douwpop. Die gaan we zo meteen weggeven. Maar eerst is hier het nieuws met Sietse Roskamp. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ik op nog een tweede evacuatievlucht naar Eindhoven met opvarenden van het cruiseschip waar het Hanta-virus uitbrak. Vanaf Tenerife vliegt dan een groep buitenlanders die daarna doorvliegt naar eigen land. Gebeurt vanavond, zei Telegraaf-verslaggever Marusha van der Groep eerder deze uitzending bij Wout en Frank vanaf Tenerife.
8: Als het goed is, gaat het nu nog gaan rond 7 uur vanavond de laatste mensen van boord. Dat zijn Australiërs. Het duurde even wat langer om dat vliegtuig hier naartoe te krijgen.
2: Okay.
8: En dan gaat het schip weer door naar Rotterdam.
2: Ja, daar wordt het schip gedesinfecteerd. De man die vorige week een explosief liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme, zegt justitie. Hij heeft de partij en een deel van de bevolking namelijk angst aangejaagd met de aanslag. De man zit voorlopig vast. En universiteiten hebben nog steeds last van de grote hack vorige week van de Amerikaanse onderwijssoftware. Studenten en docenten kunnen niet in de online leer- en werkomgeving, zeggen ze tegen BNR. En dat gaat nog minstens een week duren.
0: En had dit ook te maken met die brand in Almere? Of is dit weer
2: nee, dit was echt weer anders. Dit waren die hackers die ook Odido gehackt hadden. Die hadden dus ook heel veel universiteiten en hogescholen gehackt met dit systeem. En al die gegevens ook binnengehengeld.
0: Alright.
1: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 77 vertragingen op dit moment. Totale lengte van 285 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 26 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Plaspoelpolder. Daar 26 minuten. A15 Oostvoorne-Gorkum tussen Sjaarloos en Ridderkerk-Zuid. 27 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2. Daar 40 minuten. En A73 Nijmegen-Bracht tussen Kuik en Boksmeer. 32 minuten. Compleet overzicht. Met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
0: Douwpopkaarten, wie wil ze? Nou, gelukkig maar, we gaan ze zo weggeven.

0: Maar eerst heb ik een vraag.
1: Als je het een beetje kort houdt, want in principe is dit mijn onderdeel, Wout.
0: Ben jij wel eens op Douwpop geweest?
1: Douwpop? Ja. Ik ben misschien 1 of 2 keer met Frank van der Lende geweest. Onze Radio Veronica collega / vriend.
0: En hoe was dat?
1: En dat is een leuk festival.
0: Is Douwpop leuk?
1: Ja, dat is leuk. Het is ook heel leuk verdeeld namelijk. Een beetje zo in de bossen. Het ligt heel leuk. En er treden altijd best wel een hoop leuke bands op.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik hou ervan hoor.
0: En we hebben nu een speciale festivaleditie van de Vraag van Frank.
1: Ja, sterker nog, ik heb een speciale Douwpop-editie voor vandaag. Op dat festival dit jaar, Somjeus, Kunke Nancy, Antoon, Sugababes, Douwpop zijn er allemaal te zien. We gaan de kaarten voor weggeven. Mm-hmm. Maar dan moet je dus wel antwoord geven op de vraag van Frank. En voor de mensen die dit onderdeel niet kennen.
0: Nee.
1: Succesvol onderdeel, hè? Ja. Het is echt, het is meerdere keren al genomineerd geweest voor bijvoorbeeld de Gouden Radio Roos in Montreux. Hè? Hey, serieus is dit onderdeel. Ik ga hem even oefenen met jullie. Dus voor de mensen die het niet kennen, even een vraag van. Hoeveel bezoekers waren er op de allereerste editie van Douwpop? Nou, Sietse Roskam, doe eens een wilde gok.
0: Allereerste editie, 750.
1: 750. Wouter van der Goes.
0: 900.
1: Jij bent lekker bezig. 1200 bezoekers waren het.
0: Bam, die pak ik.
1: Douwpop vindt dit jaar plaats op 29 en 30 mei. Maar wanneer werd de traditie getrouw gehouden? Jij weet dit, Sietse.
0: Ja, dat is natuurlijk met Pinksteren.
1: Want Douwtrappen.
0: Ja, ook Douwtrappen. Daarom heet het Douwpop.
1: Ja. En misschien kun je dan nog heel even de vervolgvraag stellen. Maar joh, waarom is het nu dan 29 en 30 mei?
0: Waarom is
1: het
0: nu 29 en 30 mei, Frank?
1: Beter weer, Wout. Op het festival moet je natuurlijk gewoon je biertje kunnen kopen. Wat kost een muntje voor een biertje op Douwpop?
0: Ja, volgens mij zijn dat geen muntjes. Volgens mij zijn dat eikels die je krijgt.
1: Hoe weet jij dit?
0: Ja, dat heb ik al. Dat heeft heel mooi
1: gesteld. Eikels? Stelt.
0: Eikels, ja. Je betaalt, dat vond ik heel grappig. Je betaalt met eikels.
2: Een biertje, 3 eikels.
1: Ja, is zoiets, ja. Maar je zit natuurlijk in de bossen.
0: Dat iemand ook zegt, ik heb nog 8 eikels. Ja, dat vind ik mooi. Maar dat is toch waar wat ik zeg? Je betaalt met eikels.
1: Je betaalt inderdaad met eikels, ja. Okay. Hey, en dan nu de vraag die ik in de groep wil gooien.
0: Ja.
1: Hoeveel artiesten treden dit jaar op Douwpop? Degene die er het dichtstbij zit, die maakt kans op kaarten. Stuur een berichtje via de Radio Veronica app. Hoeveel artiesten treden dit jaar op Douwpop?
0: En hoeveel eikels kost een meter bier? Nee, oké. Okay. Hoeveel artiesten dit jaar op Douwpop? Zorg dat je er dichtbij zit en laat het ons weten via Radio Veronica. Dit zijn Tom Perry en de Harbour.

0: Learning to Fly van Topperi en de Heartbreakers. Dat was een kakatoe, of niet?
1: Je hebt overvlogen.
0: Zat de vogel in het liedje inderdaad.
2: Vind deze week kaarten voor Taupop Festival.
0: Ja, maar ik heb daar toch nog even een vraag over.
1: Wat?
0: Nou, wat is precies douwtrappen?
1: Douwtrappen, Wout, dat heb je toch ook wel eens gedaan, of niet? Met hemelvaart en dan lekker vroeg...
0: Ik heb geen idee wat douwtrappen. Ik dacht
1: aan wandelen, zwemmen.
0: Ik dacht dat het een soort luilakken was. Kennen jullie dat dan van vroeger?
1: Dat is herrie maken, toch?
0: Luilak is dat je, in ieder geval in Noord-Holland was dat een dingetje... dan moest je met blikjes achter je fiets op een zaterdagochtend... en dan om 5 uur gaan herrie maken, iedereen wakker... buurman boos, dat soort dingen, lachen.
3: Oh ja, dat is op de zaterdag voor Pinksteren.
0: Oké, maar wat is dan douwtrappen?
3: Ga je op hemelvaart nog voordat de zon opkomt... ga je wandelen of fietsen de natuur? In,
0: maar is het donker, dan zie je niks.
3: Nee, vaak omdat er dan dauw zo op die velden ligt.
0: Ah.
3: Mooi zicht.
1: Mooi man, heb je lekker wat aan je dag ook.
0: Nee, je kan ook van een beslagen bril opzetten. Dan gaan we 2 uur 's middags. Gekke gedoe. Maar goed, Douwpop, daar gaan we het over hebben. Wie gaan we misschien wel kaarten geven?
1: Nou, misschien, dat zeg je goed, Mike uit Zeewolde. Goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag jongens.
0: Hey man.
1: Jij zat in een belangrijk onderdeel van dit radioprogramma, namelijk de vraag van Frank.
4: Ja.
1: De zogenaamde Douwpop-editie. Ik stelde een vraag en aan jou de taak om daar antwoord op te geven. Hoeveel artiesten treden dit jaar op Douwpop, Mike?
4: Ja, dat weet ik wel. 79.
1: 79?
0: En wat is het exacte antwoord? Ik. Is dat precies goed?
1: Het exacte aantal. Wow. 79, jij bent erbij, Mike uit Zwibbel. Ik ga naar Douwpop!
0: Lekker, man.
4: Hoppa!
1: Hoppa, het hele weekend lang ook. En kun je lekker eikels verzamelen.
4: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ja, inderdaad, je moet betalen met eikels. Dat wilde je vragen. Maar, ja?
4: Douwtrappen. Heb ik echt nog nooit gedaan.
0: Nou, zie je wel. Ik had er ook nog nooit van gehoord.
1: Ik doe het elke helemaal vaak.
0: Ja,
4: maar moet het dan per se voor zonsopkomst?
1: Nee, het hoeft niet. Nee, dat hoeft niet per se voor zonsopkomst.
0: Als je om 1 uur 's middags gaat douwtrappen, kun je het gewoon een wandeling noemen, toch? Dan hoef je het moeilijk doen.
1: Maar misschien moeten we even opgooien. We gaan natuurlijk donderdag al met de hele club gaan we naar de bios. 'S avonds.
0: Ja.
1: Dat we dan 's ochtends even met de hele club gaan douwtrappen.
0: Gaan douwtrappen, ja. Dat zou mooi zijn. Mike, trap douw wanneer je wil. Maar sowieso veel plezier bij douwpop. Dat komt helemaal goed.
4: Ik ga zonder Holland lekker douwtrappen op douwpop.
1: Hey, douwtrappen, hè.

samen met Nickelback en How You Remind Me. Langzaam gaan we richting 6 uur en dat betekent... een mooie top 40 die je zo meteen na 6 uur hoort. Namelijk de top 40 van 12 september 1981. Een uur lang staat die top 40 centraal zo meteen. 12 september 81, die komt eraan.

0: Ja, echt wel met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Sound System. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
5: Goedenavond. Niet één, maar twee evacuatievluchten vliegen vandaag van Tenerife naar Eindhoven met opvarenden van het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. Op de tweede vlucht zitten mensen die daarna gelijk doorgaan naar Australië. Het ophalen van de passagiers en bemanningsleden begon gisteren. Toen kwamen de meeste Nederlanders al terug. Bij een uit de hand gelopen protest tegen een asielopvang in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt, maakte de politie vandaag bekend. De meeste omdat ze vuurwerk afstaken en dingen hadden gesloopt. Sommigen wonen niet in Apeldoorn zelf. Het was het zoveelste protest tegen de komst van asielzoekers en vanavond staat er weer een gepland. Universiteiten in ons land hebben nog altijd problemen na de hack van Amerikaanse onderwijssoftware, meldt BNR. Studenten en docenten kunnen niet in het online leer- en werksysteem. En volgens de Universiteit Twente gaat de overlast nog zeker de hele week duren. De meeste colleges zouden wel gewoon doorgaan. En Dick Advocaat gaat toch als bondscoach met Curaçao naar het WK voetbal. Dat over een maand begint, meldt het AD. Ja, Advocaat trok zich natuurlijk terug naar de kwalificatie omdat zijn dochter ernstig ziek is. Daarna nam Fred Rutte het over en hij zou naar het WK gaan. Maar nu het beter gaat met de dochter van Advocaat willen de spelers hem per se terug. Rutte vertrekt daarom weer bij Curaçao.
6: Maar dit is natuurlijk op twee plekken heel erg goed nieuws. Het gaat beter met zijn dochter, vind ik misschien wel het allerbelangrijkste. Maar dat die man weer naar Curaçao gaat, op dat eiland is dit zo'n ding. Wat zeg ik, op de eilanden, want Aruba, Bonaire, allemaal staan ze achter Curaçao. Fantastisch.
5: Ja, ja, ja. En hij is natuurlijk de eerste bondscoach die Curaçao naar het WK brengt.
6: Ja, ik vind dit echt helemaal te gek.
5: Ja, de cirkel is weer helemaal rond. Het weer dan. Nou, geen temperaturen die ze op Curaçao gewend zijn. Vanavond en vannacht buien. Het gaat steeds harder waaien met in het noordwesten aan zee kans op zware windstoten. Het koelt af naar 6 graden. Morgen eerst nog wat buien, daarna vaak droog met soms zon. Blijft wel fris hoor. 11 tot 14 graden. Dan de files. Die worden korter. Het zijn er nog zo'n 40. Dit zijn de meest opvallende. A4 Den Haag Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer. 13 minuten extra. A28 Amersfoort Zwolle voor Zwolle Centrum. 26 minuten door een gat in de weg. Dan een ongeluk op de A58 Breda Tilburg voor Bavel. 20 minuten extra. Ook een ongeluk op de A59 Os Den Bosch voor Rosmalen Oost. 14

0: 10 minuten extra. Tot slot de N325 Nijmegen-Velperbroek. Voor dat knooppunt Velperbroek 32 minuten.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus,

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: luisteraars, lieve leute, goedenavond en goeiedag. Welkom bij het Top 40 Hit Archief met vanavond de lijst van 12 september 1981. Prachtige muziek uit deze lijst, maar daarnaast is er meer.
1: Ja, zeker. We gaan namelijk een quiz spelen, een popquiz. Aan jou de vragen om zoveel mogelijk goede antwoorden door te geven op de drie vragen die ik ga stellen bij deze lijst. De lijst van 12 september 1981.
0: Zometeen mooi vergeten hitje van Spandau Ballet, maar als eerst Meeboet en Rio.
2: Radio Veronica.
3: Top 40 Hit Archief. Nummer 39.

0: Populair waren ze in de jaren 80. Tony Hadley met zijn vrienden Spandau Ballet en Chen Dunlop. I don't need this pressure on. Zo was dan de subtitel van deze plaat. Staat er de top 40 van vandaag. Het is de 12 september 1981. Nummer 37 en daarvoor Rio Maywood als nummer 39. Die Tony Hadley ben ik nog wel eens een keer tegengekomen, weet je nog?
1: Toen zit je te kak... Nee, wacht, ik weet het alweer. Toen zei je tegen hem... nu ga ik het verhaal vertellen.
0: Ik kan het ook zelf doen.
1: Maar toen zei je volgens mij... je dacht, zo, die speelt goed Spandau Ballet liedjes op de piano.
0: Ja. Ja,
1: en toen liep je even door, toen dacht je, misschien was het hem zelf wel.
0: Dat klopt. Ja, er zat een man zat een liedje te spelen van Through the Barricades. Ik zei, nou hoor vriend, jij weet al hoe je dat liedje moet spelen. En toen liep ik door, ik denk, fuck, dit was Tony Hadley. Maar dat was ergens bij een radiostudio, weet je nog?
1: Ja, ja, ja.
0: Even kijken, mensen, de top 40, die staat dus centraal vandaag. 12 september 1981, maar daar kunnen we best een paar leuke liedjes over... of een paar leuke vragen over stellen.
1: Ja! Yeah! Oh, gaan we quizzen?
0: Zeker wel.
1: Ja, lekker man.
0: Het zijn in totaal 3 vragen die horen bij deze quiz. Niet zomaar een quiz.

0: Maxwell wist het ook, jongens. Vraag nummer 1 in de popquiz van vanavond.
1: We vinden een beetje verliefd van André Hazes in deze lijst. Op de 32e plek in de top 40 van 1981. Maar zijn muziek leeft nog altijd. De vraag die ik ga stellen gaat over de muziek van André Hazes. Hoe heet de jaarlijkse terugkerende concertreeks in de Ziggo Dome, waarbij de hits van Hazes centraal staan? Is dat A, Vrienden van Hazes Live? Is dat B, Holland Zingt Hazes? Of is dat C, Bloed, Zweet en Tranenfeestje?
0: Ja, die laatste vind ik discutabel. Die eerste twee, ik had er allemaal goede namen gevonden eigenlijk. Maar goed, eentje is maar de juiste.
1: Vrienden van Hazes Live, dat is A. B, Holland Zingt Hazes of C, Bloed, Zweet en Tranenfeestje. Geef het antwoord door via de Radio Veronica app. En wie weet win jij die glinsterende, gouden Wout en Frank popquiz bokaal.
0: Want ziet, Hazes is de basis.
2: Zo is het ook.
1: Oh, we gaan hem draaien ook.
0: Ja, we gaan hem meteen.
1: Ah, lekker man.
0: André Hazes, beetje verliefd. Dit is nummer 32 in de lijst. In een

0: dikke vrouw.
1: Van wie was die nou ook alweer?
0: Paul de Leeuw.
1: Oh ja!
0: Ja, ik had al gezocht hier in ons prachtige muzieksysteem. Daar staat hij niet in, de versie van Paul de Leeuw. Maar wel die van Love Unlimited.
1: Gelukkig heb je daar dan je lieve vriendje Frank, hè? En die heeft hem gewoon.
2: Heb je hem gevonden?
1: Hoppa!
3: Ja, Pop op de Valium gaat verder met een geweldig nummertje. Annie gaat zingen onder begeleiding van het orkest van mijn...
4: Nou, ik
3: was... Commissier, we gaan zingen.
4: Dat was niet de bedoeling. Ik zou met Tony gaan zingen. Nou ja, goed, ik wil wel.

0: Nee, ik ga dan toch voor Love Limited en I'm So Glad That I'm A Woman. Nummer 21 en daarvoor Hazes is de basis. Een beetje verliefd op nummer 32 in de top 40 van 12 september 1981.
1: De tweede vraag van vanavond gaat over de nummer 14 in deze lijst. Dat is deze.
2: Hey.
1: Ja?
2: Hey.
1: Ja.
2: Hey. Kom van de dagen.
0: Fantastische plaat. Hey.
1: Van Peter Koelewijn uiteraard, samen met zijn groep. Maar de vraag die ik ga stellen is, hoe heette die groep nou ook alweer? Was dat A, de Stumpers, B, de Dikdakkers of C, de Rockets? Dus hoe heette de groep van Peter Koelewijn? Peter Koelewijn en, dubbele punt, de Stumpers, de Dikdakkers of de Rockets? Geef het juist

0: moest toevallig afgelopen weekend aan dit liedje denken. Snatch van Guy Ritchie was op televisie. Ja. SBS 1, 2, 3, 4, 5, 6, weet ik van waar. Toch een film waar je blijft hangen. En daar zit dit liedje in. Fantastisch. Ghost Town. De specials in het opereren van 12 september 1981. En die plaats staat op nummer 18.
1: Zometeen Sietse Roskam met het nieuws. Sietse, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Hardloopslachtoffer herdacht. En advocaat toch naar het WK.
0: Ja. Yeah.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Veronica Weerbericht.
0: Vanavond in het noorden en oosten enkele buien met aan de kust een stevige wind en een kleine kans op onweer en hagel. Was er nou een code geel vanavond, Siets?
2: Ja, voor de windstoten vooral aan zee en in het noorden van het land.
0: Nou, doe voorzichtig. Ja. Morgen eerst nog buien, daarna vaak droog met wat zon en het wordt ongeveer 13 graden. 6:58, dit is het nieuws. Grote boze mensenwereld, Siets Roskam. Goedenavond.
2: Goedenavond. Voor het 15-jarige meisje dat gisteren overleed tijdens de halve marathon in Leiden is een herdenkingsplek gemaakt. De familie is in shock en kan het nauwelijks bevatten. Het meisje was sportief en zelf verantwoordelijk voor haar inschrijving, terwijl ze eigenlijk te jong was. Haar familie neemt de organisatie dan ook niks kwalijk. Meer dan €10 miljoen is asielopvangorganisatie COA al kwijt aan boetes voor problemen met opvanglocaties. Vooral aan het te volle opvangcentrum in Ter Apel is het COA veel geld kwijt. Door een tekort aan nieuwe plekken blijven andere locaties dan weer langer open dan afgesproken. En daarvoor worden ook boetes betaald. En Curaçao gaat toch naar het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach, meldt het AD. Toen zijn dochter ernstig ziek bleek, stopte hij ermee en miste nog de beslissende wedstrijd waarin Curaçao zich plaatste. Fred Rutte nam het over, maar trekt zich weer terug nu iedereen advocaat terug wil. Met zijn dochter gaat het inmiddels wat beter.
0: Ja, kijk, dat laatste is natuurlijk een heel mooi verhaal, dat met zijn dochter beter gaat. Maar ik heb het idee dat die meneer Rutte wel onder dwang aan de kant is gezet.
2: Ja,
0: dat is
2: terwijl,
0: het is niet helemaal zuiver.
2: Nee, terwijl het begon ooit dat Curaçao wilde Fred Rutte als bondscoach. En toen heeft Rutte gezegd, nou, jullie kunnen beter Dick Advocaat vragen.
0: Ja.
2: Want dat was een veel geschiktere gozer.
0: Ja.
1: Maar Dick heeft het ook goed gedaan natuurlijk. Laten we even eerlijk zijn. Dick heeft er toch voor gezorgd dat ze nu uiteindelijk op het WK staat. Nee, dus ik snap het ook
0: zeker,
1: wel.
0: Weet je
1: wel.
0: Zeker. Maar die meneer Rutte is volgens mij wel een beetje... Het is niet helemaal een beetje een vuil spelletje misschien geweest, toch?
2: Ja, het is vooral voor hem vervelend ook, wat er gebeurd is. Ja, want ze hebben hem een beetje eruit gewerkt.
0: Hij heeft de eer een beetje aan zichzelf gehouden. Zo zou je uiteindelijk moeten zeggen, toch?
2: Ja. De spelers wilden gewoon niet meer met hem.
0: Wat zeg je, sorry?
2: De spelers wilden gewoon niet meer met hem.
0: Nee, dat is best wel heel heftig.
2: Ja.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 5 vertragingen op dit moment. Ik ga ze alle 5 aan je vertellen.
0: De A1
1: Apeldoorn Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaak en 7 minuten. A12 Utrecht Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. Daar 13 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en de Brug Katerveer 2, 40 minuten. A59 Ossonzeel tussen Nuland en Rosmalen Oost. Daar een kwartier. En de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Haps en Boksmeer 8 minuten. Een compleet overzicht waar de flitsers ook bij staan. Vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
0: Onze vrienden van Flitsmeister.
1: Nou, dat zijn zeker onze vrienden.
0: Zeker wel.
9: Veronica.
0: Door met het lijstje. Spargo staat op nummer 17.
9: 40 hit archief.

0: vorige week nog nieuwe single uitgebracht. Nieuwe album komt eraan. Rolling Stones, ook 1981 in de top 40 van 12 september met Start Weer. Even kijken, dit is nummer 12. The Four Spargo en Just For You op nummer 17. Weet je dat dit ook de top 40 is waar een van mijn favoriete liedjes van BZN in staat?
1: En die gaan we zo meteen draaien, Bout.
0: Nou, nee, een klein stukje. Dit vind ik echt... Ik vind dit zo leuk. Ja, lekker man. Dat komt ook omdat, kijk, ik was in 1981, ik was, nou, wat was ik? 7 jaar?
1: Ja.
0: 8 jaar? Nee, 7 jaar. En als mijn vader echt heel blij was, en misschien hier en daar een klein neutje op had, zette hij dit heel hard.
1: Ja, maar dit is ook echt zo'n
0: meedijner. Meedijner. Een pulsie op, ja. Het was een dikke hit van BZN in 81, The Old Callahan.
1: Mag ik dan ook mijn favoriet uit dit lijstje eventjes laten horen?
0: Ja, doe eens. Welke is dat?
1: Vind ik dus te gek. Ik heb hem ook een keer mogen ontmoeten. Op nummer 27 staat Lobo met de Caribbean Disco Show. Zeg je dat iets?
0: Ja, zeker. De

0: leuke is, ik heb hem dus een paar jaar geleden heb ik hem ontmoet. En de man is gewoon tegenwoordig wiskundeleraar of...
1: Serieus?
0: Of scheikundeleraar. Of in ieder geval, hij is leraar op een middelbare school, ja.
1: Wat grappig.
0: Ja, hij was toeval.
1: Daar heb je hem ontmoet dan?
0: Nou, ik was toen een keer... We hadden een keer in de jaren 80 feestje. En omdat ik zo'n groot fan ben van Lobo... dacht ik, ik ga eens kijken of ik hem kan vinden ergens. En toen ben ik gewoon gaan zoeken. En toen heb ik hem gewoon gebeld. En toen zei hij, joh, ben jij Lobo? Ja, ik ben Lobo. Kom hier langs. En toen kwam hij zingen. Heel grappig. Er waren ook heel veel studenten van hem bij. Heel grappig.
1: Wat grappig. Ja. Wat leuk. Lobo. Nou goed. Allemaal in de toffeeren van 12 september 1981. Jij oude detective van me. Heb je toch een leuke derde laatste vraag?
0: Zeker. Gaat over de Stones die we zojuist draaiden. Start Me Up van de Rolling Stones is een hit die op nummer 12 staat in de top 40. Ze kwamen vorige week met de aankondiging van hun nieuwe album. Hoe heet dat nieuwe album, Bout?
1: Volgens mij is dat de vraag die je gaat stellen.
0: Correct, Mundo. Op 10 juli komt dat album uit. Maar hoe heet dat album? A. Foreign Tongues. B. Strange Ears. Of C. Weird Noses. Dus A. Foreign Tongues. B. Strange Ears. Of C. Weird Noses. Hoe heet het nieuwe album van The Rolling Stones? Dat op 10 juli gaat uitkomen. Geef het door via de Radio Veronica app. En maak kans op die glinsterende gouden Wout en Frank popquizbokaal.
1: Als ik antwoord had gegeven op je vraag, was jij de vraag door de klote, hè?
0: Dat was, maar dan had je wel een hoop mensen er heel erg mee geholpen.
1: Oké, nou, geef het antwoord maar door. Ondertussen, even kijken, we zijn bij nummer 7. En daar staat Anita Meijer. When

0: on tight to your dreams. Wat een wijze les en prachtige plaat van Electric Light Orchestra is.
1: Wout en Frank, popquiz.
0: Recht gekomen op nummer 6 in de top 40 van 12 september 1981. Thans vieren wij groots meeslepend de ontknoping van de popquiz.
2: En dat vieren we met Romy Vullings. Die hebben we aan de lijn. Romy, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Jij komt uit Horst?
3: Ja, klopt.
2: Hoe is het in Horst eigenlijk op dit moment, Romy?
3: Een beetje zon, een beetje regen.
2: Wij noemen dat ook wel wisselvallig.
0: Wisselvallig weer.
3: Wisselvallig, ja. Wisselvallig
0: weer. Nou, dat is hier niet anders, hoor.
2: Nee, het is hier precies hetzelfde. Heb je al gegeten? Heb je al gegeten, Romy?
3: Ja, ja. Echt,
2: wat had je erop?
3: Sorry?
2: Wat had je erop?
3: Wat ik erop had? Wat we gegeten hebben.
0: Ik snap die vraag ook niet helemaal. Alsof je een boter neemt samen. Ja, gewoon, wat heb je gegeten?
2: Op je bord. Wat had je op je bord? Wat had je op je bord?
3: Ja, een AVG'tje noemen ze dat, tegenwoordig. Ja,
2: jullie kunnen een keer met elkaar afspreken.
0: Al dat rare gedoe met al die rare, idiote gerechten.
2: Ja, maar jij vindt macaroni voor jou gek.
0: Nou, dat is de Italiaanse keuken. Die mag ik graag eten. Ja.
2: Maar knokkie?
0: Knokkie? Knokkie?
3: Knokkie?
0: Wat is
3: gnocchi?
0: Gnocchi, nee, dat eet ik allemaal niet.
3: Robby.
2: Zullen we heel even de vragen doorlopen, want we zitten een beetje in tijdsnood. We beginnen met vraag 1. Hoe heet de jaarlijks terugkerende concertreeks in de Ziggo Dome, waarbij de hits van André Hazes centraal staan? Is dat A, Vrienden van Hazes Live? B, Holland zingt Hazes? Of C, Bloed, Zweet en Tranenfeestje?
3: Dat is antwoord B.
2: Antwoord B is hartstikke goed, Romy. Op nummer 14 staat Kom van dat dak af van Peter Koelewijn en zijn groep. Hoe heette die groep ook alweer? Was dat A, de Stumpers, B, de Dikdakkers of C, de Rockets?
3: Noem maar antwoord C, alhoewel ik die andere ook wel leuk vind.
0: Ja, maar ja, 2 is wel goed.
2: Ja. De Rockets is goed, Wout.
0: Oh, sorry, de Rockets.
2: Ja, even focus, hè. Hoe gaat het nieuwe album van de Rolling Stones heten? Dat is vraag 3. Dat komt uit op 10 juli 2026. Heet dat A, Foreign Tongues? Heet dat B, Strange Ears? Of C, Weird Noses?
3: Doe maar antwoord A.
0: Antwoord A, Foreign Tongues is goed.
2: Is hartstikke goed.
0: Je hebt gewonnen!
2: Wij sturen zo snel mogelijk naar jou een fantastisch prijzenpakket op. Met als absolute eyecatcher in dat prijzenpakket de Wout en Frank Gouden Popquiz Bokaal.
0: Hoera!
3: Yay!
2: Dat is leuk, hè?
0: Romy,
3: hartstikke leuk.
0: Maak er een mooie maandagavond van. Dankjewel voor het meedoen. Tot de volgende keer.
3: Ja, dat doe ik. Tot de volgende keer.
0: Doei, Romy.
2: Ciao, ciao.
0: Doei. Vandaag top 40 van 12 september 1981.
1: Nummer 1.
0: Het was een jaar waarin er weer een Bondfilm uitkwam. En het was China Easton die voor die Bondfilm de titeltrack mocht maken. En daarmee scoorde ze een hele dikke hit. Hij staat bovenaan op 12 september 1981. China Easton en For Your Eyes Only.

0: Ja, ik vind het een mooi liedje. Ja, ik kan er niks aan doen. For Your Eyes Only is van China Eastern. En die staat helemaal bovenaan in deze mooie top 40. 12 september 81. En daarmee is de lijst finito. En kan hij weer terug het archief in. Welke lijst hebben wij morgen?
1: Morgen hebben we een hele mooie. Morgen hebben we die van 5 oktober 1991. Gaan we lekker naar het begin van de jaren 90. Dat is eigenlijk altijd wel een succesje. Dus zeker morgen weer luisteren.
0: Zometeen hier de man die afgelopen weekend... dat is wel ver. Je bent wel ver gegaan weer dit weekend, hè?
1: Ja, je hebt echt wel dingen gedaan.
2: Nou, ging zeker. Los, ja, ik ging helemaal los.
1: Ja, nou, sterker nog, hij zou naar een festival gaan. Door hem is dat hele festival afgelast. Hier
0: hij had die tent opgezet.
1: En
0: daarom is Hans maar boos op jou.
2: Ik denk, dat hoeft toch allemaal niet zo vast te staan met die betonblokken. De tent is zwaar zat. Dat komt, hij stond ook op de Dam. Wie gaat er nou over zeiken?
0: Daarom, weet je wel. Overdag een tent, s'nachts een tent, altijd een tent.
1: Wat je dus, dit is dus, je ziet nu Niek van der Brugge, maar je hoort Gijs Alkemade. Dus zometeen wel Niek van der Brugge, maar het geluid van Gijs Alkemade.
0: Maak er een mooie maandagavond van.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloos.

0: ook helpt? Nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Simpel.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.

0: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro... of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart? Met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Sjiet Roskam, goedenavond.
7: Goedenavond. Op een school in Leiden is een gedenkplek gemaakt voor het 15-jarige meisje dat gisteren overleed tijdens de halve marathon. Haar schoolgenoten hebben bloemen neergelegd en berichtjes achtergelaten. De ouders van het meisje zeggen in een verklaring dat ze goed getraind had en wist wat ze deed. Een Duitse stel is in Spanje veroordeeld omdat ze hun drie kinderen jarenlang gevangen hielden in een ernstig vervuild huis. Ze werden begin vorig jaar bevrijd door een agent en die omschreef het als een horrorhuis. Het stel moet bijna 3 jaar de cel in en zei dat ze hun kinderen wilden beschermen tegen enge ziektes. Een dik advocaat gaat toch als bondscoach van Curaçao naar het WK, meldt het AD. Fred Rutte heeft zich teruggetrokken onder druk van spelers en sponsors die advocaat terug wilden. Hij coachte Curaçao naar het WK, maar stopte vanwege zijn zieke dochter. Het gaat nu beter met haar en daarom werd op Curaçao weer om advocaat gevraagd. Het weer dan, buien met kans op zware windstoten in het noordwesten. Het koelt vannacht af naar 6 graden. Morgen eerst nog buien, daarna vaak droog met wat zon. 11 tot 14 graden wordt het. Dan de files. Het zijn er nog 2 de A12. Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek 6 minuten extra. In de A28 Amersfoort-Zwolle voor Hattemerbroek 10 minuten.
6: Dankjewel, Siet. Ik heb zometeen een geluidsfragment van de eerste persoon in Nederland. Waarschijnlijk met het Hantavirus.
7: Oh nee.
6: Ja. Ja, het gaat allemaal gebeuren.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Aldi.
10: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold, 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
11: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1.

0: 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Gijs Alkemade.
13: Dit is Veronica.
12: Gijs, tot laat.

0: heeft heel veel laagjes, dit nummer. Net als het leven. Jouw persoonlijkheid. Heel veel. Zoveel laagjes in dit nummer dat het meer dan een miljoen pond kostte om dit liedje te maken. Ja, aan gewoon studio's en al die lagen opnemen en sleutelen en weer terug. Een miljoen pond voor een liedje, dat is toch echt een hoop geld, maar wel waard. Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. Ik hoorde het vanmiddag al bij Wout en Frank, dat hantavirus, dat gaat niet goed. En iedereen zegt, nee, er is niks aan de hand. Maar aan de andere kant heb je nog niemand gesproken die dat virus heeft. Dat merkte Wouter van der Goes vanmiddag terecht op. En ik denk dat ik het eerste hantavirus-slachtoffer te pakken heb. Ik weet niet hoe hij het heeft gekregen, op welke boot hij heeft gezeten. Maar ja, wij werken natuurlijk ook op een boot bij Veronica. Misschien dat, nou ja, luister, zo klinkt het als je de beginnende symptomen van Hanta hebt.
1: Ik lig helemaal gevloerd, maat. Ik weet niet wat ik heb. Ik ben benauwd. Ik heb koppijn tot de bed. Een beetje koorts. Helemaal dicht. Het slot gots eruit. Ja. Dus ik blijf even liggen. Dus ik hoop er morgen weer te zijn.
0: Ah, Niek van den Brugge. Early adapter altijd. Hè. Hij is altijd een trendsetter. Als eerste met dingen. Dus Hanta, let's go. Geintje natuurlijk. Oké, ik ben bij je tot 12 uur vanavond. Radio Veronica. En Taylor Swift, die heeft iets gemaakt over een steen. Een mooie steen. Ah.

0: Steppenwolf bij Radio Veronica. En Born to be Well. En voordat deze plaat uitkwam, bestond er nog geen heavy metal. Nee, toen was het eigenlijk heel rustig in de wereld. Nu wil ik niet zeggen dat dit heavy metal was, deze Born to be Wild, maar in de songtekst wordt er voor het eerst over dergelijks iets gesproken. Ja. Hij zingt namelijk, I like smoke and lighting, heavy metal thunder. Ja. Dat is de eerste keer dat heavy metal in een liedje is benoemd. Wacht even, ik laat het nog even horen.
1: I like smoke and lightning.
0: Komt ie in.
1: Heavy metal thunder.
0: Dat was de eerste keer. En daarna, bergafwaarts natuurlijk, overal heavy metal. Ah, kijk je dat. Steppenwolf was de eerste. Veronica,

0: Nou, Rogers die zat achter de knoppen bij deze. En die is een beetje gaan knippen in dat bandje, want daar nam hij toen nog op. En die maakte er wa-a-a-a-ai van. En toen werd het in één keer hit. De E-flex. Ran, lekker flexen. Zo bij je terug, en dat is al binnen een minuut, met The Sisters with Voices. Right here, human nature, hoor je zo.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Veronica Verkeer, er zijn geen vertragingen, maar wel snelheidscontroles. Dus kijk even uit. 4 stuks. De A1 Barneveld richting Amersfoort bij 48.6. De A4 Leiden richting Amsterdam bij 20.6. De A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.5. En de laatste N11 Leiden richting Bodegraven bij Leiden 0.4.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu
5: Gijs Alkemade.
6: Met de beste muziek aller tijden.
0: And the Sisters with Voices.

krijg je ervan. Aankomende donderdag heel veel Veronica-jocks en luisteraars naar de film van Michael. Michael, heet hij. En ik denk dat ik daar ook wel heen wil. Hoe laat is dat? Weet iemand dat toevallig? Ik zou het even in Teams kunnen vinden, maar word ik er zagrijnig als ik Teams inga. Want als die voor 10 stopt, dan wil ik donderdag wel mee. Mooi dit. Krijg een terechte vraag. Milan die stuurt: weet jij hoeveel ze moesten dokken om MJ te samplen, by the way? Nee, dat weet ik niet. The Sisters with Voices right here. Hoeveel ze betaald hebben, maar wel dat het allemaal goed was afgestemd. Want de producer Teddy Riley die heeft persoonlijk contact opgenomen met Michael Jackson. En die zei, dat is oké. En ik zit hier eens te kijken in mijn platentas. En wat je nu hoort is een vinyltje. Leuk. Van Michael Jackson met al zijn nummer 1's. En ik dacht, nou, deze Human Nature, die hebben we eigenlijk net wel een beetje gehoord in SWV. Kan ik misschien de volgende van dat nummer 1 album opzetten voor je? Die is namelijk ook zo mooi. Ja, misschien ook nog iets van de Jackson zometeen. Gewoon een beetje Michael. Michael Maandag. Zullen we het maar noemen? Maakt niet uit. Het is een vinyltje en dat brengt me altijd een hoop geluk om te draaien op de radio. Dus vanavond ook. I just can't stop loving you, Michael Jackson.

0: De liefde laat zich niet sturen, natuurlijk. Zit je er in één keer tot over je hoofd in en dan kom je er ook niet meer uit. Iedereen zegt, ach, stop er nou mee, dit is niet goed. Maar ja, je bent al, ja.
1: Gijs, tot laat.
0: Het is al te laat, je bent al over your head. The Fray maakte dat prachtige liedje erover. Ik was benieuwd hoe laat hij dan gaat draaien. Aankomende donderdag de Michael Jackson film. Natuurlijk meerdere keren per dag. Maar de editie waar de Veronica-luisteraars en Veronica-jocks heen gaan... Krijg ik van Alba, Pia en Taxi Bas binnen... dat die om 8:10 in Almere zal draaien aankomende donderdag. En daar kan ik er niet bij zijn. Nee, met alle goede wil van de wereld. Amsterdam, Almere, hier om 10:00 s'avonds weer zijn. Dat gaat niet lukken, maar iedereen die daarheen gaat... ik wens jullie ontzettend veel plezier. En ik draaide dus vanwege mijn Michael Jackson gevoel... door The Sisters With Voices, SWV, Human Nature. I Just Can't Stop Loving You, omdat ik dat number one's album bij me heb. En Vincent die stuurt daar nog over. Ik weet nog dat het heel lang duurde... voordat Michael Jackson weer met wat nieuws kwam. Na Thriller, dat was dus deze single... Ik was en ik ben geen fan van hem, maar het was echt een ding toen dat zijn nieuwe album was en zijn nieuwe track. Vincent, geen fan van MJ. Ja, dat kan natuurlijk. Ook niet toen hij 11 was, toen was hij wel schattig. Luister even. Oh, dacht dat hij dat nu al ging doen. Zijn minpuntje dit. Kom op, Michael. Is dat kinderarbeid als je het te hard vraagt? Michael!

0: Jackson 5, I want you back. Ik beloof je net, aha, met Take On Me. Doe ik voor 8:30 even. Ja. De tijd vliegt als het gezellig is, en dat is ook zo. Dus het is alweer tijd voor het nieuws. En na het nieuws hoor je eens even kijken. Genesis, Land of Confusion. Ook super dik. Tot zo. Veronica.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: via Daalpol.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Ik wil als dino!
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Radio Veronica met het nieuws. Het is 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond zijn huizen doorzocht.

0: gecanceld omdat een grote tent op het terrein niet veilig zou zijn. En de Bond van Curaçao maakt morgen bekend of Dick Advocaat terugkeert als bondscoach, zoals het AD meldt. Er is dan een persconferentie. Na het bereiken van het WK stopt de advocaat ermee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Zijn vervanger Fred Rutte is al opgestapt. Het Veronica Weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog. En dan een graad of 12.
1: Dankjewel, Michiel. Veronica Verkeer, geen vertragingen, 2 snelheidscontroles. De A1 Barneveld richting Amersfoort bij 48.7. En de A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.5.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Daar heb je Huub. Van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: 29.

0: via Daalpol.nl.
1: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijs.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Aldi.
7: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: maak je geen zorgen. Niks aan de hand. Incognito en Don't You Worry About A Thing bij Radio Veronica. Heb jij al laten weten wat er volgens jou absoluut in het basispakket des levens thuis hoort? Ja, muzikaal dan, want liefde en gezondheid. Een warm hart, dat is natuurlijk de basis van het leven. Maar muzikaal, ja, het basispakket. Aankomende donderdag, dan gaan wij ermee van start. En het is niet mijn basispakket of het Radio Veronica basispakket, waarin wij bepalen wat er dan goed is en wat niet. Nee, het is jouw basispakket. En ik wil heel graag weten wat er volgens jou absoluut in moet zitten. Donderdag gaat iemand starten. Je kan nu nog doorgeven wat voor jou belangrijk is, muzikaal gezien, via radioveronica.nl. Laat maar even weten wat er in jouw basispakket hoort te zitten. Hoort graag, kom maar door, radioveronica.nl. En het wordt niet zo'n hitlijst dat we van 1000 naar 1 aftellen. Nee, het is alfabetisch, van A tot en met Z. Dus de parels die kunnen overal verstopt zitten. En dat is wel weer het leuke van het basispakket, dat het dus niet op populariteit gaat, maar gewoon op alfabet. En donderdag, dan gaan we ermee van start.
1: Je luistert naar Radio Veronica.
2: Daar gaat-ie,
1: de beste muziek.

0: Hi Milja, met Gijs van Veronica.
1: Ja, ik zal stoppen. Meteen.
0: Ja, toch? Het is gelijk een hele waslijst. Je hebt niet veel nodig. Ik gooi er een kwartje in. Ik zeg, ja, het basispakket.
1: Ja, echt? Ja. Nou ja, en al klaar? Nee, ja.
0: Ik vind het heel goed, Milja, want voordat het lijkt alsof wij hier bij Veronica weten wat de basis moet zijn, wat ik echt helemaal kut zou vinden als dat zo over zou komen. Ik wil van jou weten wat de basis is. Wat er in het basispakket moet zitten van A tot Z. En je stuurt sowieso Disco, IWF, Santana, Simple Minds, New Gold Dream wil je erin hebben, The Clash, Magnificent Seven, Prince, Controversy, Lenny Kravitz. En zo kan je denk ik nog wel even doorgaan, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Oh. Wanneer ben je begonnen met muziek luisteren?
1: Vrij jong. Ik denk een jaar of 11, 12. En echt wel meteen fanatiek. Dat kwam ook door oudere broers en een vriendje met de piratenzender. En
0: piratenzenders zijn fantastisch. Dat is het leukste.
1: Ja,
0: leukste. Ik was er een beetje laat bij. Dus ergens in 95 dat ik een piratenzender aanzette. Die heette Radio Harmonica. Omdat we ontzettend puberaal waren met z'n allen. Maar
1: heel leuk. Ja, ja, goede tijden toch?
0: Wel ja. Lachen, ja zeker. Ik zat te denken om een beetje Blur te draaien dan met Boys and Girls.
1: Ja, of Girls leuk. And Boys. Dan gaat het lekker hard. Ja.
0: Oh, nou, dan gaan we dat gewoon doen. Als het lekker hard gaat, dan gaat het ook toch?
1: Ja, zeker.
0: Okay. En ga je ook stemmen leuk op radioveronica.nl?
1: Ja, absoluut.
0: Want
1: ja,
0: ik zit te kijken naar wat je stuurt. En dat moet echt in het basispakket. Dus ik wil dit niet missen.
1: Ja,
0: nee, man.
1: Nee.
0: Gewoon doen.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Heb je een vieze auto, of niet?
1: Nee.
0: Ah, dan krijg je een wasstraatpas voor, voor een auto. Of die nou vies is of niet. Oké, hey, fijne avond, hè?
1: Ja, ja.

mee kwam, heb je een vieze auto. Maar ik heb hier nog 200 wasstraatpassen liggen. En er werd, terwijl ik Milja sprak over haar basispakket, stond iemand zei: Gijs, doe er even een wasstraatpas bij. Ik dacht, oh ja, dat zal ik gelijk doen. Dus nee, komt echt naar je toe, de wasstraatpas. En als je suggesties hebt voor het basispakket, vul ze in op de site van Radio Veronica. Maar ik vind het ook leuk om ze even te horen in de Veronica-app. Dus stuur maar op wat volgens jou absoluut in het basispakket hoort te zitten. En als ik het draai op de radio, nou, dan krijg je ook nog een wasstraatpas. En ik zal zo eens even kijken in Microsoft Teams wat Niek nog meer weg mag geven.

0: stemmen en kan radioen. Frank Evenblij, die was de gast vanmorgen bij Ekdom. En die had iets leuks voor het basispakket. Dus ik even kijken.
1: We zijn vandaag eindelijk.
2: Het nummer dat in mijn basispakket zit, is Message in a Bottle.
0: Daar heb je hem.
2: Dat is natuurlijk een punk, ronk, popband. Maar wat eigenlijk voornamelijk heel goed is aan de Police, is dat reggae-element. Reggae heeft natuurlijk ook een totaal andere manier van drummen ten opzichte van andere bands. En die Jamaicanen die daar ooit mee zijn begonnen, die zijn in plaats van op de 2 en de 4 het ritme te slaan, altijd op nummer 3 terechtgekomen. En dat klinkt een beetje ingewikkeld en een beetje wetenschappelijk.
0: Kan die man willen, hè?
2: Als je goed luistert naar de plaat, dan hoor je dat het ritme totaal anders is. En dat doorgevoerd in de muziek van de Police, dat is echt...
0: Oké, dankjewel Frank. Volgens mij vindt hij het een leuke plaat. Voor het basispakket. Ga hem zo draaien. Police Message in a Bottle komt eraan.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
0: Veronica Verkeer. 3 snelheidscontroles. Kijk uit. Het is gevaarlijk in de vangrail. De A1 Barneveld richting Amersfoort. 48,5. De A20 Gouda richting Rotterdam bij 31,5. En de A67 als laatste Venlo richting Eindhoven bij 67,2.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu
7: Gijs Alkemade.

0: zat grapjes te maken dat Niek dat verschrikkelijke Hanta-virus heeft en dat hij ook zo klinkt. Ik kan het wel even laten horen hoor, als je net je radio aanzet. Niek van der Brugge, die normaal te horen is op Veronica, die is een beetje ziek en die stuurde mij dit.
1: Ik lig helemaal gevloerd, baas. Ik weet niet wat ik heb.
0: Echt zo'n appje.
1: Ik ben benauwd, ik heb koppijn tot de bed, een beetje koorts. Helemaal dicht, het slot gods eruit. Ja. Dus ik blijf even liggen.
0: Zo erg dat ik
1: dus,
0: het leuk
1: ik hoop er morgen weer te zijn.
0: Ik hoop ook dat je er morgen weer bent. Want ik merk nu ook een kriebeltje op mijn keel. Dat ik denk van, oh jee. Ik zou toch ook niet aan de hand aan. Niks aan de hand aan. Niks aan, gewoon doorlopen. The Cure Lullaby komt eraan. Maar eerst de Lazy. Even 90 rammen. Ja. Hoi Jaap. Ik vind het wel gezellig hier hoor, zo in de avond. Iedereen komt gewoon voorbij. Jij ook. Laat maar weten hè, voor het basispakket. Lekker.

Katelijne heeft deze in haar basispakket gezet. Bedankt voor het doorgeven, Katelijne. En voor jou ook een wasstraatpas. Lekker er doorheen rijden met je bolide.

0: zij is een astronaut. Ik loop daar regelmatig op te haten. Omdat ik ook een beetje jaloers ben. Ik ben gek op space. Ik vind het echt het lekkerste wat er is. Over space gesproken. Snoop Dogg deed ook mee aan het liedje. En die doet tegenwoordig kookprogramma's met Martha Stewart. Dat is een bekende tv-kokkin en lifestyle-specialist uit Amerika. Een wat oudere dame die altijd heel netjes boeketten kon maken en hoe je gasten moest ontvangen. En toen moest ze de gevangenis in voor belastingfraude. Werd ze heel erg cool. En nu kookt ze dus op nationale, internationale televisie, het internet. Space cake met Snoop Dogg. Ja, nou, zoals dat dan allemaal weer gaat. Bert, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe is het leven?
1: Ja, goed hoor.
0: Ben je al klaar voor het basispakket?
1: Nou, ik moet zeker nog wel voor een paar nummers stemmen. En ik vind het hartstikke leuk. Verheug me erop.
0: Ja, het is bijzonder ook omdat ik vind de volgorde leuk. Ik ben natuurlijk, ik kijk vanaf de andere kant van de microfoon naar dit hele verhaal. En de hele tijd, nou, lijstjes scoren op de radio. Daarom doen we er ook echt zo tering veel. Maar weer van 1000 naar 1 aftellen. Van A tot Z heeft toch iets charmanters op een of andere manier.
1: Nou, maar een keer iets anders doen en dan op alfabetische volgorde is misschien wel net zo verrassend, toch?
0: Ja, jij stuurt via de Veronica-app, goedenavond Gijs, zoveel nummers om op te noemen. Ik kies vanavond voor Donna Summer met State of Independence. Achteraf een wereldhit met een supersterrenkast als background vocals. Als je dat weet, luister je heel anders naar dit nummer, toch? Vraagteken. Fijne uitzending, goed, ja. Bert. Nou Bert, wie zitten er allemaal in dan in die State of Independence? Want ik wist een paar, wist ik wel, maar de hele lijst, het zijn er echt veel, hè?
1: Nou, ik weet ze niet allemaal, maar volgens mij sowieso Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, Dionne Warwick, Kenny Loggins, Michael McDonald, James Ingram en nog één of twee.
0: Christopher Cross.
1: Volgens mij, Christopher Cross. Die stonden natuurlijk allemaal bij het plaatlabel van Quincy Jones. En als Quincy riep, er kwamen ze allemaal.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch geweldig?
0: Het is waanzinnig. En ik wist echt niet dat er zoveel supersterren in het achtergrondkoor zitten. Want ja, Lionel Richie, Michael Jackson, Kenny Loggins, James Ingram, Stevie Wonder. Alles wat jij opnoemt, Bert. Dat los van elkaar zou je de single al kopen. Maar als dat het achtergrondkoortje is, dan hoort hij wel in het basispakket.
1: Hè?
0: Zeker. We gaan naar luisteren. Dankjewel.

zei, dit was de basis voor We Are The World. Ja. Zo is dat zaadje geplant. Ja, dit achtergrondscore bij State of Independence. Lionel Richie, Dionne Warwick, Michael Jackson, Christopher Cross, Kenny Loggins, Stevie Wonder. Zaten er allemaal in. Het maakt wat los, dat basispakket. Dit is Moloko. En die gaat in mijn basispakket. En niet alleen deze, maar ook The Time Is Now en Forevermore. Want ja.

0: Moloko. En daarom ga ik het zo draaien. Na het nieuws, sing it back.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
11: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
14: Fris, nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
16: 29.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
6: Maar je moet gewoon je boek houden.
5: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het virusschip Hondius is vertrokken uit de haven van Tenerife. Vanavond werden de laatste passagiers van boord gehaald. De 30 bemanningsleden varen met het schip door naar de haven van Rotterdam, waar het over zo'n 5 dagen aankomt. Daarna worden het schip en de achtergebleven koffers ontsmet. Verdrietig nieuws over witsnuitdolfijn Albi, die ruim een week geleden aanspoelde in Egmond aan Zee. Hij is overleden, zegt SOS Dolfijn. De vrijwilligers zijn er kapot van, omdat het juist de goede kant leek op te gaan. De dolfijn gaat nu naar de Universiteit van Leiden. Daar gaan ze uitzoeken wat er met hem aan de hand was. Tata Steel in IJmuiden heeft weer een boete gekregen voor het uitstoten van schadelijke stoffen. Daar zijn grenzen voor en Tata ging

0: fris met 13 graden.
1: Dankjewel, Michiel. Geen vertraging in Nederland, maar wel snelheidscontroles, twee stuks. De A20 Gouda richting Rotterdam bij 31,5. En de A67 Venlo richting Eindhoven bij 67,2. Zo, daar waren ze. Kijk uit. Molokko komt eraan met Sing It Back.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: 29.

0: via Daubol.nl.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.

moest deze even pakken voor Marco. Die stuurde hem via de Veronica-app. Zit in mijn basispakket. Tina Turner. Bijna alles, Gijs. Oké, nou. Ik hoop dat ik je met deze Steamy Windows blij heb kunnen maken. Dat is trouwens een cover, hè. Ze heeft deze niet zelf bedacht. Tony Joe White, die zat daarachter. In het basispakket draaien we alles van A tot Z vanaf aankomende donderdag. Je kan nog even doorgeven wat er volgens jou in moet via radioveronica.nl. En er zit geen tijdsrestrictie aan. Het mag ook een nieuwe muziek zijn. Als je alles van Sambar in het basispakket wil hebben, gewoon doen. Sturen. Radioveronica.nl.

0: blijven.
1: Gijs, tot laat.
0: Anita, hallo. Zijn nog aan het bellen. Anita stuurde naar de Veronica-app Queen mijn basispakket. Dus ik hoop dat ze ervan heeft genoten, want ik heb mijn best gedaan voor haar.
2: Goedendag, dit is de voicemail van 0...
0: Van Anita, dankjewel. Zo zie je maar, met een beetje voorbereiding kom je een heel eind. Niek van der Brugge, die is een beetje ziek, dus ik ben bij je tot 12 uur. Gijs Alkemade hier, met goede muziek. De Pet Shop Boys komen eraan, maar eerst de outcome.

0: bij Radio Veronica. Wat dan die basis is, dat bepaal jij. Zodra we bij de P zijn aanbeland, god, over een week of anderhalf, dan zal het Pet Shop Boys alarm regelmatig gaan. Ja, och, wordt hier al gezien. Pet Shop Boys alarm, Pet Shop Boys alarm. Ik was het vergeten, maar dit... anderhalve week, denk ik. Dan is het basispakket wel ergens bij de P. Kan niet anders. Ja. Lekker. Zo bij je terug. Meer Veronica. Meer van de beste muziek aller tijden. Rihanna, Only Girl in the World en Blind Melon, No Rain. Komt eraan.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
0: Ik had hier net een tip van een luisteraar. En ik heb vorig jaar ook het basispakket gepresenteerd. Dat is heel erg. Maar het basispakket gaat wel op alfabet, maar op titel. En niet op uitvoerende artiest. Oké. Weet je ongeveer hoe mijn hoofd gerangschikt is? Dit gaat heel goed, maar blijf het doorgeven. RadioVeronica.nl. Verkeer, er zijn 2 snelheidscontroles, geen vertragingen. De A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.5. En de A67 Venlo richting Eindhoven bij 67.2.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu
5: Gijs Alkemade.

dat je de rest vergeet. Dat ik de enige ben. Oh, mooie gedachte, Rihanna. Only girl in the world en daarvoor nog Blind Lemon. En No Rain. Ja, de blinde meloen met dat meisje in de clip. Die zo schattig staat te dansen, waardoor het eigenlijk zo'n grote hit is geworden. Maar prachtig liedje van Blind Lemon. Radio Veronica met de beste muziek aller tijden.

0: allemaal awards meegewonnen. Beste rock duo liedje ever. Grammy voor Best Rock Vocal Performance by a Duo or Group. Ja, Heartache Tonight. Maar ze zeiden er wel even netjes bij, de heren van de Eagles, dat dat drumloopje gewoon gepikt is van Andrew Gold. Never Let Her Slip Away. Daar komt hij uit. Ja, hoor je het? Dit. En dan Heartache Tonight. Zal ik die nog even laten horen? En dan... Ben je daar goed gepikt dan slecht verzonnen? Wist ik niet dat Heartache Tonight Andrew Gold in zich had. Vind ik het een nog betere plaat. Hij werd doorgegeven door Isa. Die zei, die moet in het basispakket bij de H, Gijs. Nou, ik snap inmiddels hoe het werkt. Heartache Tonight, Eagles, bij Radio Veronica. Op het moment dat je stem een beetje zo begint te klinken... en je collega zich ook al ziek heeft gemeld, die zei dit...
1: Ik lig heel...

0: Road to Nowhere. Ik zat te zoeken of er een liedje is met Imagrada Aus. Leek me wel een mooie combi. En toen kwam ik dit tegen op internet. Ik wist niet dat het bestond. Sorry. Dit is Von Basten. Die had dus een hitje gemaakt. Imagrada Aus. Ja.
1: Reis tot laat.
0: En A Road to Nowhere. Daardoor kwam ik er. Mijn brein. Goed. Bedankt dat je zo lekker bezig bent met het basispakket. Ja, donderdag gaat het van start. En dan draaien we ze op alfabetische volgorde. Erik Gerritsen die stuurt via de Veronica-app... met mijn vrouw en dochters naar Backstreet Boys in de sfeer in Vegas geweest. Nu ben ik ook fan bij deze graag in het basispakket. Oké, bij de E.

0: Carlisle komt eraan. Tot zo. Monica.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
10: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
11: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
12: Zin in een koffietje?
11: Ja, lekker.
13: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, maar je touwen echt bedstreekt.
9: Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
15: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: 29

0: op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden.

0: Place on Earth, spreek je zo.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Audi volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen? Online
2: veilingmeester.nl. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel Wasmiddel Renew Vloeibaar 2 stuks... voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Douwpop Festival.

0: Stokers samen met Coldplay. Eigenlijk een heel lief, klein liedje van een jongen die gewoon ook zulke liefde wil. Gewoon zoiets als dit, dat lijkt me al wat. Ja, mooi. Radio Veronica, de luisteraar. En ik heb een stukje vernieuw. En het is natuurlijk weer...
1: Gijs tot laat
2: op Radio Veronica.
0: Oh, ik dacht dat ik de goeie had klaargezet. Wacht even hoor, deze moet ik hebben.
1: Gijs, zijn kringloopje.
0: Precies, een kringloopje. En dit keer is het 100% gekringloopt. Wat is een plaat van een vriend van mij, die is overleden. Die is gecremeerd, dus dat is hartstikke kringloop. En ik heb hem tweedehands of derdehands overgenomen van hem. Postuum, na zijn dood natuurlijk. Maar maakt hem niet minder goed. Leendert van der Spek. Ik zou je nooit vergeten.

opening van het Out of the Blue album van Electric Light Orchestra. Die ik nu dubbel heb, ja. Het zat ook in de collectie van een hele goede vriend van mij. Die is overleden. Ik heb al zijn platen overgenomen, netjes voor betaald. En ik ben er nog steeds blij mee. En ik heb toen een stempel gekocht met de naam Leendert erop. En iedere plaat die ik uit zijn collectie heb uitgezocht en in mijn kast heb gezet, daar heb ik die stempel op gedaan, zodat ik nooit zou vergeten dat het Leendertse platen zijn. En dit was er zeker eentje. Thanks Leen. Heel fijn dit. Ja, leuk. Het is dit nu.

0: stond hier op de gang te filosoferen met wat collega's over Niek van der Brugge. Die klinkt namelijk zo.
1: Ik lig helemaal gevloerd, baat.
0: Ja, ik heb vanavond tussen 17 ook zijn uren overgenomen. En mijn stem begint ook een beetje hees te worden. Dus ik denk, heb ik dan ook dat Hanta-virus? Want ik denk dat Niek...
1: Ik lig helemaal gevloerd, baat.
0: Je krijgt natuurlijk van ratten en dat soort dingen allemaal. En de studio van Veronica, die zit bij Amsterdam Sloterdijk. En als er ergens veel ratten rondlopen, nou, dan is het hier wel. Dus het is niet helemaal onwaarschijnlijk dat we er allemaal aan gaan. Komt dat schip ook nog naar Rotterdam? Goed. Het zet je aan het denken, maar ik denk dat het allemaal wel mee zal vallen. Hele goede avond. De beste muziek aller tijden. Bonanzaatje is onderweg. We gaan nog even dansvloer daten. Lekkere dingen en veel goede muziek dus. Olivia Dean, Man I Need, hoor je zo. En ken je deze nog? Extreem vrolijk plaatje. Supergrass.

0: Mooi, hè? Toch een van de sterkere stemmen van de 80's. Cyndi Lauper. En ik lees net dat het liedje is gemaakt voor een film. Time After Time heet die film. Is een science fiction film uit 1979. Over een tijdmachine van een man. En die tijdmachine is dan gestolen door Jack the Ripper. Hartstikke spannend allemaal. Ik zet hem op mijn kijklijst. Bonanza-alarmpje komt eraan. En ik kreeg al wat vragen binnen. En ik vond dit eigenlijk wel een hele mooie die binnenkwam. Pijken stuurde dit.
1: Hey Gijs, goeie avond. Ik rij vanuit Groningen terug naar Rotterdam. Lange rit en luister graag Veronica K. Ik vroeg me af of... je doet soms een Bonanza-nummer volgens mij. Of ik weet niet of je wel eens toch een verzoekplaatje draait. Maar Julien Clerc, heet hij volgens mij, Julien Clerc. Met Hélène. Dat vind ik een heel fijn, vrolijk, fijn nummer. En kan ik wel gebruiken na waar ik vandaan kom. Zonder daar verder over uit te rijden. Oké, goed en goede uitzending. Mooi.
2: Gijs, tot laat.
0: Ik weet zeker alsof je die wel kan gebruiken. Weet je wat, Pijken? Ik draai hem binnen een minuut.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango? Huh? Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
0: Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment geen vertragingen, maar er zijn snelheidscontroles. Dus kijk even uit als je in de auto zit, zoals Pijken. Twee meldingen. De A15 Rotterdam richting Gorkum bij 58.6. En de A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.5.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu.
7: Gijs

Eiken had een stukje te rijden. Van Groningen naar Rotterdam. En kon wel iets vrolijks gebruiken. Nou, bedankt voor het delen, Pijken. Want het is nog niet de officiële bonanza, maar ik heb toch even tussendoor gefietst. Want het zonnetje gaat er wel schijnen, zelfs als het al hartstikke donker is buiten. Julien Klerk en Helen. Roland die stuurt, bijna net zo goed als Papa Chico, ook uit die tijd. Zal ik die dan bijzetten, Roland, als mogelijke bonanza zometeen? Papa Chico? Laat me eens even weten wat jij graag wilt horen bij Radio Veronica. Jouw bonanza is welkom. Een kleintje, één stuk die ik iets voor 11 uur draai. Gebruik de Veronica-app en geef het door.

van de Stones ook nog dreigen. Hij is misschien wel voor 12. Ik moet even kijken of ik eraan toe kom. Er komen veel goede bonanza's binnen hier bij Radio Veronica. Bedankt voor je geweldige muzieksmaak. Het is weer moeilijk kiezen.

0: Eris, Dua Lipa en One Kiss. Ik vrees dat het een dubbele bonanza moet worden vanavond. Ik kan er niks anders aan doen. Er komen namelijk heel veel berichtjes binnen voor die Papa Chico. En dat is eigenlijk wel goed om te draaien.
1: Dit is de voicemail van Roland.
0: Oh jee, Roland die wilde graag die Papa Chico horen. En ik heb er vast nog wel eentje. Ah, een gesproken bericht hier van Pijken, voor wie ik net natuurlijk Julien Klerk draaide. Luister wat hij te zeggen heeft.
2: Dankjewel, Gijs. Ik heb er enorm van genoten. Mijn reis gaat nog voorspoediger. En voor jou nog een goede uitzending. En ik ben benieuwd, Papa Chico is inderdaad ook een goede suggestie voor Bonanza. Ook een heel superlekker nummer. Dus ik blijf ingeschakeld. Goede uitzending en tot later. Bye.
0: Dankjewel. Een dubbele Bonanza dan maar, want die andere die ik zo ga draaien, die is ook zo goed.

0: Roland, Maaike, Chris. Kijken, Jacob. Net nog even pijken erbij. Iedereen wilde deze als bonanza hebben. Dus ja, dan doen we dat natuurlijk. Tony Esposito en Papa Chico. Maar ja, de bonanza die ook binnenkwam, die heel bijzonder is, die ik een tijd niet gehoord heb. Die wil ik ook wel even draaien voor. Die moet er wel worden opgenomen natuurlijk. Volgens mij gaan we naar het noorden. Gaat niets boven. Hallo?
1: Goedenavond, dat is Heinze.
0: Hey Heinze, met Gijs van Veronica.
1: Ik heb het in de gaten.
0: Ja, ik heb ook in de gaten dat ik jou aan de lijn ben. Waar sta je? Wat ben je aan het doen?
1: Ik sta te wachten, nou, ik stond te wachten op mijn zoon in Haren om op te halen van zijn werk. En ik luister een beetje naar de radio en dan hoor ik dat Bonanza-spulletje. Dan denk ik, hé, dat is wel even een fijn plaatje voor tussendoor.
0: Nou, dit is er eentje, die heb ik een tijd niet gehoord. En ik dacht, wacht eens even, is dat die?
1: Ja, dat is zo'n oude discothekenkraker, jongen.
0: Ja, nou, precies dat, ja. Ging jij vroeger naar de discotheek met deze platen?
1: Onder andere met deze platen, ja. Dit zijn wel een beetje de plaatjes van de jaren 80 die leuk zijn, hè. En jullie noemden net al een paar hele leuke. Ik hoorde Papa Chico en het Elena gebeuren. Ik spaarde er toch 40's in die jaren, zeg maar. Dan leerde je die plaatjes bijna uit je hoofd.
0: Ah, en ging je ook naar de disco? Gewoon en los op deze?
1: Ja, ik zou je vertellen, wij hadden nogal genoeg discos in het Groninger buurtje. Ik denk dat er rondom wel 8 zat. Als je er nu nog 1 vindt, dan ben je uniek, geloof ik.
0: Het is zeker waar, de disco is dood.
1: Ja, dat is zeer jammer, maar oké, de muziek leeft nog wel.
0: We gaan er naar luisteren. Zeg het maar, welke is jouw bonanza?
1: A Bit of You Two van Kiss AMC.

0: Marco die stuurt, zelfs Shazam kent deze niet. Ja, de app op je telefoon waarmee je muziek kan herkennen, Shazam. Dat zal ermee te maken hebben dat die sample van U2 erin zit. En U2 is heel erg goed met dingen op jouw telefoon zetten. Maar als iemand anders het doet, dan mag het natuurlijk niet. Kiss AMC en A Bit of U2 was de bonanza, aangevraagd door Heinze. We gaan zo meteen een beetje tuinieren. Ja, groene vingers, lekker. Cardigans, hoor je zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daalpop Festival.
2: Veronica. Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
6: Je kleedgeld is opgegaan.

0: Nike anders doet.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het Veronica Weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden.
8: Dankjewel, Mario. Veronica Verkeer, geen vertragingen en ook geen snelheidscontroles. Prima. De nieuwe van Direct, Eurythmics, Sex Crime en The Cardigans, hoor je zo?
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant, nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken.

0: €1,50 bij Burger King.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
4: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
3: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
5: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Douwpop Festival.

1984 kwam de film uit van het boek 1984 van George Orwell. Over die maatschappij waar iedereen wordt gecontroleerd en gemonitord. En de overheid, alles van je weet, kunnen we ons nu natuurlijk niets bij voorstellen. Maar toen was het een heel ding. En daar moest ook een soundtrack bij gemaakt worden. En de Eurythmics die waren daarvoor gevraagd. Die gingen dat doen, maar die werden niet verteld dat er ook andere partijen waren benaderd om die soundtrack te maken voor 1984. En die zijn uiteindelijk in de film te horen geweest. En niet die

van de Eurythmics. Dave Stewart van de Eurythmics die zei: basically, the producer is a two-faced rat. Zitten we gelijk weer in dat handa-vijpje met die ratten, toch? En, goed geregeld. Zijn we aan het doen? Radio, dat was het. Leuk. In het donker, op de late avond. Dansvloer date, die komt eraan. Twee liedjes die elkaar tegenkomen op de dansvloer. Maar welke twee liedjes zijn het die elkaar het hof aan het maken zijn? Nou, gaat zo uit.

0: Annie Lennox en Dave Stewart. Zij waren de Eurythmics. Soundtrack voor een film en dan gewoon niet gebruiken.
1: Gek uit.
0: Ben je er een beetje klaar voor? Zijn je oren er klaar voor? Is je muzikale kennis hersendeel aangezet? Oké.
2: De dansvloer date.
0: Twee liedjes. De dansvloer bij Radio Veronica. Die er meer van proberen te maken. Maar welke twee liedjes zijn het waar ik mijn oor ter luisteren leg? Engelse songteksten naar het Nederlands vertaald. Aan jou om te bedenken over welke twee liedjes het gaat die je hier hoort. Dus wat dichterbij komen. Niet te dichtbij, ik wil natuurlijk niet verluisteren. Vanavond is de avond dat het gaat gebeuren. Vanavond zetten wij alle andere dingen opzij. Het andere liedje zegt daarop: ach, ik mis je. Ik mis je. Zoals de woestijn de regen mist.
2: De Radio Veronica Dansvloer Date.
0: Als dat geen leuke wordt, weet ik het ook niet meer. Welke twee liedjes hoorde jij? Het ene liedje zegt: vanavond is de avond dat het gaat gebeuren. Vanavond zetten we alle andere dingen opzij. En ik mis je. Zoals de woestijn de regen mist. Nou, welke twee liedjes waren dat? Laat me weten. Gebruik de Radio Veronica-app om het door te geven. En dan maak je kans op een Veronica-t-shirt, Veronica-platentas en wellicht ook nog even een wasstraatpas voor je gore auto. Allemaal geregeld. Stevie Wonder komt eraan met Superstition. En de nieuwe van...

zei ChatGPT. Luisteren. Als ik een weekje oefen. Echt wel. Het is wel eenzaam hoogte dit. Stevie Wonder en Superstition bij Radio Veronica. Die dansvloer deed, ik dacht dat hij makkelijk was zo voor de maandag, maar hij is helemaal niet makkelijk. Dus ik neem nog even rustig met je door. Het ene liedje zegt, en dat is ook het begin van het liedje. Vanavond is de avond dat het gaat gebeuren. Vanavond zetten we alle andere dingen opzij. En dan zingen ze, ik ben zo enthousiast. Meer kan ik er niet over zeggen. Het andere liedje zegt, en ik mis je zoals de woestijn de regen mist. Welke twee liedjes zijn dat? Laat maar weten en win daarmee een hartstikke handige wasstraatpas om gratis je autootje te wassen. En een Veronica-t-shirt of een Veronica-platentas, maar vooral de eer en een beetje gezelligheid in het donker. De beste muziek aller tijden hoor je bij Veronica.

0: prachtig. John Mayer en Daughters. Die zat denk ik in een opnamestudio samen met Kanye West, die John Mayer. Dat was een muziekdocumentaire die er werd opgenomen, die zat ik te kijken. En John Mayer die had een ontzettend dik horloge op. En je ziet Kanye West zo kijken, zo van, hoe de fuck is die hier aangekomen? En dan zegt John Mayer, ja, dat is Daughters met je stomme rapmuziek. Zegt wat hij zegt, vind ik heel mooi. Ik kon er wel om lachen. Ik ga naar Ver bellen. Plus 1-7. Wat is dat, Isabel?
1: Dat is Amerika.
0: Amerika? Wauw.
1: Yeah.
0: All right. wat doe je daar nou weer?
1: Ik woon hier.
0: Ah. En hoe gaat dat?
1: Nou ja, het gaat goed. Ik zit hier al 20 jaar, dus inmiddels ben ik geaard.
0: Alright, dan zou je toch zeggen dat jouw vertaling van Engels naar Nederlands heel goed moet zijn, Isabel?
1: Ik hoop het.
0: Ja, het eerste liedje zegt...
1: Het is alleen wat moeilijk.
0: Waarom is het moeilijk? Ja? Want feedback is van harte welkom, hè?
1: Nee, ja, nou gewoon, als je het in het Nederlands hoort, moet je het naar het Engels vertalen en er dan een melodie bij verzinnen.
0: Ja, dat is zo. Voor mij is het makkelijk omdat ik ze verzin natuurlijk, maar ik weet nooit hoe het... Misschien moet ik eens een keer stiekem Niek er een paar voor mij laten verzinnen of zo. Dan, dat ik me wat beter kan verplaatsen in de luisteraar. Want het ene liedje zegt, vanavond is de avond dat het gaat gebeuren. Vanavond zetten we alle andere dingen opzij. Welke is dat volgens jou?
1: Pointer Sisters, I'm so excited.
0: Dat is hartstikke goed. En die andere, en ik mis je, zoals de woestijn de regen mist. Welke is dat, Isabel?
1: Bon Jovi in These Arms.
0: Ah. Dat is niet goed.
1: Ah. Ja. Het is wel Bon Jovi.
0: Nee, het is niet Bon Jovi, nee.
1: Nee?
0: Nee. Ik ga even kijken of iemand, of iemand je kan helpen.
1: Oké.
0: Danielle, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, heel goed.
0: Gewoon in Nederland?
2: Ja, gewoon in het hoge noorden Leeuwarden.
0: De Pointer Sisters, I'm So Excited, die had jij ook goed. En die tweede, en ik mis je zoals de woestijn de regen mist. Welke is dat volgens jou?
2: Ik vind dat een heerlijk nummer. Het is een missing van Everything But A Girl.
0: Nou, hartstikke goed. Dat is jammer, Isabel.
1: Ja, pech.
0: Ja, ik zou je wel graag een wasstraatpas sturen. Maar daar heb je sowieso weinig aan in Amerika, denk ik.
1: Nee, daar heb ik niks aan. Ja. Ik was zelf wel.
0: Ja, joh. Ach, joh. Oké, nou bedankt voor het meedoen dan.
1: Ja, nou, graag gedaan. Fijne avond nog.
0: Ja, jij ook. Blijf lekker luisteren in de States.
1: Absoluut. Yo, absoluut. Hoi. Elke avond.
0: En Danielle, lekker gewerkt dan. Hoi Danielle.
2: Ja. Ah. Zeker.
0: Ik schrok al.
2: Ja.
0: Ik heb vanavond ook Niek zijn dienst overgenomen.
2: Nog.
0: Dus ik zit hier vanaf 7 uur. En ik denk van, oh jezus, dat gaat helemaal mis.
2: Ik hoor het, ja.
0: Ja, ja. Mag ik jou blij maken ook met een Veronica t-shirt of een Veronica
2: plaat? Ik hoor het inderdaad.
0: We hebben een goede vertraging
2: ja,
0: op de lijn.
2: Ja, heel gaaf. En de wasstraatpas.
0: Ja, huh? De wasstraatpas, die ga ik ook toesturen.
2: Ik heb de radio uitgezet, volgens mij. Maar...
0: Maakt niet uit. En je was zo lovend over Everything But The Girl... dat ik denk dat je die wel wil horen dan. Toch?
2: Oh, daar maak je me heel blij mee. Ja, zeker weten.
0: Oké. Okay. Ik moet even kijken, want ik start net een versie in. En ik denk van, nou... Dat kan toch niet de goede zijn? Even kijken hoor. Nou, hij moet met die beat beginnen. Ja, deze is het. Heel goed. Nou, nog een half uurtje en dan ben ik ook vrij. Bedankt,
2: ja,
0: bedankt voor het meespelen, Danielle. En fijne avond, hè?
2: Ja, heel graag gedaan. Jij ook nog. Werk er maar even.
0: Hoi.
2: Hoi.

Everything But The Girl bij Radio Veronica en Missing. Het is 3 minuten na 11:30. Als je in de auto zit, toch even een klein beetje verkeer. Voor de liefhebbers. Er zijn helemaal geen vertragingen in Nederland. Maar wel 3 snelheidscontroles. Dus wil ze je niet onthouden. De A6 Lelystad richting Muiderberg bij hectometerpaaltje 53. De A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij 3.9. En de A28 Amersfoort richting Utrecht.

Lekker, hè? George Michael, Fast Love. Passenger, Let Her Go. Deze van Toto. Stop loving you. Van een loftrompetten. Heerlijk. Lekker. Fijn zo in het donker. De laatste uurtjes van je dag van deze maandag, de 11e van mei 2026. Aankomende donderdag. Dan gaat het gebeuren. Dan gaan we van start met het basispakket. En ben jij al een beetje ingevoerd? Heb jij al de liedjes die jij de basis vindt, die iedereen één keer in zijn leven gehoord moet hebben, heb je die ingevuld? Kan bij radioveronica.nl en dan kun je ze doorgeven. De reden dat ik daar nu aan zit te denken is één, omdat ik er heel veel zin in heb om dat allemaal alfabetisch weg te gaan draaien met de hele club. En dan jouw basispakket, hè? Gewoon wat jij vindt dat erin moet. Maar ik heb zelf ook even zitten invullen en deze drie gaan er sowieso in bij mij. David Bowie en de Pat Metheny Group, This Is Not America. Artful Dodger en Rewind, omdat het gewoon het geluid was van een heel tijdperk.

0: Welke Rotterdamse invloeden dan, Gijs? Nou, er zit heel uit zo'n poing, zit erin van poing. En poing was natuurlijk Rotterdam Termination Source. Deze poing, die hebben ze gebruikt. Poing, poing, poing, poing, poing, poing, poing.
1: Gijs, tot laat.
0: Ik heb met veel plezier de afgelopen 5 uur gedaan. Was genieten, man. Ik hoop dat Niek er volgende week morgen weer is. Volgende week, hoor mij nou. Het is echt tijd om naar huis te gaan. Want Niek, die was een beetje ziek. Die stuurde mij dit.
2: Ik lig helemaal gevloerd, maat.
0: Hoi. Ik hoop dat het morgen beter is. En anders zit ik er weer tussen 7 en 12. Wat ook goed.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Douwpop Festival.
1: Veronica. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA.

iedereen vertrekken en de meesten hielden zich daaraan. Een meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. En het eerste optreden van Israël op het Songfestival is zonder problemen verlopen. Vanavond traden alle landen op voor de jurypunten. Bij de twee vorige edities ging het daar al mis voor Israël en werden ze flink uitgefloten. De Oostenrijkse omroep beloofde om niet in te grijpen als er weer protesten zouden zijn, maar die kwamen er niet. Het Veronica Weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De laatste twee vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In een van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix zei jarenlang dat ze dat niet deden. Ze hebben ook een probleem omdat ze bewust verslavend zouden zijn door automatisch nieuwe afleveringen te starten. Een recordaantal mensen is vorig jaar weggevlucht uit hun land door conflicten en geweld. Dat waren er ruim 32 miljoen van over de hele wereld. De meeste mensen zijn gevlucht uit Iran, gevolgd door Congo in Afrika. In eerdere jaren moesten de meeste mensen vooral hun land ontvluchten door natuurrampen. En de Liberis Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer voor het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Het speelt zich af in een concentratiekamp en volgt tientallen mensen. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning en 50.000 euro. Het Veronica Weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat is weg uit Tenerife. De twee laatste vliegtuigen zijn rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten passagiers uit Australië en Nieuw-Zeeland en een deel van de bemanning van het schip. Het schip zelf is ook vertrokken naar Tenerife en onderweg naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Bij demonstraties tegen een AZC in Apeldoorn is een meisje van 17 opgepakt. Nadat de demonstranten een uur lang hun gang mochten gaan, wilden ze niet luisteren toen iedereen werd weggestuurd. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er rookbommen afgestoken. President Zelensky zegt dat er gisteren gewoon werd gevochten aan het front tijdens het staakt het vuren. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze zich niet aan het bestand hebben gehouden. Zelensky zegt dat ze de Russische acties allemaal hebben vastgelegd. Hij zei ook dat Rusland niets doet om de oorlog te beëindigen. En in Groot-Brittannië is steeds minder steun voor premier Starmer. Meerdere ministers hebben opnieuw gezegd dat hij moet vertrekken. Hij zou vanmiddag in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer probeerde gisterochtend nog om de boel te redden met een toespraak. Daarna wilden nog meer mensen hem weg hebben. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden.